0: Maar nu keert de herstelconferentie terug. Op zaterdag 12 september 2026 komt Herstelteam Nederland opnieuw samen in Nijkerk. Niet als herinnering aan vroeger, maar als bediening met een actuele roeping voor vandaag. Een dag van aanbidding, Bijbels onderwijs, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videoboodschap van Derek Prince. De conferentie wordt volledig live uitgezonden op God Radio. En op locatie vind je verkoopstands van Derek Prince Ministries Nederland en de Zalfoliewinkel. Voor iedereen die verlangt naar herstel, vrijheid en geestelijke groei. Meld je vandaag nog aan via herstelteam.nl. Klik op conferenties en registreer je voor de herstelconferentie 2026. Wat God herstelt, doet Hij niet voor gisteren, maar voor vandaag en morgen.
1: Levensveranderend studeren? Charis Bible College is dé bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CharisBibleCollege.nl.
2: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op SamenChristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op SamenChristen.nl.
3: Nu te zien op New Faith Network.
4: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
5: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
3: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
0: Publieke themakanalen krijgen miljoenen om in de lucht te blijven. Maar God Radio bestaat dankzij vrijwillige steun. Kijk op god.radio/zaaimee.
6: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
0: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld wordt gekenmerkt door toenemende onzekerheid. Mensen zoeken houvast in systemen, emoties en eigen inzicht, maar ervaren dat deze geen blijvende zekerheid bieden. De Bijbel beschrijft deze ontwikkeling als een tijd waarin mensen meer vertrouwen op wat zij zien dan op wat waar is. Ook binnen het geloofsleven ontstaat verwarring. Veel christenen beoordelen hun geloof op basis van gevoel. Wanneer omstandigheden zwaar zijn en emoties ontbreken, ontstaat de gedachte dat geloof tekortschiet. Dit leidt tot ontmoediging en stilstand. Maar deze benadering is fundamenteel onjuist. Geloof is geen gevoel dat komt en gaat, maar een bewuste keuze om te vertrouwen op Gods woord. Wie blijft wachten op bevestiging via gevoel, leeft feitelijk op zicht en niet op geloof. Daar ligt een duidelijke confrontatie. De verantwoordelijkheid voor geestelijke groei kan niet worden afgeschoven op omstandigheden of emoties. Bekering betekent verandering van denken. Zolang die stap niet gezet wordt, blijft de mens gevangen in dezelfde patronen. Dat is geen kwestie van zwakte, maar van keuze. Er is echter ook een duidelijke weg vooruit. Geloof wordt zichtbaar in wat iemand doet. Spreek waarheid, handel ernaar en laat gevoel volgen in plaats van lijden. De Bijbel maakt duidelijk dat geloof zekerheid is van wat nog niet zichtbaar is. De urgentie is duidelijk. Het moment om te kiezen is niet later, maar nu. Genade is beschikbaar, maar niet onbeperkt in tijd. Dit was het goede nieuws.
7: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
8: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten, boze geesten, gevallen engelen, maar ook Gods engelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Wat leuk dat je luistert. Ik ben Tessa van Holst en weet je dat God van je houdt en je wonderlijk heeft gemaakt? Maar echt, weet je dat? Besef je dat? Of twijfel je hieraan omdat je jezelf vaak tekort voelt schieten? Weet dan dat God goed is en je met een bedoeling op deze aarde heeft gezet. Je bent bedoeld en bestemd. Hij maakte absoluut geen fout toen hij jou schiep. Hij is een goede vader en weet precies waar hij mee bezig is. Het is door de gebrokenheid van deze wereld en onze vervelende ervaring dat vaak niet alleen ons zelfbeeld, maar ook het beeld van God en de manier waarop wij denken dat hij naar ons kijkt, verstoord kan raken. Daarom wil ik de woorden van David uit Psalm 139, vers 13 en 14 met je delen. U was het die mijn nieren vormde, die mij weefde in de buik van mijn moeder. Ik loof u om het ontzaglijke wonder van mijn bestaan. Wonderbaarlijk is wat u gemaakt hebt. Ik weet het tot in het diepste van mijn ziel. Dit mag je weten. Je bent wonderlijk gemaakt en bedoeld door God zelf.

0: baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
1: Nu te zien op New Faith Network.
2: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
3: Apparently the best writing comes straight from the heart.
4: So what's in your heart?
1: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
5: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
6: What did you mean about going to Lazarus?
7: I said what I said.
5: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
8: Lord, why didn't you come?
9: Take away the storm. What is he doing?
5: Download nu de gratis app en start met kijken.
10: Friends, this is Terry McAlmon inviting you to join me every Sunday evening at 9 p.m. for an hour with Jesus right here on God Radio. You know, we all need those times when we can just kind of steal away with the Lord, sit at his footstool and just worship, just be quiet before him, refocus our lives. And that's what this program's for. I hope you'll join me every Sunday night, 9 o'clock, right here on God Radio, for an hour with Jesus.
11: God Radio. Je bent niet alleen.

0: relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
1: Nog 3 miljard mensen moeten het evangelie horen. 3xM bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws te brengen. Kijk snel op 3xM.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
3: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
1: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
4: Waar publieke zenders belastinggeld ontvangen, leeft God Radio van mensen die geloven in dit geluid. Zaai mee via God.radio.
5: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
4: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. In een tijd van voortdurende druk en onzekerheid zoeken mensen naar oplossingen die direct zichtbaar resultaat geven. Tegelijk laat de praktijk zien dat veel situaties langdurig vastlopen. De Bijbel beschrijft dit als een realiteit waarin mensen gericht raken op het zichtbare en het onmiddellijke, terwijl het geestelijke uit beeld verdwijnt. Binnen het geloof ontstaat daardoor een verkeerd beeld van geloof zelf. Veel mensen gaan ervan uit dat geloof sterk moet aanvoelen. Wanneer dat gevoel ontbreekt, wordt geconcludeerd dat er geen geloof is. Dit leidt tot schuldgevoel en stilstand. Maar deze redenering klopt niet. Geloof is geen emotionele zekerheid, maar een keuze om te handelen op basis van Gods woord. Wie wacht tot hij iets voelt, stelt geloof feitelijk uit. Daar ligt een directe verantwoordelijkheid. De mens kiest zelf of hij zijn leven baseert op gevoel of op waarheid. Bekering betekent dat denken wordt aangepast aan wat God zegt, niet andersom. Zonder die stap blijft verandering uit. Dat is geen kwestie van tijd, maar van richting. De Bijbel biedt tegelijk een duidelijke hoop. Geloof, hoe klein ook, is voldoende wanneer het echt is. Het wordt zichtbaar in daden, niet in gevoelens. Begin met spreken wat waar is en zet concrete stappen, ook als dat ongemakkelijk is. De oproep is urgent. De tijd om te kiezen is vandaag. Morgen is niet gegarandeerd. Richt je op wat waar is en handel daarnaar. Dit was het goede nieuws.
6: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties. Inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
7: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.nl.

Er is een nieuw radiostation in Nederland voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Os en ik wil je vandaag meegeven dat Gods liefde er altijd is. Dat je mag weten dat je geliefd bent en dat je ertoe doet. Je bent van waarde voor Hem. Hij ziet je altijd en je kunt met alles bij Hem terecht. Niks is te gek of te groot voor God. In 1 Petrus 5 vers 7 staat, werp al je zorgen op de Heer, want Hij zorgt voor jou. Wanneer het goed gaat, maar ook als het niet goed gaat. We kunnen soms zo worstelen met dingen. En dat niet alleen. Vaak schamen we ons ook voor bepaalde zaken in ons leven. Dingen die we niet goed doen. Misschien worstel je met verslaving, pornografie, boosheid, bitterheid of andere dingen waardoor je je schaamt om naar God te gaan. Laat je door schaamte niet weghouden bij God, want God is juist degene die zoveel van je houdt dat Hij je wil helpen. Hij wil niet dat dit soort dingen je de afgrond intrekken. Hij wil je ervan vrijzetten in zijn liefde, zodat je leeft ten volle. Bij Hem is vergeving herstel en kracht. Bij Hem is ware vrijheid. Ren naar Hem toe met al wat in je is en laat je grijpen door zijn liefde.

In een tijd waarin veel stemmen om je aandacht vragen, is er opnieuw een vertrouwd geluid. Herstel Magazine. Een magazine vol Bijbels onderwijs, eerlijke getuigenissen, geestelijke bemoediging en praktische toerusting voor het leven met God. Niet oppervlakkig, niet vluchtig, maar woorden die richting geven, geloof versterken en wijzen op Jezus Christus. Herstel Magazine verschijnt 4 keer per jaar en komt rechtstreeks bij je thuis. Neem nu een abonnement voor slechts €27 per jaar. Ga naar herstelteam.nl, klik op Magazine en bestel.

0: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
1: Wat als deze zomer een bijzondere ontmoeting met God op je wacht? Van 12 tot en met 16 augustus vindt in Amsterdam de eerste internationale Glory Power Encounter plaats. Georganiseerd door Winners Harvest Worship Center. 5 dagen vol krachtige aanbidding, gebed en inspirerend Bijbels onderwijs. Samen met gelovigen uit verschillende kerken en landen. Iedereen is van harte welkom. De toegang is gratis. Meld je aan via Eventbrite. Zoek op Glory Power Encounter of mail naar registration@winnersharvest.com. The Glory Power Encounter. The place of His appearing. In Winners Harvest Worship Center, Amsterdam.
2: Hello, this is Andrew Womack, and I want to let you know that we are now taking my television programs and we're putting them on God Radio there in the Netherlands. We will have some information on the screen about exactly what time it is, how you get hold of it, but I want to really encourage you to do this. This will make it more available. You'll be able to access it easier. I think it could be a real blessing to you. I tell you, the Word of God that I'm sharing is changing lives. So check it out, the Gospel Truth on God Radio there in the Netherlands.
3: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

0: Mazzeltof! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltofreizen.nl.
1: Levensveranderend studeren? Caris Bible College is dé bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
2: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook Gods engelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
3: Nu te zien op New Faith Network.
4: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
5: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
3: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
2: Publieke themakanalen krijgen miljoenen om in de lucht te blijven. Maar God Radio bestaat dankzij vrijwillige steun. Kijk op god.radio/zaaimee.
6: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
2: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De huidige tijd laat een groeiende kloof zien tussen wat mensen voelen en wat werkelijk waar is. In zowel maatschappelijke als persoonlijke situaties blijkt dat emoties vaak leidend zijn geworden. De Bijbel waarschuwt dat dit leidt tot misleiding, omdat het hart niet betrouwbaar is als kompas voor waarheid. Ook in geloofszaken heeft deze ontwikkeling gevolgen. Veel mensen meten hun geloof af aan wat zij ervaren. Wanneer omstandigheden zwaar zijn en antwoorden uitblijven, ontstaat twijfel. Men concludeert dat geloof tekortschiet. Maar daarmee wordt een verkeerde basis gehanteerd. Geloof is geen gevoel dat bevestigd moet worden, maar een keuze om vast te houden aan wat God heeft gezegd. Dit vraagt om een duidelijke confrontatie. Wie blijft wachten op gevoel voordat hij handelt, leeft niet in geloof. Dat is een vorm van ongeloof die vaak onopgemerkt blijft. Bekering betekent dat dit denken wordt doorbroken en vervangen door waarheid. Dat is geen proces zonder keuze, maar een bewuste beslissing. De hoop ligt in de eenvoud van geloof zelf. Zelfs wanneer gevoel ontbreekt, kan iemand kiezen om te vertrouwen en te handelen. Dat is het punt waarop verandering begint. Vaak eerst onzichtbaar, maar wel werkelijk. De oproep is helder en dringend. Wacht niet op een beter moment. Kies vandaag om je denken te richten op waarheid en je leven daarop af te stemmen. De tijd is beperkt. Dit was het goede nieuws.
7: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
3: Nu te zien op New Faith Network.
4: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
8: Apparently the best writing comes straight from the heart.
9: So what's in your heart?
3: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Holst en ik vroeg me af, geloof jij dat woorden kracht hebben? Ik hoor de uitdrukkingen regelmatig. Woorden hebben kracht. Maar weet je dat de Bijbel hier ook over spreekt? Niet voor niets staat er in Spreuken 18 vers 21 dat dood en leven in de macht van de tong zijn. Dat is nogal wat. Maar dat is ook iets moois. Want blijkbaar kunnen we mooie dingen doen met onze woorden. We kunnen leven spreken. Over en tegen anderen. Maar ook over onze situatie en onszelf.

0: meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
1: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
2: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
3: Heb jij altijd al een sterk muziekprogramma willen maken? Maar dan met impact? God Radio, landelijke christelijke radio, zoekt ervaren DJ's voor hedendaagse christelijke muziek. Wij zoeken geen sprekers, geen onderwijsprogramma's, maar echte radiomakers. Mensen die flow begrijpen, energie voelen en een luisteraar moeiteloos meenemen in muziek, sfeer en beleving. Heb jij ervaring op lokale of regionale radio? En weet jij hoe je een muziekprogramma interessant maakt? Stuur je demo en motivatie naar robin@god.radio. En laat horen wat jij toevoegt aan God Radio.
4: God Radio. Je bent niet alleen.

is een nieuw radiostation in Nederland. Voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
1: Nog miljoenen mensen in Senegal moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: Wat als deze zomer een bijzondere ontmoeting met God op je wacht? Van 12 tot en met 16 augustus vindt in Amsterdam de eerste internationale Glory Power Encounter plaats. Georganiseerd door Winners Harvest Worship Center. 5 dagen vol krachtige aanbidding, gebed en inspirerend Bijbels onderwijs. Samen met gelovigen uit verschillende kerken en landen. Iedereen is van harte welkom. De toegang is gratis. Meld je aan via Eventbrite. Zoek op Glory Power Encounter of mail naar registration@winnersharvest.com. The Glory Power Encounter. The place of His appearing. In Winners Harvest Worship Center Amsterdam.
3: 14 jaar lang bleef het stil. Maar nu keert de herstelconferentie terug. Op zaterdag 12 september 2026 komt Herstelteam Nederland opnieuw samen in Nijkerk. Niet als herinnering aan vroeger, maar als bediening met een actuele roeping voor vandaag. Een dag van aanbidding, Bijbels onderwijs, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videoboodschap van Derek Prince. De conferentie wordt volledig live uitgezonden op God Radio. En op locatie vind je verkoopstands van Derek Prince Ministries Nederland en de Zalfoliewinkel. Voor iedereen die verlangt naar herstel, vrijheid en geestelijke groei. Meld je vandaag nog aan via herstelteam.nl. Klik op conferenties en registreer je voor de herstelconferentie 2026. Wat God herstelt, doet Hij niet voor gisteren, maar voor vandaag en morgen.
1: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: Waar publieke zenders belastinggeld ontvangen, leeft God Radio van mensen die geloven in dit geluid. Zaai mee via God.radio.
4: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
2: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd ervaren mensen toenemende druk door omstandigheden die buiten hun controle liggen. Tegelijk groeit de neiging om antwoorden te zoeken in wat direct zichtbaar of voelbaar is. De Bijbel maakt duidelijk dat dit een beperkte benadering is, omdat het zichtbare slechts een deel van de werkelijkheid laat zien. Binnen het geloof leidt dit tot een veel voorkomende misvatting. Geloof wordt vaak gezien als iets dat sterk moet worden ervaren. Wanneer dat niet het geval is, ontstaat de conclusie dat geloof ontbreekt. Maar deze gedachte is onjuist. Geloof is geen gevoel, maar een keuze om te vertrouwen op Gods woord, ongeacht omstandigheden of emoties. Daarmee komt de verantwoordelijkheid scherp in beeld. De mens kiest zelf of hij geleid wordt door gevoel of door waarheid. Wie blijft handelen op basis van wat hij voelt, blijft vastzitten in dezelfde situatie. Bekering betekent een verandering van denken. En zonder die verandering blijft echte vooruitgang uit. Tegelijk is er een duidelijke weg naar herstel. Geloof wordt zichtbaar in daden. Spreek wat waar is. Handel daarnaar en laat je niet sturen door wisselende emoties. De Bijbel leert dat geloof zekerheid is, juist wanneer bewijs nog ontbreekt. De urgentie kan niet worden genegeerd. De keuze om te veranderen ligt niet in de toekomst, maar in het heden. Vandaag is het moment om te kiezen voor waarheid en vertrouwen. Morgen is geen garantie. Dit was het goede nieuws.
5: Bouwen aan je relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. sterkerelaties.nl.
6: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
7: What did you mean about going to Lazarus?
8: I said what I said.
6: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
9: Lord, why did you come?
10: Take away the stone. What is he doing?
6: Download nu de gratis app en start met kijken.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert. Ik ben Tessa van Holst en ik heb gemerkt dat er een krachtig principe schuilt in de uitdrukking: alles wat je aandacht geeft, groeit. Ik hoor deze populaire uitspraak veel, maar dat is ook omdat het klopt. Alles wat we aandacht geven, krijgt meer ruimte. En alles wat meer ruimte krijgt, kan ook beter groeien. Vergelijk het met zaad in de grond. Als we het zaad voldoende water en voeding geven, goed verzorgen, voldoende zonlicht toelaten en onkruid verwijderen, dan kan het zaad goed groeien en vrucht dragen. Met andere woorden, als we goede dingen willen zien opkomen in ons leven, moeten we ook onze tijd en energie erin steken. Wil je meer rust, balans, meer positiviteit? Of wil je je gelukkiger voelen? Geef dan aandacht aan datgene wat die dingen de ruimte geeft. En geef God de ruimte. God laat niet voor niets zijn licht graag over je schijnen. Hij wil dat jij tot bloei komt. En zijn goedheid voor jou niet wordt overschaduwd of verstikt door onkruid. Verwijder dus het onkruid, richt je op het goede en leef ten volle.

0: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
1: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
2: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
3: Hello, this is Andrew Womack, and I want to let you know that we are now taking my television programs and we're putting them on God Radio there in the Netherlands. We will have some information on the screen about exactly what time it is, how you get hold of it, but I want to really encourage you to do this. This will make it more available. You'll be able to access it easier. I think it could be a real blessing to you. I tell you, the Word of God that I'm sharing is changing lives. So check it out, the Gospel Truth on God Radio there in the Netherlands.
4: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

0: Wat als deze zomer een bijzondere ontmoeting met God op je wacht? Van 12 tot en met 16 augustus vindt in Amsterdam de eerste internationale Glory Power Encounter plaats. Georganiseerd door Winners Harvest Worship Center. 5 dagen vol krachtige aanbidding, gebed en inspirerend Bijbels onderwijs. Samen met gelovigen uit verschillende kerken en landen. Iedereen is van harte welkom. De toegang is gratis. Meld je aan via Eventbrite. Zoek op Glory Power Encounter of mail naar registration@winnersharvest.com. The Glory Power Encounter. The place of His appearing. In Winners Harvest Worship Center Amsterdam.
1: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltovreizen.nl.
2: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook Gods engelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
3: Nu te zien op New Faith Network.
4: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
5: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
3: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
6: God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
0: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd nemen spanningen toe. Economieën wankelen, conflicten escaleren en maatschappelijke structuren staan onder druk. Wat lange tijd stabiel leek, blijkt kwetsbaar. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat geschud kan worden, daadwerkelijk geschud zal worden. Zodat zichtbaar wordt wat stand houdt. Deze realiteit legt een diepere laag bloot. De kern van de crisis ligt niet alleen in systemen, maar in de mens zelf. Trots, eigenbelang en het zoeken naar zekerheid buiten God vormen de basis van veel instabiliteit. De Schrift noemt dit zonde. Afwijken van de norm die God heeft gesteld. Dat is geen abstract begrip, maar een persoonlijke realiteit. Ieder mens wordt geconfronteerd met de vraag waarop zijn leven gebouwd is. Die hoort en niet handelt naar waarheid, bouwt zonder fundament. Daarmee wordt de verantwoordelijkheid direct. Het is niet voldoende om kennis te hebben of religie te beleven. Bekering betekent een verandering van denken en leven. Het uitstellen daarvan is geen neutrale keuze, maar een beslissing met gevolgen. Tegelijk is er hoop. De Bijbel spreekt over een koninkrijk dat niet wankelt. Wie zijn leven bouwt op het woord van God, vindt een fundament dat standhoudt, ongeacht de omstandigheden. Dat begint met concrete stappen. Luisteren naar Gods stem, gehoorzaam handelen en vertrouwen op Jezus Christus. De tijd om te kiezen is nu. Wat gebouwd wordt op waarheid, blijft. Wat gebouwd wordt op iets anders, zal vallen. Morgen is niet gegarandeerd. Dit was het goede nieuws.
7: Holy, holy, holy, you Lord.
8: Hi friends, this is Terry McAlmon inviting you to join me every Sunday evening at 9 p.m. for an hour with Jesus right here on God Radio. You know, we all need those times when we can just kind of steal away with the Lord, sit at His footstool and just worship. Just be quiet before Him, refocus our lives, and that's what this program's for. I hope you'll join me every Sunday night, 9 o'clock, right here on God Radio, for an hour with Jesus.

0: Welkom bij de One Basics podcast. Iedere aflevering bespreek ik een les uit de One Basics studiegids. Mocht je de gids nog niet hebben, ga dan snel naar onze website www.johantoet.com/webshop. One Basics is gebaseerd op mijn boek Leven in de Volheid en is ervoor bedoeld dat jij erop uit kan gaan, gesterkt en bemoedigd, dankzij de kennis van de fundamenten van het geloof. Let's go!
1: Help Johan en Brenda het evangelie te verspreiden. Bestel nu ook de studiegids One Basics in de webshop op johantoet.com.
0: Dag lieve mensen, welkom bij weer een nieuwe aflevering van de serie One Basics met jullie eigen host Johan Toet. Ik was zo aan het nadenken, voordat ik deze lessen weer aan het voorbereiden was, wat die lessen eigenlijk allemaal een beetje los aan het maken zijn bij mensen. Het is gewoon echt heel erg mooi om terug te krijgen van mensen dat ze gezegend worden. En dat ze bemoedigd en opgebouwd worden en ja, aangevuurd worden. We krijgen getuigenissen vanuit heel het land voor mensen die via de One Basics gedoopt zijn, die al jarenlang in de kerk kwamen, nog niet gedoopt waren. Mensen die breken met religie. Religie in hun leven, religie in hun denken. Mensen die vrijgezet worden, mensen die gekickstart worden. Mensen die tot geloof komen, die meegenomen zijn door iemand. Mensen die gedoopt worden in de Heilige Geest. Mensen die voor het eerst een genezing door een hand hebben zien plaatsvinden. Mensen die hongerig worden en vurig worden. Mensen die meer willen. Ja, het is gewoon geweldig. En te bedenken ook gewoon dat de gids inmiddels vertaald is in het Engels. Vertaald is in het Portugees. En dat dit bijna klaar is in het Spaans. En het gewoon een enorm succes is. We hebben heel veel homegroepen, studiegroepen zeg maar in Nederland. En ook daarbuiten komen steeds meer, gaan steeds meer mensen ermee aan de slag. Om het maar zo te zeggen. Ook kerken, heel veel kerken. En dat is hartstikke mooi. We bieden ze ook aan lokale voorgangers waar wij campagnes geven, zodat zij die kunnen geven aan de mensen die tot geloof gekomen zijn bij ons op de campagne. Dus het is ook onwijs mooi natuurlijk dat dat gebeurt. Maar we zien dat gewoon zeg maar een soort van als een olievlek verspreiden. En er is gewoon heel veel behoefte aan. En ja, dat is wel echt wel heel erg bijzonder. Dat God dat eigenlijk gebruikt om de mensen een stukje fundament te geven, om de mensen bezig te laten zijn met het woord. En we doen het allemaal gratis. Het is allemaal kosteloos. Het is niet kosteloos, want het kost hartstikke veel geld. Maar we brengen er niets voor in rekening bij de mensen die de lessen ontvangen, die de studiegids ontvangen of die studies gaan volgen of wat dan ook. Dus het is echt heel bijzonder wat God daarmee aan het doen is. En daarvoor wil ik hem ook alle eer geven, alle lof, prijs en alle dankzegging. Amen. Dus Vader, dank u wel, Heer, ook weer voor deze nieuwe les van vandaag, Heer, waar we het over gaan hebben. En ik bid zo, Vader, dat het gewoon in liefde gesproken wordt, maar ook gewoon bij de mensen in hun hart komt. Vader, u bent een God van liefde, u bent een God van genade, u bent een God van barmhartigheid. U bent een God van herstel. Heer, u bent ook een God van waarheid, Heer. En aan de waarheid kunnen we geen concessies doen. De waarheid kunnen we wel in liefde brengen, maar we doen er geen concessies aan. Dank u wel, Vader, voor wie u bent. En dat u altijd dezelfde bent. Dat wij mensen kunnen veranderen. Dat onze meningen, onze gedachten kunnen veranderen. Onze opvattingen kunnen veranderen. Maar dat u zegt, hemel en aarde zullen voorbij gaan, maar mijn woorden zullen nooit voorbij gaan. Het gras verdort en de bloem valt af, maar mijn woorden zijn voor eeuwig. Dank u wel dat uw woord voor eeuwig is. En dat u altijd dezelfde bent. Gisteren, heden en tot in alle eeuwigheid. We geven u alle eer in de machtige naam van Jezus. Halleluja. Alright, zo dus. Ik wil het met jullie gaan hebben. Ik meen dat het les 1:21 is alweer. En ik wil het met jullie gaan hebben over het volgende thema. En dat is het thema geloof. En geloof is natuurlijk een prachtig mooi thema waar je heel veel, heel lang over kan spreken. Omdat er gewoon enorm veel over te zeggen valt. Er zijn boeken over geschreven, er is heel veel over gesproken en weet ik wat allemaal. En geloof is gewoon de sleutel eigenlijk voor iedere christen. Als je als christen geen geloof hebt, kun je ook geen christen zijn, zeg maar. Want zonder geloof kunnen we God niet behagen. Het is belangrijk dat we geloof heel serieus nemen en dat we dat ook gaan ontwikkelen. Want geloof is een spier die je kunt trainen, die je kunt oefenen. Kijk, we hebben het geloof van Christus ontvangen. We hebben de maat van geloof ontvangen. We zijn uit genade zalig geworden door het geloof. En dat geloof is niet uit ons. Het is de gave van God, niet uit werken, omdat niemand zou roemen. Dus wij hebben de gave van geloof gekregen. Alleen die gave van geloof moeten we wel ontwikkelen door het te gaan toepassen, door ernaar te gaan handelen, door erin te gaan bewegen, als het ware. En Wat ik heel erg merk of bemerk. En dat ook bij mezelf in een heel proces heb ervaren gewoon. Is dat als je zeg maar dingen wel zegt, maar ze vervolgens niet doet, dan is dat dood geloof. Dus ja, ik weet wat God zegt. Bijvoorbeeld, bijvoorbeeld als je zegt van ik geloof dat door zijn striemen mijn genezing is geworden. Maar dan vervolgens niet gaat wandelen alsof je al genezing hebt ontvangen. Maar gaat wandelen alsof je nog genezen moet gaan worden. En dat je bijvoorbeeld naar de dokter toe gaat. Wat helemaal niet verkeerd is hoor. Ik bedoel, begrijp me alsjeblieft niet verkeerd. Als jij pijn hebt. Als je niet weet wat er aan mis is met je. Of weet je maakt je zorgen of wat dan ook. Ook al zegt het woord, wees in geen ding bezorgd. Want ik ben met u. Maar dan nog, weet je, ga gewoon naar die huisarts. Weet je, en laat je informeren. Neem niet alles aan voor waarheid. En ga ook niet dat allemaal gelijk omarmen. Als enige, dit is het. Weet je, dat de dokter heeft dit gezegd en dit is het. Of dit zijn de pillen die hij me voorgeschreven. Dus die neem ik, ga ik gewoon nemen. Weet je, doe alles gewoon in overleg met de Heilige Geest. En weet je, en bid ervoor en sta gewoon op het woord. Weet je, maar dat even terzijde. Dus ik bedoel, ik ben blij dat er artsen zijn. Ik ben blij dat er ziekenhuizen zijn. Ik ben blij dat er dokters zijn. Want man, anders hadden we serieus problemen gehad. En God heeft hen ook de gave gegeven om symptomen te bestrijden. Maar de enige die geneest is Jezus. Laten we dat voorop stellen. En door zijn striemen is ons genezing geworden. Dus in onze wederomgeboren geest zijn we genezen. En dat te geloven zal ervoor zorgen dat het ook manifest wordt in je leven. En door te zeggen, ja, ik weet dat door zijn striemen mijn genezing is geworden. Maar de dokter zegt, daarmee breek je eigenlijk hetgene wat jij zegt dat je gelooft. Daarmee verwerp je eigenlijk hetgene wat jij zegt wat je gelooft. Omdat je zegt dat je het gelooft, maar vervolgens spreek je twijfel of spreek je een ander rapport uit wat niet in lijn is met het woord van God. Kijk, je zou kunnen zeggen van, ja, weet je, ik ben bij de dokter geweest en de dokter zegt, weet ik veel, ik heb een ontsteking in mijn rechterarm en het duurt 6 maanden om te herstellen, maar in Christus Jezus ben ik meer dan overwinnaar. Door zijn striem is mijn genezing geworden. Weet je, en ik verbreek dat gewoon in de naam van Jezus. Het zal snel herstellen en het zal moeiteloos herstellen, want ik ben de genezende van de Heer in de machtige naam van Jezus. Halleluja. Weet je, dat is een andere soort van belijdenis. Maar anyway, ik wil niet te veel uitweiden over genezing en al dat soort dingen. Maar waar het eigenlijk om gaat is dat heel veel mensen wel zeggen dat ze iets geloven, maar dat je dan vervolgens geen vrucht ziet van hetgene wat ze zeggen dat ze geloven. Dus ze handelen er verder niet naar. Of er zijn mensen die zeggen bijvoorbeeld van, ja, ik geloof wel, maar ik doe er niet zoveel mee. Of ik ben niet praktiserend. Ik heb zoveel mensen gesproken in de tijd dat ik met God wandel. Ook heel veel mensen uit een religieuze achtergrond. Heel apart bijvoorbeeld als ik aan iemand vraag hier in Brazilië. Ik zit op dit moment in Brazilië dat ik deze les aan het opnemen ben. Dus misschien hoor je af en toe een hond op de achtergrond of een papegaai. Maar die krijgen er gratis bij. Halleluja. Maar dan vraag je de mensen van, ben je gelovig? En dan zeggen ze, nee, ik ben katholiek. Nou ja, uiteindelijk geven ze dan wel een goed antwoord. Want zij geloven gewoon niet. Ze geloven niet wat de Bijbel zegt. Ze geloven wat de paus zegt. Ze geloven wat hun doctrine zegt. Zeg maar. En ze hebben niet. Er zijn wel heel veel. Er zijn geestvervulde katholieken. Er zijn geweldige dingen die gebeuren. Begrijp me alsjeblieft nu verkeerd. Weet je, sommige mensen trekken altijd mijn woorden uit verband. Maar wat ik probeer te zeggen is dat deze mensen zeggen van, ja, ik geloof wel, maar ik doe er niet veel mee. Ik geloof wel, maar ik ben niet praktiserend. Hè? Ik ga gewoon op zondag naar de kerk en then that's it. Weet je, maar je kan niet zeggen dat je gelooft en dan vervolgens niet doen wat hij van ons vraagt. Je kan niet zeggen van, ik ben een gelovige en dan vervolgens niet wandelen in geloof. Niet handelen naar geloof. Niet zijn in geloof. Nee, dan, ja maar, of ja maar, of ja maar. Nee, er zijn geen maren. God zegt het en God kan niet liegen. Als hij het gesproken heeft, dan is het zo. God is geen mens dat hij liegen zou. Of een mensenkind dat hij ergens berouw over hebben zou. Als hij het gesproken heeft, dan zal hij het doen. Als hij het gezegd heeft, dan zal hij het tot stand laten komen. Hij spreekt de dingen die niet zijn alsof ze zijn. Hij gebiedt het en het is er. Weet je, God kan niet liegen. Dus als God dingen zegt over ons en wij zeggen dat wij hem geloven, dan moeten wij die dingen doen die hij zegt over ons. Dan moeten we die dingen aannemen die hij zegt over ons. En dan moeten we gaan wandelen zoals hij zegt dat wij kunnen gaan wandelen. Dat is wat je anders dan veronachtzaam je gewoon zijn offer. Weet je zegt dat je het gelooft, maar je doet er niks mee. Weet je, geloven is een werkwoord. Geloven is actie. Jacobus zegt in Jacobus 2 vers 20 dat geloof zonder werken dood is. En dat zijn dan geen werken van de wet, zoals mensen dat soms interpreteren, maar het zijn werken van geloof. Dus je zegt dat je iets gelooft, laat dat dan zien in jouw handelen en in jouw wandelen. Weet je, doe er iets mee. Het is heel simpel. Kijk, als bijvoorbeeld, Als Brenda tegen mij zegt van, weet je Johan, ik hou van je. En ze zegt elke dag tegen me, ik hou van je, ik hou van je, ik hou van je. Dan is dat hartstikke fijn om te horen. Maar ik weet het pas zeker als zij het ook laat zien in haar gedrag naar mij. Als zij ook handelt naar hetgene wat zij zegt dat zij doet. Zij zegt dat ze van me houdt. Laat het dan zien in je handel en in je wandel. Om een ander voorbeeld te nemen. Toen ik net uit de gevangenis kwam en ik radicaal tot geloof gekomen was en ik gewoon zeker wist dat mijn leven nooit meer hetzelfde zou zijn en ik gegrepen was door de onvoorwaardelijke liefde en de genade van God, maar ik totaal de andere kant uitschoot en zo wettisch werd als maar kon, weet je, en zo religieus werd als maar kon, weet je, van we moeten naar de kerk, anders gaan we naar de hel, we moeten onze tiende geven, anders kan God ons niet zegenen en we moeten dienen, want anders zijn we geen goede dienstknechten en gaan zo maar door. Ik was zo radicaal de verkeerde kant uit. En dat was gewoon op dat moment, omdat ik gewoon geen kennis had over identiteit, autoriteit, ik had geen openbaring over de genade volbrachte werk van koning Jezus, waarin hij uitroept aan het kruis, het is volbracht. Die dingen, daar had ik helemaal geen openbaring over. Ik wist alleen maar, God leeft en Jezus leeft en houdt van jou en houdt van mij. Weet je? En ik werd heel wettisch en religieus in mijn gedrag. En dus ik zei, weet je, ik heb een ontmoeting gehad met de levende God en zijn liefde heeft me compleet getransformeerd. God is liefde en houdt van alle mensen. Weet je, dat zei ik, maar ik liet iets anders zien in mijn gedrag. Ik had ook nog woedeaanvallen. Ik had ook nog last van mijn verleden. Gewoon dingen die me bezig hielden. Dat je jezelf niet kon vergeven. Of dat je...

in waarde heeft. Ik moest het gaan laten zien. Ik moest gaan laten zien hoe God mijn leven veranderd had. Ik moest gaan laten zien hoe hij mij compleet vrijgezet had. Ik moest gaan laten zien dat ik niet meer dezelfde was. Ik moest gaan laten zien dat ik een compleet ander persoon was geworden. Ik moest het gaan laten zien. En niet een klein beetje zien en dan de rest weer gewoon negatief, maar zo veel mogelijk goed laten zien dat als er dan een keertje een misstap maakt, of als er dan een keertje een uitschieter is, of een keer dat je boos bent, of weet ik veel wat, dat ze wel zien van nee, hij is echt wel veranderd, alleen hij heeft gewoon soms nog wat strijd. Weet je, nou, die strijd is godzijdank een heel stuk minder geworden, maar we blijven transformeren van heerlijkheid naar heerlijkheid, van glorie naar glorie, en we blijven constant veranderd worden, weet je, naar zijn gelijkenis, en we blijven ons constant ontdenken vernieuwen, en weet je, dus je gaat constant, ga je vooruit als het goed is, zeg maar. Maar ik kon eigenlijk in een heel afzienbare tijd laten zien wat ik zei. En toen ik dat deed, is heel mijn familie tot geloof gekomen. En is er een enorm veel herstel gekomen. En hebben we allemaal een geweldige relatie met God. Pas geleden is mijn oudste dochter tot geloof gekomen. Prijs de Heer. He, ze is nog een lange weg te gaan. Maar weet je, de eerste stap is gezet. Weet je, en ik ben gewoon alleen maar dankbaar. Maar dat is allemaal begonnen met door mij. Doordat ik heb laten zien wat ik zeg, dat ik geloof. Anyway, heel uitgebreid. Maar goed, ik denk dat je, you will get the point. Amen. Dus we hebben het hier over een handelend geloof. He, dus zeggen dat je gelooft maar niet praktiserend bent, dus dat je er niks mee doet, is eigenlijk op een nette manier zeggen van ja, mijn geloofsleven is eigenlijk gewoon vruchteloos. Is eigenlijk gewoon dood. Dat is eigenlijk wat je ermee zegt. He, dus, maar we hebben het over handelend geloof. Als het geloof niet handelt, is het geloof dood. Een dood geloofsleven is een vruchteloos geloofsleven. En Jezus zegt, iedere rank die in mij geen vrucht draagt, die wordt weggenomen. Johannes 15, vers 2. Weet je dus, en hij zegt ook van hierin wordt mijn Vader verheerlijkt als hij veel vruchten draagt. En dat is wat wij willen. We willen dat de Vader verheerlijkt wordt, dus zouden we veel vruchten moeten gaan dragen. Nou, alleen handelend geloof neemt in ontvangst wat in genade is voorzien. Het neemt het als het ware in bezit. Er is iets in genade. Alles wat God zegt dat je hebt en wat je bent en wat je kunt. Dat is allemaal voorzien in genade. En geloof is als het ware de sleutel om te ontvangen wat in genade is voorzien. Dus geloven, het actief handelen naar hetgene wat je zegt te geloven, wat je aan hebt genomen als waarheid en beleid als waarheid. Het actief daarin handelen, het actief daarin bewegen maakt dat je in bezit neemt wat in genade is voorzien. Anders is het dood geloof en kan het ook niet in bezit nemen, omdat het geloof niet handelt, omdat het geloof niks doet. Het werkt niet naar hetgene wat het zegt dat het doet. Ik hoop dat je mijn punt kunt begrijpen. Maar als je alleen maar zegt dat je gelooft en niet uitwandelt, heeft dat helemaal geen nut. Jacobus die zegt daarover in Jacobus 7, vers 15 tot en met 17... dat als er een broeder of een zuster zonder kleding zou zijn en gebrek zou hebben aan dagelijk voedsel, en iemand van u zou tegen hen zeggen, ga heen in vrede, word warm en word verzadigd, en hun zou hun niet geven wat het lichaam nodig heeft, wat voor nut heeft dat dan? Zo is ook het geloof, als het geen werken heeft, in zichzelf dood. Nou, ik kan je vertellen dat toen ik deze tekst geopenbaard kreeg van God, van de Heilige Geest, realiseerde ik mij dat ik wij doen heel veel campagnes en we doen allemaal evenementen en alles en zo. En ik kan daar gaan staan en ik kan gaan blerren en schreeuwen, God houdt van je, wil voor je zorgen en wil je zegenen. Maar als ik het niet laat zien in mijn daden, dan heeft het dus helemaal geen zin. Die mensen die wij vaak voor ons podium krijgen, zijn mensen vaak in nood. Mensen in honger, mensen in gebrek, mensen met fysieke problemen, psychische problemen, mensen die verslaafd zijn, mensen die getraumatiseerd zijn. Dan weet ik wel, gewoon mensen die misschien wel door de maatschappij een soort van aan de kant gezet zijn, uitgekotst of afgeschreven zijn, of hoe je het ook wilt zeggen, maar mensen die mega kostbaar zijn voor de levende God. Maar door alleen maar tegen hun te zeggen, God houdt van je en hij wil je zegen, naar geheen in vrede, wordt warm en wordt verzadigd, heeft geen nut. Ik moet het ze ook laten zien. En dat doen wij dus door die voedselpakketten die we verstrekken, broodjes die we uitdelen, nou, cadeaus die we weggeven, prijzen zeg ik, maar het zijn eigenlijk geen prijzen. We geven gewoon cadeaus weg, die verloten we onder de mensen. Om hun maar voor ons podium te krijgen, maar daarmee ook gewoon hun te zegenen. En het is gewoon geweldig om dat te doen, weet je, dat je tot zegen mag zijn. Maar daarmee laat je ook gewoon zien dat wat je zegt, weet je, dat je dat ook gelooft. En je handelt er dus naar, want anders is het geloof dood als het geen werken heeft. Weet je, dus jij moet daden gaan toevoegen aan wat je zegt te geloven. En je moet het laten zien in je handel en in je wandel. Wij hebben autoriteit, wij hebben volmacht om uit te gaan in de naam van Jezus en om bolwerken neer te halen.
En wij hebben de capaciteit om tegen financiën, tegen ziekte, tegen bergen en omstandigheden te spreken. Wij hebben de capaciteit, wij hebben de

0: wilskracht en de capaciteit om het verschil te maken. Ja, ja, draagt het ons gewoon op. Maar velen van ons roepen de hele dag van ja, ik geloof het wel, maar niet van mij. Weet je, ik kan helemaal niks, ik heb geen kracht, ik ben machteloos. Het is niet voor mij weggelegd. En mensen spreken zoveel ongeloof over zichzelf uit. Ze vervloeken zichzelf en ze maken daarmee de God van Israël krachteloos in hun leven. Dit kan ik niet, dat heb ik niet, dat gaat mij nooit lukken. Je bent jezelf constant aan het vervloeken. We gaan het ook nog hebben over de kracht van woorden. Want dat is gewoon, of we hebben het er al over gehad, ik heb geen idee. Maar in ieder geval, dat is een hele mooie les. Dus daar ga ik verder nu niet op in. Maar ongeloof is niet meer en minder dan geloven in het tegenovergestelde van wat God zegt. Dus jij moet jouw geloof, wat vertrouwen is, niet stellen in de leugens van de Satan. Weet je, jij moet je vertrouwen niet stellen in het natuurlijke van wat voor ogen is. Jij moet jouw vertrouwen niet stellen in de meningen en de opinies van mensen. Jij moet je vertrouwen stellen in de allerhoogste die te prijzen is tot in alle eeuwigheid. Want nogmaals, ongeloof is het tegenovergestelde van is geloven het tegenovergestelde van wat God zegt. Dus God zegt dit, maar jij gelooft dat, wat niet in lijn is met het woord van God. Dat noemen we ongeloof, maar het is in feite geloven in het tegenovergestelde van wat God heeft gesproken. Maar God is de enige waarheid en de waarheid maakt jou vrij. En als de Zoon u dan heeft vrijgemaakt, zult u waarlijk vrij zijn. Weet je, dus dat is de enige waarheid. Er is geen andere waarheid. Nou, we kunnen allemaal bergen hebben in ons leven, maar veel van die bergen hebben we daar zelf geplaatst door het ongeloof wat we de hele dag belijden. Dood en leven zijn in de macht van de tong, Spreuken 18 vers 21. Weet je, spreek liever leven, zodat iedere berg van heb ik niet en kan ik niet en iedere berg van ongeloof wordt opgeheven in Jezus' naam. Zoals ik net al zei, we hebben de autoriteit en de macht gekregen om tegen iedere berg in ons leven te spreken. Er is een bekende sleutelvers dat veel gebruikt wordt voor allerlei redenen. Maar het is gewoon prachtig omdat Jezus dit zegt. En dat is heel erg belangrijk. Hij zegt voor mij, ik zeg u. Dus in Marcus 11, 22 tot met 24 eerst zegt hij, heb geloof in God. Je hebt geloof in God. Heb geloof in God. Heb geen geloof in al die andere dingen, maar heb geloof in God. Niet in je omstandigheden, niet in de dokter, niet in al die andere dingen die de wereld ons wil bieden. Nee, heb geloof in God. Heb geloof, heb vertrouwen in God. Dat is eigenlijk wat hij zegt, heb vertrouwen in God. Want voorwaar ik zeg u, ik ben zeg u. Wie tegen deze berg zal zeggen, dit is een handeling. Je gaat het spreken in geloof. Wie tegen deze berg zal zeggen, wordt opgeheven en in de zee geworpen. En niet zal twijfelen in zijn hart, maar zal geloven dat wat hij zegt gebeuren zal. Dan zal het hem gebeuren wat hij zegt. Weet je, je gaat erop uit, je begint te spreken tegen je omstandigheden. Daarom zegt Jezus, zeg ik u, alles wat u binnen begeert, geloof dat u het ontvangen zult en het zal u ten deel vallen. Zie je, jij hebt de macht om tegen bergen te spreken en jij kunt in geloof alles in ontvangst nemen wat Jezus in genade heeft voorzien. Dus stel je geloof en je vertrouwen in hem en in hem alleen. Kijk, nogmaals, er zijn heel veel geloofsboeken, geloofspredikers, geloofsboodschappen en weet ik wat allemaal, er is heel veel. Dit is gewoon de basis. Wat ik met jullie deel, daarom heet het ook One Basics. Maar God vraagt van ons een radicaal geloof. Een radicaal geloof. Je kunt niet zeggen dat je gelooft en dan niet doen wat het woord van God zegt. Dat kan gewoon niet. Je moet gaan handelen naar hetgene wat je zegt te geloven. Weet je, er zijn ook mensen die zeggen, ja, maar ik heb maar een klein beetje geloof. Weet je, mijn geloof is net genoeg geloof om behouden te zijn. Nou, sorry, maar dat is gewoon onzin. Want dat geloof wat jij hebt om behouden te zijn, dat is het geloof wat God jou gegeven heeft. En zijn geloof is niet zomaar een heel klein beetje geloof wat net genoeg is om ervoor te zorgen dat jij over de streep getrokken wordt. Het feit dat jij gelooft dat Jezus de Zoon van God is, die vlees is geworden, zijn majesteit heeft afgelegd, de gestalte van een slaaf aangenomen heeft om aan de mensen gelijk te worden en zichzelf vernederd heeft en gehoorzaam geworden is tot in de dood, tot in de kruisdood, dat hij is neergedaald in de dood en in het graf. Dat hij is opgestegen in de hemel, nadat hij is opgestaan uit de dood, is opgenomen in de hemel. En dat hij zijn bloed heeft uitgestort als een plengoffer op het altaar van de levende God. Dat hij betaald heeft en dat als we in hem geloven, wij niet verloren gaan, maar eeuwig leven ontvangen. Dat vraagt niet voor een heel klein beetje geloof. Dat vraagt voor een mega koninkrijk geloof. Want ik bedoel, dat is bijna onmogelijk om dat te geloven met je natuurlijke mens. Het is bijna onmogelijk, het is onmogelijk denk ik, om te geloven met je natuurlijke mens. Wat ik je nu net allemaal vertel. Weet je, dus dat is niet dat je maar net dat ene beetje geloof hebt. Nee, dat kleine beetje geloof, dat ene kruimeltje, dat mosterdzaadje geloof, dat is genoeg voor God. Maar dat is helemaal geen geloof, man. Dat is helemaal geen geloof. Weet je, er staat in Matteüs 17 het verhaal van de maanzieke jongen. Die valt steeds in het vuur en in het water. En nou ja, gewoon epilepsie, dat is gewoon aanvallen van de duivel. Weet je? En de discipelen die kunnen die demonen uitdrijven bij die jongen. Dan vragen ze aan Jezus, waarom kunnen we hem niet uitdrijven? En dan zegt Jezus in Matteüs 17 vers 20, hij zegt vanwege uw ongeloof. Want voorwaar ik zeg u, als u het geloof had als een mosterdzaad, u zou tegen deze berg zeggen, verplaats u van hier naar daar en hij zou gaan. En niets zou voor u onmogelijk zijn. Nou, als je het geloof hebt als een mosterdzaad, is niets meer onmogelijk. En iedereen denkt dus dat je maar een heel klein beetje geloof nodig hebt om bergen te kunnen verzetten. Maar dat is helemaal niet wat Jezus zegt. Hij zegt, als je het geloof hebt als een mosterdzaad. Kijk, als je maar weinig geloof nodig hebt om bergen te verzetten, dan zegt Peter, waarom zegt hij dan tegen Petrus in Matteüs 14, vers 31, toen hij zonk in de storm naar de bodem, o kleingelovige, waarom heeft u getwijfeld? Klein geloof maakte dat hij zonk naar de bodem. Maar tegen die Syro-Fenicische vrouw, die hem geloofde voor alleen al de kruimels dat haar dochter genezen zou zijn, zegt hij, o vrouw, groot is uw geloof. Dat zegt hij tegen niemand. Hij zegt dat niet tegen zijn discipelen. Hij zegt dat niet tegen al die mensen die hem allemaal volgden. Hij zei het alleen tegen deze vrouw en hij zei het tegen de hoofdman over 100. Hij zegt tegen die vrouw, o groot is uw geloof. Het zal gaan zoals u geloofd hebt. That's powerful, man. Daar kan ik ook heel veel over delen. Maar anyway, dus haar geloof was groot. Want zij geloofde namelijk dat die kruimel genoeg zou zijn om haar dochter te genezen. Haar geloof was groot. Er zit een wezenlijk verschil in het geloof, zo klein als een kruimel, of geloven dat die kruimel, dat zelfs die kruimel genoeg is voor een wonder. Zie je, dat zijn twee verschillende dingen. Ik maak een heel klein beetje geloof, ik heb een kruimeltje geloof. Dat kan helemaal niks, dat brengt helemaal niks tot stand. Maar als jij gelooft dat zelfs een kruimel, die van de tafel valt van de bezitter, in jouw bek komt, want Jezus noemt daar hier een klein hondje. Maar als jij de kruimel eet die van de tafel van jouw bezitter valt, dat dat genoeg is, dat die kruimel genoeg is om een wonder te bewerkstelligen in jouw leven, dan is dat een groot geloof. Dat is geen klein geloof, dat is een groot geloof. Dus je moet de dingen niet verdraaien, zeg maar. Het ene is een klein geloof en het andere is een groot geloof. En een groot geloof is een koninkrijk geloof. Je gelooft met een koninkrijk mindset dat zelfs een kruimel in staat is om het onmogelijk in je leven tot stand te brengen. Anyway, dus als je met het geloof zo klein als een mosterdzaadje of zo klein als een kruimeltje berg had kunnen verzetten, had Petrus hele oceaan overgelopen. Maar dat staat er niet. Dat staat als je het geloof hebt als een mosterdzaad. Wat voor geloof heeft dat mosterdzaad? Nou, dat mosterdzaad, dat kent zijn identiteit. Dat mosterdzaad, dat weet dat hij misschien wel de kleinste is qua uiterlijk. In de natuurlijke omstandigheden ziet hij eruit als de kleinste. Maar hij heeft de potentie en het DNA om de allergrootste te worden. Hij is zich bewust van dat hij voorbestemd is om de grootste boom te zijn, waarin de vogels in zijn takken kunnen rusten en de mensen in zijn schaduw kunnen zitten. Hij is er helemaal niet mee bezig hoe hij er in het natuurlijke uitziet en met wat voor ogen daarna hem gekeken wordt. Daar is hij helemaal niet mee bezig. Hij gelooft gewoon dat wat in hem gelegd is tot stand zal komen. Dat is een koninkrijk geloof. Weet je, geloof God en pas het ook toe en neem het in bezit in Jezus' naam. Halleluja. Amen. Ik zit even een beetje te kijken naar mijn tijd, want ik heb nog wel het een en ander hierover te delen. Maar kijk, wij kunnen God beperken. In Psalm 78, vers 41 staat dat zij de God van Israël beperkte. En dus jij kunt God beperken, terwijl eigenlijk niets onmogelijk is voor God. Niets is onmogelijk voor God. En alles is mogelijk voor wie gelooft. Voor wie gelooft dat niets onmogelijk is voor God. Weet je, dus, maar wij kunnen hem dus beperken. En wij beperken hem door te vergeten welke grote dingen de Heer in ons leven heeft gedaan. En te bedenken dat sommige dingen misschien wellicht te groot voor hem zouden zijn. Daarmee beperken we hem. Als wij denken dat is te groot voor God, dat kan God niet, dat wil God niet, dat lukt God niet, dat weet ik veel wat je denkt. Dan beperk je hem wat hij wil doen in je leven. Dan limiteer je eigenlijk de levende God, terwijl hij ongelimiteerd is. Weet je, de Israëlieten hadden hetzelfde probleem. Ze hadden alle wonderen en tekenen die hij gedaan had onder zijn volk, waren ze vergeten. En in Psalm 78, lees maar, is heel interessant. Ze waren het gewoon vergeten. En dan staat er in vers 22 dat zij niet geloofden in God en niet vertrouwden op zijn heil. Dus zij hadden geen geloof in hem en ze vertrouwden niet op zijn verlossing. Dat is niet normaal, man, wat hier staat. En toch is het zo, want het staat in het woord. Deze mensen hadden machtige wonderen en tekenen gezien en ze waren het gewoon vergeten. En ze geloofden niet in God en ze vertrouwden niet op zijn verlossing. Na al die machtige wonderen en tekenen die hij gedaan had in hun leven. Dus jij kan God beperken. Hoe? Door zijn weldaden te vergeven en niet te geloven wat hij wil en kan doen door jouw leven heen. Psalm 103 van vers 1 tot en met 5 zegt: loof de Heere, o mijn ziel, en al wat in mij is zijn heilige naam. Loof de Heere, o mijn ziel, en vergeet niet één van zijn weldaden. Die al uw ongerechtigheden vergeeft, die al uw ziekte geneest, uw leven verlost van het verderf, kroon met goederen, tierentijd en barmhartigheid, uw mond verzadigd met het goede in de jeugd, vernield als die van een arend. Weet je, we moeten niet vergeten wat hij voor ons deed. Vergeet niet één van zijn weldaden. Alleen als je gelooft kun je bergen verzetten. Zonder handelend geloof kun je helemaal niets. Hebreeën 11, vers 6 zegt: wie tot God komt, weet je, wie tot God komt, moet geloven dat hij is en dat hij beloont wie hem zoeken. Zonder geloof is het onmogelijk om God te behagen. Met andere woorden, ik geloof wel, maar ik doe er niks mee. Want wie tot God komt, moet geloven dat hij is en dat hij beloont wie hem zoeken. Geloven is zeker weten. Het is het bewijs van de dingen die men niet ziet. Hebreeën 11 vers 1. Je moet geloven, zeker weten dat hij is. Niet dat hij kan, dat hij doet. Nee, dat hij is. God is dezelfde gisteren, vandaag en tot in alle eeuwigheid. Hij is verlossing. Hij is genezing. Hij is voorziening. En hij is een beloner voor wie hem ernstig zoeken en geloven dat hij is. Dus gewoon God gaan geloven voor nu. Weet je, dat hij is dezelfde gisteren, vandaag en tot in alle eeuwigheid. Hij is wie hij zegt dat hij is. En hij doet wat hij zegt dat hij doet. En hij kan wat hij zegt dat hij kan. God kan niet liegen. Geloof dat gewoon. En geloof hem voor nu. Ik bedoel, in Lazarus, die was gestorven. En Jezus, die kwam daar. En op een gegeven moment komt hij eerst Martha tegen. Die zegt in vers 21 tot en met 24, zegt ze, van Johannes 11. Hey heren, als u hier geweest was, zou mijn broer niet gestorven zijn. Maar ook nu weet ik dat God alles wat u van God vraagt geven zal. En Jezus zei tegen haar, uw broer zal weer opstaan. En Martha zei tegen hem, ik weet dat hij zal opstaan bij de opstanding op de laatste dag. Daarna komt Maria naar buiten, vers 32. Zodra dan Maria kwam waar Jezus was en hem zag, viel ze aan zijn voet en zei tegen hem, Heere, als u hier geweest was, zou mijn broer niet gestorven zijn. Nou, Jezus werd met innerlijke ontferming bewogen, gaat naar het graf van Lazarus, in vers 43. Nou, hij riep met een luide stem, Lazarus, kom naar buiten. En de gestorvene kwam naar buiten, gebonden aan handen met voeten en grafdoeken. En zijn gezicht was omwonden met een zweefdoek. Zweefdoek. En dan staat er in vers 45, velen dan van de Joden die naar Maria toegekomen waren en gezien hadden wat Jezus gedaan had, geloofden in hem. Dus de eerste, Maria, geloofde voor het verleden, als u eerder gekomen was. De ander, Martha, geloofde voor de toekomst. Ik geloof in de opstanding. En weer anderen geloven alleen als zij het zien. Maar wij mogen gaan leren om voor nu te geloven. Nu, wanneer je nog niets ziet, waarin het bijna onmogelijk lijkt te zijn, geloof hem voor nu. Jij kunt het verschil zijn nu. Jij kunt ontvangen wat in genade is voorzien nu. Je hoeft alleen maar in geloof te wandelen. En als je in geloof wandelt, kunt onmogelijke tot stand brengen. Ga toepassen wat hij zegt in zijn woord. Werp alle twijfel van je af en ga opstaan in jouw nieuwe identiteit en autoriteit. Weet je, begin zijn woord tot je te nemen en uit te wandelen in je leven. Weet je, proclameer het, beleid, spreek het uit, geloof het en doe wat het zegt. En je leven zal nooit meer hetzelfde zijn, dat garandeer ik je gewoon. Wij kunnen het onmogelijke tot stand brengen als we ons geloof en vertrouwen stellen op de levende God, halleluja. Weet je, geloven is een werkwoord. Je zegt het, laat het dan ook zien in je handel en in je wandel. Weet je, als je zegt dat je gelooft dat je het licht van de wereld bent, wees dan ook het licht van de wereld. Als je zegt dat je gelooft dat je de natuur van God, wandel ook naar de natuur van God in liefde en in compassie en bewogenheid voor de medemensen. Weet je, en ga zo maar door en ga zo maar door. En we wandelen misschien nog niet helemaal perfect. Weet je, zolang we maar vooruit gaan en leren en blijven transformeren. Amen. Nou, ik hoop dat jullie genoten hebben van deze les. Ik had nog veel meer erover kunnen delen, maar who cares, weet je. Het gaat erom dat je de basis te pakken hebt. Ik hoop dat je erdoor gezegend bent en we gaan elkaar weer horen. Oké, bedankt. God bless you. En stay safe. Doei doeg.
1: Wat geweldig dat jij luistert naar de One Basics podcast. Zijn deze afleveringen voor jou een bemoediging? Geef ons dan een positieve review. Zo wordt de podcast namelijk beter gevonden en kunnen we nog meer mensen bereiken. Alvast bedankt en tot de volgende keer.
2: God Radio. Baken van licht.
3: Dit is Gospel Truth met Andrew Womack op God Radio.
4: Today I'm continuing a series that I started on Wednesday. This is very brief, just a brief summary of this teaching on the effects of praise. And our phone center is closed today. It's because of the holiday. Typically we're open 24/7, and I think there's only 2 or 3 days, maybe 4 days a year that we close, but we're giving our employees the day off because of Thanksgiving. So you won't be able to call in, but you can go to our website, and I'd really like you to get this book on the effects of praise. You won't be able to call, but you can go to our website. I have this in English and in Spanish, and then we also have CDs and DVDs. And so I started talking about this on Wednesday, and what I talked about on Wednesday is how praise and thanksgiving affects you, and that was Wednesday's broadcast. On Thanksgiving Day, I talked about how that praise and thanksgiving affects the devil. It just drives him crazy. He can't stand it because that's what he always wanted. He wanted the praise that went to God. He tried to get it for himself. And every time you praise God, it's just a reminder to him that he is a big time loser. And I tell you, it drives the devil mad. He flees from before praise. Today, what I want to talk about is something that very, very, very few people understand this. But this is actually the greatest asset or benefit of praise. And this is how praise and thanksgiving touches God. And I tell you, most people don't understand this. There are some people that use praise and thanksgiving because they know that it changes their focus and it takes their attention off of the negative and puts it on the positive and it keeps them positive. And so they've learned that. There's some other people that have learned that praise is and thanksgiving is strength to still the enemy and the avenger. That's what I talked about yesterday. And so they will use praise like a weapon. And they know that it drives the devil away. And I guarantee you, it releases power. And so all of that's good. But I think that the greatest benefit is how praise and thanksgiving affects God. And most people hadn't thought about this. Let me just start over here in Acts chapter 13 in verse 2. It's talking about Paul and Silas and a bunch of other people together. And it says in verse 2, it says, as they ministered to the Lord and fasted, the Holy Ghost said, separate me, Barnabas and Saul, for the work whereunto I've called them. And so there's another main point that's being made here, but I just want to highlight this as they ministered to the Lord. How do you minister to the Lord? Right before I explain that, let me turn over here to Matthew chapter 8. And it says that in verse 14, and when Jesus was come into Peter's house, he saw his wife's mother laid and sick of a fever, and he touched her hand, and the fever left her, and she arose and ministered unto them. How do you think she ministered unto Jesus? She didn't sit him down. You know, when we use the word minister, it's usually talking about like a preacher ministering to people. You're sharing the word. You're telling people truths about God or something like that. Peter's mother-in-law did not sit Jesus in a chair and preach to him and minister to him. You know what this probably meant? She washed his feet, which was a custom of the day. They wore sandals and their feet got dusty. Or she fixed him food or just helped them in that way. She ministered unto them like that. Over in the 13th chapter of Acts, when they ministered unto the Lord, this wasn't them preaching to the Lord or telling him to repent or to do something like that. You know what they were doing? They were worshiping God. So here's my point. When you are giving praise and thanksgiving to the Lord, it ministers to God. And most people have never thought about this. They think, what can I ever minister? How could I ever do anything that could minister to God? I mean, God is awesome. He's complete. He doesn't need me. He doesn't need anything that I've got. Let me turn over to this verse in Revelation chapter 4. This is John describing what's going on in heaven. And it says in verse 8, and the four beasts had each of them six wings about him, and they were full of eyes within, and they rest not day and night, saying, holy, holy, holy, Lord God Almighty, which was and is to come. And when those beasts give glory and honor and thanks to him that sat on the throne, who liveth forever and ever, the 24 elders fall down before him that sat on the throne and worship him that liveth forever and ever and cast their crowns before the throne saying, thou art worthy, O Lord, to receive glory and honor and power, for thou hast created all things and for thy pleasure they are and were created. So this is describing what's going on in heaven right now at this exact moment, wherever you are in heaven. The 24 elders are worshiping God. The living creatures are worshiping God, and they're just constantly falling down and worshiping God. Heaven is going to be full of praise and worship. And here's what they say in verse 11. Thou art worthy, O Lord, to receive glory and honor and power, for thou hast created all things, and for thy pleasure they are and were created. You know, this is really significant, the way that this is stated. It says, for thy pleasure, they are and were created. This means that the original purpose of everything, every person, every animal, everything that God created is for his pleasure. And that not only was the original purpose, but they are and were created. So did you know when man sinned, a lot of things changed? We wouldn't even have the church today if it wasn't for sin. The church, ecclesia, means called out. There wouldn't be a called out group if people had never sinned. Everybody would be in relationship with God. Governments, money, On and on you could go. Everything has changed since the fall of Adam. But one thing that has never changed is that God's original purpose for creation, and still his purpose for creation, is for his pleasure. And it says in Psalms chapter 35, verse 27, let God be magnified, which hath pleasure in the prosperity of his servant. God is pleased when we prosper. God is not pleased when we aren't prospering. And did you know that when we just begin to say thank you, and we say thank you to God, did you know he gets pleasure out of that? It ministers unto him. It says in Psalms chapter 22 that God inhabits the praises of his people. Over in, I think it's Zephaniah, it says that he will joy over us. He will rejoice over us. And did you know that in the Hebrew, those words means to dance and twirl violently? One time when we were first getting started in Sigaville, Texas, we would just worship God for an hour or two a night. And Jamie literally saw angels dancing over us and twirling, and God gave her that verse and said that this is what the scriptures talk about. Did you know when you begin to praise God, God inhabits the praises of his people, that he dances, he twirls, he rejoices over us. Angels are rejoicing. You know, in our auditorium, in our Bible college, we have these huge rafters that are 90,000 pounds each. They're wooden rafters. And literally, when we first came in there, I had a couple of people independent of each other come and say that they saw angels in those rafters just dancing and praising God. I didn't personally see it, but multiple people have seen that. When you praise God, here's my point. God inhabits the praises of his people. God loves us so much that when you praise God, when you use faith to go beyond what you're seeing and feeling, and you aren't going to focus on your problem, but you're going to focus on God and the answer. And when you start praising God, that blesses God. It blesses him. You know, there's multiple scriptures, like Psalms chapter 34, verse 1, I will bless the Lord at all times. His praise shall continually be in my mouth. Oh, bless the Lord with me and let us exalt his name together. There's just so many scriptures that talk about blessing the Lord. Did you know when you are giving thanks and praise, it blesses God? He is pleased with that. God inhabits the praises of his people. And I'm telling you, if you understand this, that in this sense, God has a need. It's not like he's going to fall off his throne if we don't praise him. But he really does love us so much that he wants to just hear us say thank you. You know, every person who's a parent has gone through this where you do all of these things for your kids and they just take the things that you give them and they take them, they enjoy them, and they go, but they never say thanks. And that's part of our training, is that we have to teach them to be thankful. But on our own, people just take things and they don't thank God. And he gives us breath. He gives us health. He gives us every opportunity that we've got. And so very, very, very few people say thank you. I remember one time that I was in an airplane. I won't go into the whole thing. I got other things I want to say, but it was a really negative situation. People were griping and complaining, and a stewardess came by and I just said, I just want to thank you for putting up with all of these gripes and complaints. I said, you aren't the one who caused the problem, and yet here you are trying to deal with all this. And I said, thanks. Did you know when I got home, I got a letter, I think it was Delta Airlines, and they gave me like a 5,000 mile voucher for something just because I was nice to the stewardess. But it's a shame, but people aren't nice today, and they just don't even say thank you. I say thank you to people all of the time. You know, it's one of the signs of the end time. There's 16 things listed in 2 Timothy chapter 3, verses 1 through 5, that in the last days people will do all of these things. And one of them is they are unthankful. And boy, this just characterizes our world today, that people are not thankful. If you go around and just say thank you to people and treat people kindly, it'll stand out like a heel thumb. And you know, when it comes to God, he is so good. He makes his sun to rise on the just and on the unjust. He sends rain on us. He gives us all of these things. He gives you your breath. He gives you your health. He does all of these things. And yet people are just gripers and complainers. They're like the children of Israel that just griped and complained. God brought them out of Egypt, did all of these miraculous things. It was one of the greatest displays of God's power the world has ever seen. And 3 days after crossing the Red Sea, they were griping about that they didn't have any water. And then they griped that all they had was this angel's food, manna. It was miraculous. It came down every day or 6 days out of the week. It was totally miraculous, and yet they loathed this light bread and griped and complained about it. I tell you, people left to themselves, they're just going to gripe and gripe and gripe. They're going to find something to criticize. They're going to find something to be negative about. We need to be thankful to God. And when we thank God and just say, thank you, Father. Man, I remember I was out cutting wood just a week or so ago, and I was listening to praise music, and I bet you I said 100 times during that day, thank you for all the things that you've done. And one time I was just telling the Lord, I said, Lord, I love you. And the Lord spoke, and he said, I know it. Boy, that really blessed me, to just the fact that I've expressed it and he knew it. It blesses God when you do this. You know, blessing God isn't saying, bless you, God. In church, people will say, bless the Lord, bless the Lord. That may or may not bless the Lord. Blessing the Lord is just saying that when you express thanks, when you operate in faith instead of griping and complaining, it blesses God. You know, at one time I took my kids out when they were like 5 and 7, and I allowed them to take one of the neighborhood kids, and we went and rode horses all day, and we played in the mud. We dammed up this creek and got filthy, dirty, and ate junk food and did all of the stuff that Jamie wouldn't have let them do. And we just had a great time. And anyway, after we got back home, we cleaned them up. We had our devotions. I prayed with them. And as I was leaving Peter's room, he's the one that was raised from the dead later. But as I was leaving his room, he said, Dad. And I said, yeah. And he said, you're a good dad. And you know what that did? That blessed me. He didn't go, bless you, Dad. He just said, thanks. That was his way of saying thanks. And man, it made me so happy. I wanted to get him out of bed and take him out and do all that over again just so I could hear him say, you're a good dad. And that's the way our Heavenly Father is. And brothers and sisters, he's been good to all of us. He's been good to this nation. This nation, it's a miracle that this nation even exists. We were a bunch of ragtag people that defeated the mightiest nation on the planet back in the 1700s to become a nation. And then we lived through the War of 1812, where the British burned the Capitol and they had to evacuate the Capitol, and it looked like we were going to lose again. But man, we stood through that. And then we've been through so many things. We've been through famines. We've been through things. We've been through the Civil War. We've been through so much. We're going through things right now. And yet we're still the best place, I believe, on the planet. I know that this program is seen all around the world. And there's people that may think I'm putting down other countries. I'm not. Man, there's a lot of great places around, but I believe that America is the best. We need to be praising God. We need to be thanking God. And when we just thank God that things are as good as they are, did you know it blesses God? You know, if you could understand what I'm saying, this will give you a purpose. We were created for His pleasure. Are you giving pleasure to the Lord? Hebrews chapter 11, verse 6 says, without faith, it's impossible to please Him. Faith is what pleases Him. When we operate in faith and go beyond just talking about what we need and what we want, and instead of using God like a supermarket to just go up and down the aisles and give me this and give me that, and when you just start thanking Him for what He's already done, boy, that blesses God. And just like when my son said, you're a good dad, boy, I wanted to bless him more just so that I could hear that. When you start blessing God, you will actually find out that the blessing of God will amplify in your life. He'll begin to bless you more and more and more. Now, that's not the reason that you do it, but it is what will happen. God is never going to let you outgive Him. If you give praise and thanksgiving to him, I guarantee you he's going to treat you better than you treat him. God's never going to be in debt to any person. And if you begin to praise him and bless him, he's going to bless you back. You know, there was a woman that I actually knew that she was a cocktail waitress in Las Vegas. And I mean, she was a rank unbeliever. And she got born again and she started going to church and she just was in love with the Lord. And they told her about the baptism of the Holy Spirit and speaking in tongues. And she says, how do you get this? And they said, well, you just ask for it and then you begin to bless the Lord. So she went home and she didn't have hardly any religious background. So what she did, she got in her bathtub and filled it up with water because it was the baptism of the Holy Spirit. That's not what that's talking about, but that's the way she understood it. And she put candles all around her bathtub. And then she just sat there and began to go, bless the Lord, bless the Lord, bless the Lord. And praise God for God's mercy. You know, that's not what that meant when you just start blessing the Lord and then you start speaking in tongues. But because of his mercy, she did receive the baptism of the Holy Spirit and did speak in tongues. But see, there's a lot of people that think that just saying the word, bless the Lord, or lighting candles or doing something will bless the Lord. No, it's a heart of gratitude. That's what blesses the Lord. He gets pleasure out of us. He created us for pleasure. He didn't create you just to have somebody to do his stuff and to work for him. He created you because he loves you and he blesses you and he gives you health and he gives you life and he gives you prosperity and all of these things. And just every once in a while, it would be awesome for you to say thank you, to just say thanks for everything that you've done. You know, I was ministering on this probably 30 years ago on a radio program. I wasn't even on television yet. And there was a woman in the Huntsville prison in Texas, and she was in, I think, for murder. I'm pretty sure. Well, it had to be murder because I think she was on death row. And anyway, she wrote me a letter, and this is back before we had computers, back before you would generate things and stuff. She wrote on a piece of paper, and you could see where her tears had stained the ink, and it had run. And this woman was just praising God. And I forget all of the details, but anyway, she was in for murder or something like that. And she had talked about how she got born again after her crime and after she was put in prison, she got born again, but she just felt like her life was totally wasted. She had wasted her life. She had killed somebody else and hurt another family, her own kids and husband. She had destroyed their life. And now she was in solitary confinement and she couldn't even witness to anybody because she never saw a person. They kept her in total isolation. They just shoved her food to her through a hole in the door. And she was feeling like her life was just so wasted that she had been praying day after day, oh God, just let me die. Let me get out of here. Let me go on to heaven. And she heard me on the radio and she began to start saying, I've now got a purpose for my life. I was created for his pleasure. And even though I may not be able to lead anybody to the Lord, even though I'm a leech on society, I'm a drain on resources, and in the natural, there's nothing that looks good in my life. She says, here in this little 8x12 cell, I can praise God and God can inhabit my praises. And this woman was praising God and talking about how she was free for the very first time in her life. She was in solitary confinement waiting on execution, and yet she was freer than she's ever been, freer than many of the people watching this program. I'm telling you, if you ever understand how praise and thanksgiving affects God and that he inhabits, he rejoices, he twirls over you, that he loves it, that it pleases him when you just say thank you for the way things have been. Man, if you ever understand that, it'll change the whole focus of your life to think that we can do something that ministers to God. What do we have that we could give to God? He doesn't need any of our assets. He doesn't need anything. Some people go out and do a work for God. And yes, God wants us to witness and God wants us to help the needy and God wants us to do a lot of things. But God wants you more than he wants anything that you can do for him. And if you would just say thank you, and say, Father, I love you. Thank you for what you've done for me. Thank you that things are as good as they are. They could be better, but man, they could be worse. Father, thank you. I think one of the things that's going to be amazing when we get to heaven is to see how God intervened in our life and how he kept us from being destroyed. I remember ministering to a woman one time, and the Lord just showed me that she had been sexually abused when she was a child. And so I turned my mic off so that nobody would hear what I was saying to her. But I told her these things, and there was no way I could know this. She knew it was the Lord. And I said, you've been bitter because of what happened to you. But I said, here's what the Lord says, that this person who sexually abused you tried to kill you, and yet God preserved your life. God kept you alive. And I said, you've been looking at the bad thing that happened, but you didn't realize how God has preserved you and how God has restored you. And she now is married and had kids of her own. And I said, God has been good. And this woman just broke, and I mean, began to start looking at things from a totally different perspective. Bad things happen to good people, but man, I guarantee you, God has been good, and we need to be praising God. That's what this little book is about. Our helpline is closed today, but you can still go to our website, awmi.net, and you can get this. And I promise you, you need to learn how praise affects you, how it affects the devil, and how it affects God. Man, it blesses God. And I encourage you during this Thanksgiving weekend to just spend some time thanking God for all the great things that he's done. Man, that's awesome. This, our announcer will tell you how you can get this book, also CDs and DVDs. So please listen to the announcer. Go to our website and receive these materials today.
3: Bedankt voor het luisteren naar Gospel Truth met Andrew Womack op God Radio. Aangeraakt door dit onderwijs? Deel met ons via andrewwomack.nl. Onze hulplijn is er voor jou. Voor vragen over ons onderwijs, voor gebed of bemoediging. Maar ook praktische info over de boeken en uitleg van Andrew Womack, ons onderwijs op Caris Bible College of de aankomende evenementen. Kijk op andrewwomack.nl voor de tijden waarop je onze telefoonmedewerkers kunt bereiken voor vragen of gebed. Zijn we even niet bereikbaar? Spreek je boodschap in en dan bellen we je uiteraard terug. Meer info op andrewwomack.nl.

0: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
1: Levensveranderend studeren? Charis Bible College is dé bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CharisBibleCollege.nl.
2: In een tijd waarin veel stemmen om je aandacht vragen, is er opnieuw een vertrouwd geluid. Herstel Magazine. Een magazine vol bijbels onderwijs, eerlijke getuigenissen, geestelijke bemoediging en praktische toerusting voor het leven met God. Niet oppervlakkig, niet vluchtig, maar woorden die richting geven, geloof versterken en wijzen op Jezus Christus. Herstel Magazine verschijnt 4 keer per jaar en komt rechtstreeks bij je thuis. Neem nu een abonnement voor slechts €27 per jaar. Ga naar herstelteam.nl. Klik op magazine en bestel vandaag nog.
3: Herstelteam, Nederland, waar het woord leven wordt.
4: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
5: Nu te zien op New Faith Network.
6: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
7: Apparently the best writing comes straight from the heart.
8: So what's in your heart?
5: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
9: God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
2: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld bevindt zich in een periode van toenemende onzekerheid. Instellingen die jarenlang als betrouwbaar werden gezien, verliezen hun stabiliteit. Tegelijk groeit de druk op individuen en gezinnen. De Bijbel beschrijft deze ontwikkeling als een tijd waarin God alles wat wankelbaar is aan het licht brengt. Deze schudding is geen toeval, maar heeft een doel. Wat niet gebaseerd is op waarheid, zal uiteindelijk instorten. Dat geldt niet alleen voor systemen, maar ook voor levens. De mens is geneigd zekerheid te zoeken in geld, status of eigen inzicht. Maar de Schrift maakt duidelijk dat dit geen blijvende basis is. Afwijken van Gods norm is zonde. En zonde heeft consequenties. Die realiteit wordt vaak genegeerd, maar blijft bestaan. Daar ligt een directe confrontatie. Ieder mens leeft onder verantwoordelijkheid. Het is niet voldoende om te weten wat juist is. Het gaat om wat gedaan wordt. Jezus maakt duidelijk dat wie zijn woorden hoort en niet toepast, uiteindelijk geen stand houdt. Dat is geen dreiging, maar een feit. Toch is er een duidelijke weg vooruit. God biedt een onwankelbaar koninkrijk aan. Wie zich bekeert en zijn leven richt op Jezus Christus, ontvangt een fundament dat niet instort. Dat vraagt concrete keuzes. Gehoorzaamheid, vertrouwen en het loslaten van valse zekerheden. De oproep is dringend. De tijd van uitstellen is voorbij. Vandaag is het moment om te kiezen waarop je bouwt. De storm komt voor iedereen, maar niet iedereen blijft staan. Dit was het goede nieuws.
10: Counting down!
2: De christelijke top 33 keert terug. De 33 meest gestreamde en meest bekeken christelijke platen van dit moment, allemaal in één grote hitlijst.
10: Top 33!
2: Iedere eerste vrijdag van de maand. Live tussen 3 en 6 uur in de weekendshow. Kijk snel op christelijketop33.nl.

0: Dit is Faith Today, het geloofsopbouwende ochtendprogramma van Frontrunners op God Radio. Luister nu naar een nieuwe boodschap om je geloof te bouwen, je gedachten te vernieuwen en je dag te beginnen met Gods woord. Frontrunners Faith Today. Begin je dag met God.
1: Ik geloof, heren, kom mijn ongeloof te hulp. Kom mijn ongeloof te hulp. Nou, wat die vader hier zei, die vader herpakte zijn geloof. Zei, heer, ik geloof, maar help me met mijn ongeloof. En die vader heeft hier in één keer iets door. Wacht, ik heb geloof, maar tegelijkertijd heb ik ongeloof. Help me met mijn ongeloof. En uiteindelijk, Jezus genast de jongen. En dan zegt hij tegen zijn discipelen, vanwege uw ongeloof. Want als u geloof had als een mosterdzaad, zou tegen de berg zeggen. En het zou gebeuren. Nou, het probleem was dus niet dat de discipelen niet genoeg geloof hadden, of meer geloof nodig hadden, of een groot geloof nodig had. Het probleem was hun ongeloof. Ze waren begonnen en er was ongeloof misschien al vooraf in hun hart gekomen. Hier zie je bij Jezus ook. Jezus, die demon, die ziet het, boem, die begint te manifesteren. En misschien voordat de discipelen al begonnen waren, dachten ze, dit is een zware casus. Dit is heftig. Gaat dit lukken? En ze hebben geloof, Jezus heeft zijn autoriteit gegeven, dus ze beginnen. Maar ondertussen zit er iets anders tegelijkertijd in hun hart. Twijfel. En daardoor werkte hun geloof niet. Nou, Jezus zijn antwoord is niet zo heel pastoraal, maar wel de waarheid. En ik bid dat we weer een volwassen kerk krijgen die om kunnen gaan met het woord van God. En ik zeg niet dat je rond moet gaan tegen mensen, het ligt aan je ongeloof. Maar we moeten het met mensen hebben over geloof en ongeloof. En we moeten ongeloof aan kunnen spreken. En angst en zorgen en twijfel. En weet je wat we vaak doen in de kerk? Ach, het is logisch dat je bang bent. Het is ook heel normaal. Het is heel normaal dat je je zorgen maakt. En laten we maar gewoon bidden voor genezing. En ondertussen gebeurt er niks en God krijgt de schuld. Maar we zijn wel heel lief geweest. En mijn broeder, hij voelt zich zo fijn. En dat is wat er constant gebeurt. Ik ben op bijbelscholen geweest. Waar ik ben gecorrigeerd door een van de leerlingen. Zei, wacht even meneer. Ons is geleerd dat je nooit iets mag zeggen over geloof en ongeloof. Ik zeg, ik ben blij dat Jezus niet naar deze bijbelschool is geweest. Jezus had het constant met mensen. Iedereen die met een probleem naar Jezus kwam, waar begon Jezus over geloof? Geloof. Dit is het ding. Medeleven kan mensen heel fijn laten voelen, maar ze blijven zitten in de situatie waar ze zitten. En als je ze eruit wil krijgen, hebben ze geloof nodig en moeten ze afrekenen met ongeloof. En soms is het als het ware, alsof mensen, weet je, ze hebben een levensbedreigende ziekte of situatie of iets met hun kinderen. En we durven niet de waarheid te zeggen. En in plaats van zeggen, ach lieve broer, kom, het is ook niet erg en het is logisch dat je bang bent. Zoals ze in een brandend gebouw zitten, daar is de nooduitgang. Maar je zit ze over hun arm te aaien. Zeg, ach ja, het is ook logisch dat je het warm hebt. En ja, dat hoort er ook allemaal bij. Ja. En ze verbranden gewoon. In plaats van je zegt, joh, daar moet je naartoe. Nee, als je mensen zegt wat ze moeten doen, voelen ze zich veroordeeld. Als de discipelen van Jezus in de kerk van vandaag hadden gezeten, hadden ze misschien heel de dag bij pastoraat gezeten. Zie je het al voor je, Petrus bij pastoraat? En toen stapte ik als enige uit de boot. Ik deed tenminste iets. En dan zegt hij ook nog dat het aan mijn twijfel ligt. Ja. Zei hij dat? Nou, we gaan even gesprek aan met broeder Jezus. Je mag niet zeggen tegen iemand dat hij twijfelt. Maar dat is wat er constant gebeurt.

Alles is mogelijk voor degene die gelooft. Nou, en Jezus zegt tegen de discipelen, vanwege uw ongeloof, vanwege uw ongeloof. In andere woorden, dit is het ding waar we vaak mee te maken hebben. Kan veel zijn, kan weinig zijn, maar het is een geloofsblokker. Dit is ook de reden dat als er geen tijd is om te twijfelen, dat je zo makkelijk wonderen ziet gebeuren. Als er geen tijd is om te twijfelen. Petrus dacht amper na en die stapte uit de boot. En hij ging, en ik zie dit heel vaak, ook in genezingsdiensten. Als er geen tijd is om te twijfelen bij mensen, boem, gebeuren de wonderen. En ik gaf les op een bijbelschool hierover. En toen was er een meisje en die riep. Die zei, nu snap ik het, zegt ze. Altijd als ik weet van tevoren dat ik voor iemand moet gaan bidden die ziek is. Ik moet naar die persoon zijn huis toe of het is volgende week in de dienst. Zegt, gebeurt er nooit iets. Maar als ik in een dienst sta of ergens ben en iemand zegt, hey, bid voor die persoon die is ziek. Zegt, en ik bid, genees altijd. Zegt, nu snap ik het. Als ik het weet, ga ik erover nadenken. Ik heb mezelf er al uitgepraat voordat ik erin zit. En als ik geen tijd heb om te twijfelen, boem, ik ga gewoon, het gebeurt altijd. En dat is wat er zo vaak gebeurt. Ik was een keer aan het lesgeven, en het is een grappig verhaal, maar ook is echt een mooi voorbeeld, groot getuigenis. Ik was aan het lesgeven op een bijbelschool in Rotterdam. En we moesten straat evangeliseren, moest ik ze meenemen en bidden voor zieken en al die dingen op straat. Dus ze waren een paar uur op straat geweest, dat was op de Nieuwe Binnenweg in Rotterdam, een hele drukke winkelstraat, allemaal auto's die langs rijden, et cetera. Het is een drukke weg. En op een gegeven moment waren we klaar en we liepen terug naar die school over de Nieuwe Binnenweg. En we zijn bijna bij de ingang. En ik sta voor de ingang en ik hoor, bam, ik hoor een keiharde klap. En misschien van waar Kasper zit, Kasper steekt je hand in de lucht, misschien zo'n afstand, wordt er een fietser aangereden door een auto. Hij steekt over, of in ieder geval hij klapt vol frontaal op die auto. Boom, maakt een klap met een salto in de lucht. Boom, landt op de grond. Een enorme klap, hoop kabaal. En ik zie dat gebeuren in mijn ogen. Boom, en ik zie hem vallen, ik zie het gebeuren. En die man die probeert, natuurlijk, weet je, ik zie het gebeuren, hij probeert op te staan, maar hij vergaat van de pijn. En je ziet hem zijn handen, zijn benen, misschien dat, ik weet niet wat hij had, maar hij verging van de pijn. En zonder na te denken, hij stond daar zo, en helemaal in shock en pijn, en hij zat te kreunen van de pijn, en zonder na te denken, liep ik erheen. Ik was vergeten dat al die student achter me liep, ik liep erheen. Ik zei, hey, pak mijn handen. En hij pakt mijn handen en zegt, wees genezen in Jezus' naam. En boem, de kracht van God raakt hem. En hij geneest in 1 seconde. Gewoon, boem. En hij staat daar. En hij, Ondertussen stapt diegene uit die auto. Die vraagt, gaat het? En hij zegt, Hij was aangereden en bovennatuurlijk genezen. In 8 seconden. Ik denk dat hij thuis kwam en dat zijn vrouw vroeg, hoe was het vandaag? Dat hij zei, ja, een lang verhaal, denk ik, dat hij nodig had om uit te leggen wat er in 8 seconden gebeurd was. Hij was aangereden en boven natuurlijk genezen in 8 seconden. Dit is het ding, ik had geen tijd om te twijfelen. Ik ging gewoon meteen, ik ging ervoor. Als had iemand mij gezegd, Tom, morgen loop je op de Nieuwe Binnenweg. En dan 5 meter voor je neus wordt er een fietser geschept. Die komt met een klap op de grond, die vergaat van de pijn. En jij moet er dan naartoe om voor hem te bidden. Nou, misschien had ik mezelf al wel uitgepraat voordat ik er überhaupt was. Als we niet heel goed ons hart bewaken. En dan zie je gewoon de kracht van geloof, maar ook de kracht van twijfel. En hoe snel dat binnenkomt. Gewoon door onze natuurlijke zintuigen, ons verstand, ons logica. En hoe gewend we zijn om in de natuurlijke wereld te functioneren. Maar als we daarmee kunnen afrekenen, dan gaan we meer en meer resultaat zien. Dus we moeten leren afrekenen met ongeloof. Nogmaals, de Bijbel roept nergens op om meer geloof te hebben, maar wel om niet te twijfelen. Volgens mij, ik heb het niet nageteld, maar ik heb wel eens gehoord dat het 365 keer in de Bijbel staat, wees niet bang. En geen zorgen te maken. Nou, dus wij moeten leren om af te rekenen met ongeloof. Nou, ongeloof kan in, even grofweg, in 3 vormen kan ongeloof komen. Of ja, los van hiervan. De eerste vorm van ongeloof is onwetendheid. Hosea 4, vers 6, daar staat, mijn volk gaat ten gronde door een gebrek aan kennis. Het is heel simpel, geloof begint waar de wil van God bekend is. Dus als jij niks weet ergens over, kan je onmogelijk geloof hebben. Als je geen kennis hebt van genezing, kan je geen geloof hebben voor genezing. Hetzelfde geldt voor autoriteit, identiteit in Christus, bevrijding, voorziening. Maakt niet uit welk thema van de Bijbel. Als je het niet weet, kan je er geen geloof voor hebben.
Dus dat is een vorm.

0: van ongeloof. Nou, deze vorm van ongeloof is heel makkelijk te onderscheiden. Dit kan je heel makkelijk merken bij mensen. Ook bij christenen, als ze gewoon niet weten wat de Bijbel zegt, ben je er heel snel, ben je er heel makkelijk achter. Een andere vorm van ongeloof is verkeerd geloven. Verkeerd geloven. Of het verkeerde geloven. Eigenlijk leugens geloven. En verkeerd geloven komt vaak door verkeerd onderwezen zijn. Dus als jij hebt geleerd dat het niet de wil van God is, genezing of voorziening of de zegen, of dat God niet altijd iedereen geneest, en soms met een hele hoop religieuze dingen erbij, zoals Job en Paulus zijn doren in het vlees. En Paulus liet Hij liet Trofimus liet hij ziek achter in Mileten. Ik corrigeer hem toch weer. Liet hij ziek achter in Mileten. En al die dingen. Of wonderen waren voor vroeger. En de gaven van de geest zijn niet meer voor vandaag. En terwijl, als je verkeerd gelooft, en heel veel christenen geloven het verkeerde, bijvoorbeeld over financiën. Dat God wil dat je arm bent, dat God wil dat je maar net genoeg hebt. En dat al die dingen meer. Nou, verkeerd geloven kan je ook nooit geloof hebben voor je wonder. Kan je nooit geloof hebben voor je wonder. Dat is verkeerd geloven. Nou, dit soort dingen, en zelfs met deze twee, kan soms lang duren om mee af te rekenen. Ik kom zelf uit een traditionele achtergrond. Alleen, ik had hele lieve ouders. Zat ook in een kerk met hele lieve mensen, hele lieve dominees. En naar mijn weten werd er überhaupt niet echt iets gezegd over ziekte, de wil van God of niet, of al die dingen meer. Dus het was niet dat daar. In sommige kerken wordt altijd gepreekt dat ziekte van God komt. En trouwens sowieso, iedereen die belijdenis doet, erkent. Die zegt, ik ontvang ziekte en gezondheid uit de hand van God. Sommige mensen moeten hun belijdenis gaan cancelen. Want je zegt dat je instemt met de geloofsbelijdenis en al die zondagen. En daar staat in, ziekte en gezondheid ontvang ik uit de hand van God. Ik niet. Gezondheid ontvang ik uit de hand van God. Maar ziekte is van de duivel en heeft geen recht in mijn leven. Amen. Ik heb er wel eens een preek over gehouden, maar dat viel niet lekker. Maar het is belangrijk dat we de waarheid vertellen. Amen. Maar verkeerd, maar zelfs bij mij, dus ondanks dat ik had eigenlijk een beetje een combi, ondanks, ja, weet je wel, nooit geleerd dat ziekte niet de wil van God was en eigenlijk nooit echt kennis van opgedaan. Zelfs bij mij merkte ik dat het jarenlang duurde voordat ik dus gewoon de kwestie had gesetteld. God wil altijd iedereen genezen. Boom. En dat je met dat geloof in je geest, wanneer je bidt naar iemand dat je niet zit, wil God het wel, wil God het altijd, gaat het nee. Gewoon voordat je soms dat gesetteld hebt, wie heeft dat gemerkt? Kan je al jaren verder zijn? Kan je al jaren verder zijn? En dan los nog misschien van dingen zoals financiën en de zegen. En sommige thema's, als je die noemt, zoals voorspoed. Dat soort dingen, om dat te vestigen, wat het woord van God erover zegt. Door verkeerd geloof of onwetendheid. Kan soms al lang duren voordat dat uit mensen is. Voordat dat uit mensen is. Want wat is namelijk het ding? Ik pak vaak genezing als voorbeeld, maar het geldt voor alles. Alleen genezing is iets waar iedereen wat mee te maken krijgt. Op het moment dat jij bidt voor je genezing en het gebeurt niet en je hebt verkeerd. Er is ooit iets verkeerds gezaaid. Wat doet de duivel meteen? Die zegt meteen, dit is jouw doorn in het vlees. Net als meteen gaat hij erop zaaien. En mensen denken, ja, misschien is dat wel zo. Wat zit er in hun hart? Twijfel. Dus al die dingen moet je doorheen ploegen in je leven, voordat het woord in goede grond kan vallen. En honderdvoudig vrucht kan dragen. Want er zitten stenen en onkruid en al die dingen meer. En dat moet je uit je hart halen. Dus onwetendheid, verkeerd geloven. Nou, laatst had ik dus iemand met een ernstige ziekte, levensbedreigend, laat ik het zo zeggen. En die was in mum van tijd genezen en uit het ziekenhuis. Mum van tijd. En een van de dingen die hij me stuurde, ik had hem ook mijn boek gegeven. Hij zei, weet je wat zoveel scheelde? Hij zei, ik hoefde niet meer te settelen of genezing wel of niet de wil van God was. Hij zei, al die dingen wist ik al lang. Had hij echt al jarenlang in zijn leven gevestigd als iemand die wandelde door geloof. En hij werd aangevallen in zijn lichaam, in zijn nieren. En uiteindelijk, hij pakte die geloofsprincipes en boom, in no time. Maar een van de dingen die appte was, joh, het scheelde zoveel dat ik daar niet allemaal nog doorheen hoefde. Want als je daar allemaal doorheen moet en al die dingen komen nog in je hart, in zo'n levensbedreigende situatie kan dat heel heftig zijn. En dan is de vraag, kunnen mensen het pakken? Niet kan God het doen, kunnen mensen nog pakken? Dus dat is verkeerd geloven. Nou, met dit soort dingen kunnen we te maken hebben. Nou, ook dit is heel makkelijk te onderscheiden. Gewoon als je iemand hoort spreken, dan weet je heel snel wat ze geloven. En heb je nummer 3. En dat is eigenlijk iets waar we het meeste mee te maken hebben. Dat is natuurlijk ongeloof. Natuurlijk ongeloof. Natuurlijk ongeloof. En wat bedoel ik daarmee? Dit komt gewoon door je natuurlijke zintuigen. Je natuurlijke zintuigen. Er zijn verhalen. Ook van bijvoorbeeld Smith Wigglesworth. Waar ze iemand bij hem brachten. Die geen voet had. En hij bad voor die vrouw. Hij zegt, ga schoenen kopen. Want je voet groeit aan. En ze ging schoenen kopen. En boem, de voet groeit aan. En ze gnas. Is dat mogelijk voor God? Ja, alle dingen zijn mogelijk voor wie gelooft. Alleen, wat is het probleem vaak van? Zelfs als je weet, oké, genezing is de wil van God. Altijd de wil van God om iedereen te genezen. En er komt iemand voor je staan. En die mist een lichaamsdeel. Dat doet iets. Dat komt binnen met je natuurlijke zintuigen. Het maakt vaak indruk op je. En wat komt er heel snel? Is gewoon, terwijl je geloof hebt hè, voor genezing, komt er heel vaak tegelijkertijd ongeloof binnen. Heb ik het niet over gebrek aan kennis of over het verkeerde geloven? Gewoon natuurlijk ongeloof door je natuurlijke zintuigen. En dit kan dus heel makkelijk gebeuren. Je staat in geloof voor genezing. En ondertussen maak je je zorgen over wat die artsen zeggen. Twijfel je of het wel gaat gebeuren. Komt er angst in je hart met wat als, met wat als? Gewoon door je natuurlijke zintuigen. Wat je hoort, wat je ziet, wat je voelt in je lichaam. Wat je natuurlijke zintuigen je vertellen. En om dat ding te overwinnen, dat is een strijd die we allemaal te strijden hebben. Want we bestaan uit geest, ziel en lichaam. Maar we zijn zo gewend om te functioneren vanuit onze ziel. En vanuit wat ons lichaam ons vertelt, wat je voelt. Ik heb in mijn boek Jezus aanraken het getuigenis staan van Dodi Osteen, die genas van kanker. Uit mijn hoofd was het ergens rond 1980, 1986, 84, ergens in die trant. Vandaag de dag leeft ze nog steeds. Maar de artsen gaan voor de 2 weken te leven. Uitgezaaide kanker in heel haar lichaam. En ze beschrijft, en je kan dus lezen in mijn boek Jezus aanraken. Ik denk dat ik het ook hierin heb staan. Krachtig getuigenis. Zij beschrijft hoe heftig het voor haar was om in geloof te gaan staan. Want ik voelde de tumoren zitten in mijn lichaam. Dus om op dat moment tegen alles in te gaan zeggen, door zijn striemen ben ik genezen. Ze beschrijft die geloofstrijd die ze aan moest gaan. Maar ze ging hem aan. En ze lette niet, zoals Abraham niet lette, dat zijn natuurlijke lichaam reeds verstoffen was. Lette ze niet op die feiten. En ze ging staan op de belofte. En ze vertelde ook, midden in de nacht voelde ik tumoren, ik voelde pijn. En dan ging ik mijn bed uit. En ik pakte het woord van God. En ik besloot gewoon die pijn te negeren. En het woord van God te mediteren. Net zolang me te voeden. Tot dat woord in mij sterker was dan wat mijn zintuigen me vertelden. En zo ging ze ermee om. En ze overwon en ze leeft vandaag de dag nog steeds. Artsen gaan voor de 2 weken te leven. Ergens in 1980, ze leeft vandaag de dag nog steeds. Maar dan zie je gewoon, dat zijn dingen die doen iets met ons. Die doen iets met ons. En hier hebben we dus gewoon heel snel mee te maken. Kijk, het woord van God is een zaad. Toch? Wat vrucht draagt. Maar ongeloof werkt eigenlijk als onkruid. Hoeveel hebben hier? Je hoeft niet eens een tuin te hebben. Als je een stoep hebt, weet je al genoeg over onkruid. Wij hebben niet eens een tuin. We hebben een heel klein binnenplaatsje. We hebben geen gras. Maar ik weet genoeg over onkruid. Omdat onkruid hoef je geen moeite voor te doen. Wie is dat wel eens opgevallen? En zo is het eigenlijk ook in onze geest. Met onkruid, ongeloof, daar hoef je geen moeite voor te doen. Ga gewoon door deze wereld heen. Zie dingen, hoor dingen, ervaar dingen. En als je niet oppast, komt ongeloof in je hart. Maar we zijn de geest. We hebben een ziel. En we wonen in een lichaam. En je moet dus leren leven vanuit je geest. Met het hart geloof men. Het geloof pakken in je hart, die substantie in de geest. Dus Jezus zei tegen Jairus. Op het moment dat Jairus die ging naar Jezus toe. En die zei, Heere, mijn dochter ligt thuis. En Jezus ging met hem mee. En ze gingen door die straat heen. Ondertussen raakt die bloedvloeiende vrouw. Raakt Jezus aan. Die geneest. Die vertelt een verhaal. En terwijl dat gebeurt, komen die familieleden of die knechten van Jairus zeggen, laat de meester maar met rust. Die dochter is gestorven. En Jezus hoort het. En Jezus kijkt hem aan. En hij zegt, vrees niet, geloof alleen. Vrees niet, geloof alleen. Hij zegt niet, Jairus, je moet een groot geloof hebben. Hij zegt, laat geen angst toe in je hart. Geloof alleen. Dit niet, geloof alleen. En Jezus gaat met hem mee en ze wordt opgewekt uit de dood. Dus, Jezus zegt, geloof alleen. Geloof alleen. Het gaat niet om groot geloof, meer geloof. Geloof alleen. Iedereen zegt, geloof alleen.
1: Geloof alleen.
0: Dus dat is waar we naartoe moeten. En daarom zei Jezus, en niet zal twijfelen in zijn hart. En Jacobus zegt, en daarbij niet twijfelen. Nou, hoeveel weten nog dat we een avond hebben gehad over wat geloof is? Amen. De Bijbel zegt, het geloof nu is de zekerheid. Geloof nu is de zekerheid van de dingen die we hopen. Geloof nu is de zekerheid. Dus geloof is een zekerheid. En dat betekent, geloof heeft maar één mogelijkheid. Amen. Namelijk dat het gebeurt waar jij voor gelooft. Geloof is een zekerheid. Dus geloof heeft maar één mogelijkheid. Amen. Als je het zeker weet, is er maar één mogelijkheid. Namelijk dat het gebeurt. Maar Jezus zei, en daarbij niet twijfelen in zijn hart. En niet twijfelt in zijn hart. Jacobus zegt over een dubbelhartig mens. Nou, wat is het probleem met twijfel? Het Engelse is doubt. En het woord twijfel komt van eigenlijk twee. Engelse doubt, double. Double. Even kijken hoor, even iets beter schrijven. Double, twee, duo. Je hebt niet één mogelijkheid, je hebt twee mogelijkheden. Of het gebeurt, oh, maar misschien ook niet. Het gaat gebeuren, maar misschien ook niet. Het gebeurt, maar ik voel het toch. Ja en nee. Dubbelhartig. Er zitten twee dingen in je hart. En geloof en twijfel. Dus twijfel heeft meerdere mogelijkheden. Twijfel heeft meerdere mogelijkheden. Die in je hart zitten. Er kwam iets anders in je hart. Petrus lette op de wind. En hij dacht, uh-oh, misschien zink ik wel. In plaats van de enige mogelijkheid. Ik wandel op water, uh-oh. En met dat hij twijfelt, is zijn geloof teniet. Is zijn geloof niet. Dus natuurlijk ongeloof komt gewoon door natuurlijke zintuigen. Je zou kunnen zeggen door onze natuurlijke omstandigheden. Waarom? Omdat we hebben het gehad over geloof. Nou, we zeggen in Hebreeën hoofdstuk 11. Door het geloof nu zien we in dat de wereld geschapen is door het woord van God. En dat de dingen die zichtbaar zijn, niet ontstaan zijn uit de dingen die zichtbaar zijn, maar uit het onzichtbare. Het onzichtbare, het geestelijke, is zoveel reëler en zoveel krachtiger dan het natuurlijke. Maar wij zijn zo getraind in het natuurlijke. En onze natuurlijke omstandigheden en natuurlijke zintuigen zorgen voor natuurlijk ongeloof. Petrus lette op de wind en hij werd bevreesd. Ze keken naar de storm en ze werden angstig. Dus daarom zegt, met het hart gelooft men. En het enige wat in je hart moet zitten, is geloof. En dit is dus gewoon iets waar we mee te strijden hebben. Om te leren, te zien met de ogen van je geest. En niet af te gaan wat je natuurlijke zintuigen je vertellen. Als je hoort verhalen, en ik vind Smith Wigglesworth, als je wat boeken van hem kan lezen, het is echt schitterend. Was in zijn tijd trouwens ook niet populair. Omdat hij nogal rauw in geloof was. Maar net zoals dat verhaal van iemand die uit een gestorven iemand die uit de kist pakt. Tegen de muur zet. Terwijl iedereen zit te kijken. Naar achter loopt. Zegt, leef in Jezus' naam. Boom. En die viel om. Nou, de meeste van ons, als dat gebeurt, je geloof is weg. En in één keer twijfel denk je, oh nee, toch niet. Smith Wigglesworth. Nee hoor, nog een keer. Hij liet die natuurlijke omstandigheden, liet hij gewoon niet zijn geloof beïnvloeden. Hij deed gewoon nog een keer, boem, zakte weer in elkaar. Hij werd gewoon boos. Hij zei, ik zei, leef in Jezus naam, boem, die persoon komt tot leven. Hij liet natuurlijke omstandigheden niet zijn geloof beïnvloeden. Hij liet geen ongeloof, hij weigerde het gewoon niet te geloven. Is een ander. Ik hoop niet dat mensen hem na gaan doen als je niet het geloof ervoor hebt. Soms zeggen mensen ook, want er zijn verhalen ook, dat Smith Wigglesworth, iemand met kanker, sloeg. Iemand had kanker in zijn maag. En hij sloeg die persoon in zijn maag. En die persoon die kotste die tumor uit en die was totaal genezen. Jezus deed soms vreemde dingen. Amen, met spuug en met modder. Dus iemand vroeg ze mij, als je ziek bent, weet je, als ik op je hart heb om met spuug voor je te bidden. Ik zei, dat is goed, als ik genees. Maar als ik niet genees, ben je van mij. GELACH Zorg maar dat je er geloof voor hebt. Maar aan de vrouw van Smith Wigglesworth, het was een doodzieke vrouw. Echt letterlijk doodziek. Met kanker in haar hele lichaam. En dan, wat Smith Wigglesworth vaak deed, is dat hij in een dienst, riep hij, de eerste die op het podium komt, geneest. Maakt niet uit wat hij heeft. En die vrouw, die wist dat. Dus die had twee vriendinnen meegenomen. Dat zegt, zodra hij dat zegt, ga mij. Dus, maar die vrouw kon niet eens zelf staan. Die moest vastgehouden worden. Door twee mensen. Vastgehouden. Dus die tillen haar het podium op met z'n tweeën. En Smith Wigglesworth kijkt naar haar en zegt, laat haar los. En zeggen, maar ze kan niet lopen. Hij zegt, laat haar los. Ze laat haar los. Boom, valt op de grond. Hij zegt, pak haar op. Dus zij pakt haar weer op. Hij zegt, laat haar los. En die vrouw zegt, we laten haar niet los. Ze is net gevallen, straks sterft ze. Die vrouw zit op de laatste adem. Hij zegt, laat haar los. En ze laat haar los. Boom, ze valt weer op de grond. Hij zegt, pak erop. En op een gegeven moment roept er een man uit de zaal. Hufter, wat denk je niet dat je aan het doen bent? Hij zegt, ik doe mijn ding en jij doet jouw ding. Bemoei je er niet mee. Zo reageerde hij gewoon op. Hij zegt, pak erop. Zij pakt er weer op. Laat haar los. En ze liet haar los. En boom, de kracht van God valt. En ze geneest totaal. Het ding is, hij liet die natuurlijke omstandigheden totaal niet beïnvloeden. Totaal niet zo beïnvloeden. Nou, dat is inderdaad, het zijn wat extreme voorbeelden. Maar mijn punt is, dat natuurlijk ongeloof, dat komt zo snel binnen. We moeten gewoon leren om dat te negeren. Dus effectief geloof let niet op natuurlijke omstandigheden. De Bijbel zegt, de volgende dag, toen ze langsliepen, zei Petrus, Heer, de vijgenboom die vervloekt hebt, is verdord. Dus Jezus zag niet direct resultaat, maar liet het zijn geloof niet beïnvloeden. Hij had gesproken, hij had geloofd en het was gedaan. En hij liet niet die natuurlijke omstandigheden zijn geloof beïnvloeden. Hij lette niet op de natuurlijke omstandigheden.
1: Luister zometeen naar deze krachtige boodschap in Faith Today op God Radio.
2: Alles is mogelijk voor wie gelooft. Dat zegt Jezus in Marcus 9 vers 23. In het gratis boek Geloof voor het Onmogelijke neem ik jou mee in de kracht van Bijbels geloof. Leer wat Bijbels geloof is, hoe geloof werkt en hoe je geloof gebruikt voor jouw situatie, zodat je al Gods beloftes een realiteit ziet worden in jouw leven. Bestel Geloof voor het Onmogelijke nu gratis op frontrunners.nl.
3: Wil jij je leven aan Jezus geven? Of heb jij gebed nodig voor genezing, bevrijding, de vervulling met de Heilige Geest? Of heb je ergens anders gebed voor nodig? Bel met de Frontrunners gebedslijn. We zitten klaar om voor je te bidden. Kijk voor de openingstijden en het telefoonnummer op frontrunners.nl/gebed. Wil jij meer geloofsopbouwend en levensveranderend onderwijs horen? Kijk ook op het YouTube-kanaal van Frontrunners Ministries. Beluister de Frontrunners podcast via de bekende podcastkanalen. Of volg onze online Bijbelschool via bijbelschool.tv.
1: Luister nu verder naar Faith Today van Frontrunners op God Radio. Begin je dag met God.
0: Dus wat wij moeten leren is ook gewoon ten eerste onderscheiden. Wat zit er in je hart? Want wat doen vaak mensen? Oh, nou gaat mis met groot Nederlands dicté. Onderscheiden. Wat zit er in ons hart? Leren we iets? Worden we gezegend hierdoor? Oké. Ga even mee naar Spreuken 16 vers 32. Spreuken 16 vers 32. En daarna gaan we Spreuken 20, vers 27 lezen. Maar in Spreuken 16 staat, een geduldig man is beter dan een dappere held. Wie zijn geest beheerst, is beter. Of anders gezegd, is sterker dan wie een stad inneemt. Wie zijn geest kan beheersen. Wat er komt, wat er gebeurt in je geestelijke mens. Spreuken 20, vers 27, zegt dit. De geest van een mens is een lamp. En anders gezegd, is de lamp van de Heere. Is waar het licht van de Heer schijnt. Is waar God werkt. Die alle schuilhoeken van zijn binnenste doorzoekt. Nou, dit spreekt, deze twee teksten wil ik nu niet te diep op ingaan. Maar het spreekt over mensen die hun geest beheersen. Het spreekt over je binnenste die doorzocht worden. Omdat het licht van God erop schijnt. Wat wij moeten doen, is we moeten leren ook te onderscheiden wat zit er in ons hart. Wat gebeurt er vaak? Mensen gaan niet onderscheiden, ze gaan overschreeuwen. Ze denken, hoe harder ik roep, hoe harder ik geloof, Ik moet meer geloof hebben. Ik moet groter geloof hebben. En ze beginnen meer hun best te doen. En ze beginnen harder te werken. En als ik maar hard genoeg preek en proclameer en al die dingen meer. En ondertussen zit er een parasiet, ongeloof. Dus we moeten onderscheiden in plaats van overschreeuwen. En eerlijk zijn naar onszelf. Eerlijk zijn naar onszelf. Daarom nogmaals, zodra mensen extreem, als het ware gewoon bij de fake iets beginnen te overschreeuwen, te overdreven. Als ze denken, hoe harder, hoe meer, is het niet vanuit geloof. Is het vanuit werk, is het vanuit vlees. Want geloof is een rust. Geloof is een zekerheid. Geloof functioneert vanuit rust. Dus we moeten leren te onderscheiden. We moeten leren om te zien, wat zit er, wat werkt er in onze geest. En dan kan je soms eerlijk zijn. En dan kan je die twijfels kan je erkennen. Of die zorgen, of die angst. En dan kan je daar specifiek mee gaan dealen. En hoe deal je daarmee? Wel door het woord van God. Door hier het woord van God tegenover te zetten. Dus een voorbeeld uit mijn eigen leven is toen wij... Femke zat in Engeland, bijbelschool. Ik zat in Nederland. En we wisten, God roept ons fulltime de bediening in nadat we getrouwd zijn. En we hadden geen inkomen, we hadden ook geen geld. Ik studeerde op HBO, ik was ondertussen jeugdleider, ik leefde uit geloof. Femke zat in Engeland, had daar al haar geld aan huur, eten, bijbelschool. En leefde ook uit geloof, ze hadden allebei geen inkomen. En we besloten God te gaan geloven voor, als ze terugkwam, dat we een huis hadden, inboedel hadden, dat we zouden kunnen trouwen, bruiloft konden doen en dat we de bediening in konden. Nou, wat we hadden op dat moment was 150 euro. Ik weet niet wie hier allemaal getrouwd is, maar tegenwoordig voor 150 euro heb je geen bruiloft, appartement, ingericht. Voor 150 euro heb je vandaag gedacht de benzine om er naartoe te rijden. Sowieso, als het woordje trouw voor staat, is het 100 keer zo duur. Amen? Je hebt gewoon een wit boeket bloemen nodig, 15 euro. Oh, het is een trouwboeket, 150 euro. Is dat wel eens opgevallen? Dus we hadden 150 euro. En we zeiden, oké, we gaan God geloven. We gaan God geloven. Femke kreeg een datum, ook om te trouwen. En we besloten om God te gaan geloven. Nou, toen heb ik, in die periode heb ik heel veel geleerd over geloof. Weet je, we hadden gebeden, we hadden er vrede over. En ik ging in geloof staan. Alleen, hoe komt geloof? Door het horen van het woord. Van het woord. Dus we hadden een profetisch woord, of iets wat God had gesproken. Maar op een gegeven moment merkte ik dat ik er niet op kon staan in geloof. Want als ik zei, Heer, ik geloof voor een bruiloft, ik wil mijn geloof erop te zetten. Wat kwam er in mijn hart? Twijfel. Twijfel. Want wat kan je denken? Misschien hebben we het verkeerd gehoord. Misschien Dus ik ging bidden. Ik zei, Heer, ik wil iets uit het woord hebben om op te staan. Ik wil staan op het woord van God. Ik wil staan op de beloftes van God. Niet op een eigen profetie. Dat is goed. Maar uiteindelijk het woord. Dat is waar je op staat. Dus ik was aan het bidden en de tekst die ik ontving om op te gaan staan was Deuteronomium 6, vers 11 en 12. En in Deuteronomium 6, vers 11 en 12, daar staat: en de Heere zal u geven huizen vol met allerlei kostbare spullen die u zelf niet gebouwd hebt. Toen dacht ik, halleluja, dat heb ik nodig. Eén huis was genoeg, maar wel vol met allerlei kostbare spullen. We hadden niks, we hadden 150 euro, we moesten alles doen. En toen ben ik op dat woord gaan staan. Op het woord gaan staan. Maar om vanuit niks met 150 euro voor alles te geloven, iedereen verklaarde ons voor gek. Iedereen verklaarde ons voor gek. Op een gegeven moment had ik van die 150 euro, op een gegeven moment kreeg ik iets geld van iemand. En toen kocht ik een verlovingsring. En ik vroeg Femke ten huwelijk op Schiphol, toen ze terugkwam uit Engeland, of voor tussenstop. En we hadden nog geld over voor de trouwkaarten. We hebben de trouwkaart gedrukt, datum erop gezet en verder hadden we niks meer. Dus we hadden iedereen uitgenodigd. Femke had een verlovingsring. En iedereen verklaarde ons voor gek. Jullie gaan dan trouwen? Je hebt geen inkomen. Je hebt geen baan. Waar ga je wonen? Je hebt geen huis. Waar ga je spullen van kopen? Wat ga je doen? En iedereen verklaarde ons voor gek. En we gingen staan op dat woord. Maar ondertussen merkte ik gewoon hoe reëel twijfel is. Hoe reëel al die dingen telkens weer je hart binnenkomen. En je hart binnenkomen. En je hart binnenkomen. En dat is niet een onwetendheid. Dat is niet dat ik iets verkeerd geloof. Dat is gewoon natuurlijk ongeloof. Van je hoofd die zegt, dit kan niet. Dit is te gek. Dit is te gek. En wat merkte ik wat in mijn hart kwam? Ik twijfelde niet zozeer aan de beloftes van God. Maar wat kwam in mijn hart? Was zorgen. Hebben we straks een huis? Kan ik straks eten kopen? Kunnen we dit? Kunnen we dat? Al die dingen meer. Zorgen. Nou, dat is heel natuurlijk. Alleen wat ik niet ging doen, is ik ging niet overschreeuwen. Ik had door, ik maak me zorgen. Heel de dag in me denken. Zorgen, zorgen, zorgen. Maar wat is het probleem? Als je erover na gaat denken, daarom zegt Jezus, maak je geen zorgen. Want het zakt van je denken naar je geest. Dus ik wist, hier moeten we iets blokken. En daarom heb je het schild van geloof uit de wapenrusting. Om die vurige pijlen te blussen. Maar het schild van geloof, dus jouw geloof werkt als een schild om het te blussen. Alleen, dat schild bij die Romeinse soldaten hing vast aan de gordel. Dat was een grote, zwaar schild. Om dat heel de tijd te tillen, hingen ze het vast aan een... We hebben vandaag een riem, ze hadden een gordel. Wat is de gordel? De gordel van de waarheid. En de waarheid is het woord van God. Jouw geloof rust op het woord van God. Je geloof is gebaseerd op het woord van God. Amen. Dus ik ging in die tijd, iedere keer, zodra ik merkte, ik merkte, dit moet ik stoppen. Dus zodra er een gedachte kwam, hoe ga je dat betalen? Hoe ga je dat doen? Elke keer pakte ik mijn Bijbel, ging ik naar Matteüs hoofdstuk 6. En ging ik Matteüs 6 lezen, waar Jezus zegt, maak je geen zorgen. Kijk naar de vogels, ze maaien niet, ze zaaien niet. Zorg de hemelse vader niet voor hen. Kijk naar de lelies op het veld. Zal de hemelse vader u niet veel meer kleden? Zoek eerst het koninkrijk van God. En hij zal u al die andere dingen erbij geven. En iedere keer. En soms was het, zonder te overdrijven, 35 keer op een dag. Dat ik mijn Bijbel pakte. Of op mijn telefoon als ik onderweg was. Maar ik wilde dit blokken. Ik wilde mezelf leren het eruit slijten om er geen zorgen mee te maken. Dus als je Matteüs hoofdstuk 6 ziet in mijn Bijbel, het verbaast me dat hij er nog in zit. En ik dacht dat ik hem eruit gesleten had. Maar iedere keer ging ik naar maak u geen zorgen. En je begint gewoon te voeden op het woord. En je begint dat ding wat jou aanvalt, begin jij aan te vallen. Die zorgen. Hoe? Met het woord van God. Want geloof komt door het horen van het woord van God. En het is het schild van geloof. En ik las het, en ik las het, en ik las het. En in die tijd heb ik geleerd om me geen zorgen te maken. En toen ging het over... Toen dachten we dat het ging over veel geld. Om een huurhuis en bruiloft. En God boven natuurlijk voorzag in alles. Op een gegeven moment was Casper die belde me en die zei... Hey, er zijn hier een paar nieuwe appartementen. Misschien is dat iets voor jullie. En ik wist, boem, dat is voor ons. Dus ik belde die eigenaar op. Ik zeg, hey... Ik wil zo'n appartement huren. En hij zei, je maakt geen schijn van kans. Er zijn, weet ik veel anderen. Je staat onderaan de lijst. En ik zei, zet me erop. En hij zei, heeft geen zin. Ik zeg, zet me erop. 3 weken later belde hij op. Zo. Hij zegt, ik snap er niks van. Je staat bovenaan de lijst. Hij zegt, alle anderen hebben in één keer, of hun baan is niet doorgegaan. Ze hebben geen inkomen. Of ze hebben een ander huis. Of ze hebben dit, of ze hebben dat. Of ze stonden bovenaan de lijst. En ik zette mijn handtekening onder het huurcontract. Zonder dat we geld hadden. Oké, we gaan dit huren. En weet je, we begonnen stappen te zetten in geloof. En we kregen vrienden van ons, die gingen de zending in. Gaan naar het buitenland. En die belden op. Wij gaan de zending in. Bij ons huis moet helemaal leeg. Hebben jullie een inboedel nodig? Ja, en we kregen een hele inboedel. Kregen we. En uiteindelijk, God begon in alles te voorzien. Dus als mensen vragen, hoeveel heb je nodig om te trouwen en voltijd de bediening in te gaan? €150 en geloof. Amen. Maar... In die tijd, het was een strijd. Maar ik heb geleerd om me geen zorgen te maken. En toen ging het dus over een paar honderd of een paar duizend euro. Weet je, op een gegeven moment vroeg tijdens de bruiloft, vroeg de ceremoniemeester. Straks moeten we de cateraar afrekenen, als die alles op komt halen. Waar is het geld? Ik zei, in de enveloppen die iedereen heeft gegeven vandaag, daar is het geld. Zie je, God voorzag op de bruiloft, amen. Zeg, als je niet kan betalen, trek die dingen open en betaal het, halleluja. En zo hebben we het gedaan. En in die tijd heb ik me geleerd om geen zorgen te maken. En toen ging het over duizenden euro's. En nu soms doen we projecten van honderdduizenden euro's. Waar we, boem, 100.000 boeken drukken. 100.000 boeken drukken. Gebouw kopen. Dat soort dingen. Mensen aannemen voor een voltijdschool. We zijn nu bezig met die voltijd bijbelschool. Waar we gewoon een team op hebben zitten van meerdere voltijdkrachten. Die we moeten betalen. 1,5-2 jaar voordat die school überhaupt start. Om dat allemaal op te bouwen, et cetera. Weet je, ik heb toen geleerd om me geen zorgen te maken. Over een paar honderd of een paar duizend euro. En nu kan ik me geen zorgen maken over een paar honderdduizend of een miljoen of wat dan ook. Maak je geen zorgen. Zoek eerst het koninkrijk. Maar ik heb het eruit moeten slijten. En daarvoor moet je dus onderscheiden. Wat zit er in je hart? En dat aanpakken. In plaats van het overschreeuwen. Romeinen hoofdstuk 4. Mag je even opzoeken. Romeinen hoofdstuk 4. Ik wil nog een paar dingen delen en dan gaan we afsluiten. Romeinen hoofdstuk 4. Vanaf vers 17. Als je die geloofsprincipes gaat herkennen, zie je ze op iedere bladzijde van de Bijbel. En in ieder verhaal. Romeinen 4 spreekt over Abraham. Abraham wordt de vader van de gelovigen genoemd. Nou, in Romeinen 4 vers 17 staat dit. Zoals geschreven staat. En dan komt de belofte die God tegen hem zei. Hoe komt geloof? Door het horen van het woord. Abraham hoorde het woord. Ik heb u tot een vader van vele volken gemaakt. Dat sprak God. Dit was hij, Abraham, tegenover God in wie hij geloofd heeft. Namelijk God, die de doden levend maakt. En de dingen die niet zijn, al roept alsof ze zijn. En hij, Abraham, heeft tegen alles in. Tegen alles in. Gehoopt en geloofd. Dat hij een vader van vele volken zou worden. Hoe kwam hij aan dat geloof? Overeenkomstig wat gezegd was. Zo zal uw nageslacht zijn. En niet verzwakt in het geloof. Heeft hij er niet op gelet dat zijn eigen lichaam reeds verstorven was? Hij liet die natuurlijke omstandigheden en zijn natuurlijke zintuigen, liet hij niet het ongeloof in zijn hart komen. Hij heeft er niet op gelet dat zijn eigen lichaam reeds verstorven was. Hij was ongeveer 100 jaar oud. En dat ook de moederschoot van Sara verstorven was. En hij heeft aan de belofte van God niet getwijfeld door ongeloof. Zie je dat? Niet getwijfeld door ongeloof. Hij heeft aan de belofte van God niet getwijfeld door ongeloof. Maar werd gesterkt in het geloof. Terwijl hij God de eer gaf. Hij werd gesterkt in het geloof. Terwijl hij God de eer gaf. Mijn ervaring is ook. Als dingen niet snel gebeuren. Maar je gaat gewoon staan op de belofte. Je wordt gesterkt in je geloof. In plaats van dat je geloof zwakker wordt. Omdat het niet gebeurt. Wordt je geloof sterker. Want je blijft je voeden met het woord en met het woord en met het woord. En je let niet op de natuurlijke omstandigheden. En die substantie in je geest wordt alleen maar sterker en sterker en sterker. Maar er staat, hij heeft aan de belofte van God niet getwijfeld door ongeloof. En hij lette niet op zijn eigen lichaam. Maar hij hield zijn ogen gericht op de belofte. Zo mooi. Weet je, onze natuurlijke zintuigen vertellen ons natuurlijke feiten. Maar ons geestelijke zintuig, ons geloof, voeden we met het woord van God. Voeden we met het woord van God. Je houdt je ogen gericht op de belofte. Elke keer weer. En je leest het weer. En je plant het in je geest. Net zo lang, nogmaals, dat die substantie in je geest zoveel sterker is dan wat je ogen zien. Dat het niet uitmaakt wat je ogen zien, wat je oren horen, wat mensen zeggen. Maar dat je weet, dat je weet, dat je weet, dat je weet, dat je weet, dat je weet, dat je weet. Amen. Ongeacht wat mensen zeggen, vinden of denken. Je let niet op je eigen omstandigheden. En dat is hoe je afrekent met ongeloof. Hoe je afrekent met ongeloof. Dus daarom moet je die dingen herkennen. Wat ik de vorige keer vertelde, het getuigenis. Dat ik in geloof wilde gaan staan voor een blessure. En dat de duivel meteen zegt, maar het werkt niet voor blessures. Er staat dat hij je ziektes heeft gedaan. Maar dit is geen ziekte. Dit heb je zelf gedaan door te sporten. Weet je, en boem, voor je het weet, komt er een leugen van de duivel. En als je dan gaat mediteren, wat gebeurt er? Het komt in je hart en het gebeurt niet. Maar wat moet je doen? Je moet het niet gaan overschreeuwen. Je gaat het herkennen, je gaat onderscheiden. En je gaat kijken, wat zegt het woord van God? En toen kwam ik erachter dat hij ook onze smart had gedragen. Ik wist nog niet wat het was. En toen kwam ik erachter dat hij ook ons leed had gedragen, onze pijn. En met dat boom, ik tackelde dat ongeloof. Pakte het geloof en ik genas. Dus je moet het herkennen. Je moet het herkennen. Ik weet ook toen ik in geloof ging staan voor dit gebouw. Het was een behoorlijke uitdaging. Dat we moesten dat andere gebouw uit. En we hadden 6 weken om iets anders te vinden. Nou, een woning is nog iets anders dan een bedrijfspand. En waar je, dus we hadden 6 weken, normaal gesproken. Dus met huur of verhuur willen huurders het minimaal een jaar van tevoren weten. Bijvoorbeeld bedrijfspanden, om iemand anders te. Dus je hebt een opzegtermijn van een jaar om iemand anders te kunnen vinden. Dat ze weten, het duurt een jaar voordat, met al die dingen, voordat een bedrijf ergens in zit. Het is minder snel als gewoon een familie in een huis. We hadden 6 weken. En ik wist ook, we moeten omhoog. Dus we moeten niet alleen maar één kantoor en een videostudio. We moeten een samenkomstzaal, we moeten meerdere kantoren. En voor nu is dit pand veel te klein, maar toen leek het veel te groot. En toen ik het bedrag zag wat we nodig hadden, ik dacht dat ik een hartaanval kreeg. We hadden meer geld nodig voor één moment dan in anderhalf jaar daarvoor. Anderhalf jaar van de bediening. Überhaupt was binnengekomen, hadden we in één keer nodig. Los van wat we per maand nodig hadden. En ik weet nog dat ik keek naar de natuurlijke feiten. En ik dacht, oh heer, oh nee. Hoe kan dit? Hoe gaat dit gebeuren? Waar gaat dit vandaan komen? En dat ik op een gegeven moment zelf dacht, ik heb hier het geloof niet voor. Weet je, je doet je best om te geloven en te geloven en te geloven. Maar hoeveel hebben we wel eens door van, oh, mijn best lijkt soms niet genoeg. Dus, maar de Bijbel zegt, geloof komt. Amen. Dus geloof kan komen. Dus ook ik besloot gewoon om tijd door te gaan brengen met bidden, vasten en het woord. Heer, wat zegt u? En dat was wat God op een gegeven moment zei. Tom, geloof je mijn woord echt? Ja, heer. Oké, hoeveel heb je weggegeven de afgelopen anderhalf jaar? Ik opzoeken, zoveel. Doe het keer 100 en kijk wat er staat. Boom. En er stond een bedrag. Ik dacht, zo, we kunnen het makkelijk betalen. De Heer zei, mijn woord spreekt over 100-voudig vrucht. Zet je geloof op 100-voudig hoogst. En boom, dat plant het geloof in mijn geest. En ik wist gewoon, God gaat voorzien. En we letten niet op natuurlijke omstandigheden. We hebben handtekening gezet onder het contract. We hebben dingen. En in geloof, boom, boom, boom. Iedere keer kwam de voorziening. Maar wat ik niet, weet je, dat waren momenten dat ik dacht in dat voortrek van, man, ik heb het geloof hier niet voor. Dit lijkt te groot. Heer, wat moet ik doen? Hoe gaan we dit doen? En dat is logisch. Alleen je moet jezelf kunnen herpakken. En je moet gaan staan op het woord. En op een gegeven moment een streep over de grond zeggen. En ik ben geen twijfelaar. Maar ik ben een gelover. Ik heb geloof. En jezelf voeden met de beloftes. Je twijfels, je ongeloof gaan uitbannen. En gaan staan op het woord. Gaan handelen in geloof. En God is een waarmaker van zijn woord. Amen. Dus, weet je, er zit een verschil tussen twijfelen met je hoofd en twijfelen in je hart. Een twijfel hebben in je hoofd is niet hetzelfde als een twijfel hebben in je hart. Je kan een twijfel hebben in je hoofd, maar geloof hebben in je hart. Hij zegt twijfel niet in je hart. En niet zo twijfelen in zijn hart. Dus je kan, er komen gedachten van zorgen, angst, ongeloof in je hoofd. Alleen zorg dat ze niet in je hart komen. Want je hart is waar je geloof zit. Hoe voorkom je dat? Door ze meteen te blokkeren met het woord. Er staat geschreven, er staat geschreven, er staat geschreven. Dat is waar Paulus over spreekt, over bolwerken. Bolwerken zit in je bol. Niet in de geestelijke gewesten, in je bol. Hij zegt, we nemen iedere gedachte gevangen die zich verzet tegen de heerschappij van Christus. Iedere gedachte in jouw hoofd die niet in lijn is met het woord van God. Zeg je, nee, ik weiger hierover na te denken. Ik weiger op te mediteren. Het woord zegt, in je voet je geest, in je voet je geest, in je voet je geest. Zodat je natuurlijke zintuigen het niet voor het zeggen hebben. Maar je geloof, amen, dat je functioneert vanuit je geloof. Dus denk ook niet zodra je een gedachte hebt van twijfel in je hoofd. Oh nee, ik twijfel. Nee, je begint hem te weerleggen. Hij zegt gewoon, nee duivel, ik ben geen twijfelaar, ik ben een gelover. En ik weiger te geloven wat je nu probeert te zeggen. Want het woord zegt, en je pakt je Bijbel erbij en je leest het. Of in je app, of wat dan ook. Dus laat je ook niet verleiden om met een gedachte van twijfel te zeggen, oh nee, ik twijfel in mijn hart. Nee, je bent geen twijfelaar. Zeg gewoon, ik twijfel niet in mijn hart. En ik weiger om te twijfelen. En je voedt jezelf aan het woord. Amen. Nou, als laatste hiervan, wat zei Jezus in Matteüs 17? Vanwege uw ongeloof. Want voorwaar, ik zeg u, als u geloof had als een mosterdzaad, zou u tegen deze berg zeggen, verplaats u van hier naar daar. Hij zou gaan en niets zou voor u onmogelijk zijn. Maar dan zegt hij dit. Maar dit soort gaat niet uit dan door te bidden. Dan door bidden en vasten. Dan door bidden en vasten. Dus bij elke concrete opdracht geeft Jezus zijn discipelen, op het moment dat het niet gebeurt, zegt vanwege jullie ongeloof. En dit soort gaat niet uit door te bidden en te vasten. Nou, heel veel mensen hebben hier een verkeerde conclusie getrokken. Die hebben gezegd, er is een speciaal soort demonen. En als je niet bidt en vast, luisteren ze niet. En er zijn hele doctrines op. Alleen, dat klopt niet. Want Jezus gaf ze in Lucas 9 vers 1 autoriteit over alle demonen. En hij zei niet, ja, maar dat is ook een heel sterke speciaal soort. En als je dan niet bidt en vast, dan gaan ze niet. Dit soort gaat niet over het soort demonen. Het gaat over het ongeloof. Hij sprak met zo'n over ongeloof. Vanwege uw ongeloof. Dit soort gaat niet uit dan door bidden en vasten. Waarom is bidden en vasten zo krachtig? Omdat bidden en vasten leert jou je natuurlijke zintuigen te negeren. Het leert jou functioneren vanuit je geest. Wij zijn zo gewend om te luisteren naar ons lichaam en te luisteren naar ons ziel. Je wordt 's morgens wakker en je denkt ontbijt, eten. Vanmorgen toevallig, ik help Femke nu even om alles op te starten, omdat we nu de derde kleine hebben. Ik sta altijd vroeg op, dus ik had gebeden, tijd met God gehad. En ik ging even sporten, ik heb een klein sportschooltje in mijn schuur. En we hebben zo'n camera, we hebben een babyfoon met camera. En op een gegeven moment denk ik, waar is Matthew? En hij zat niet in zijn bed, ik zag hem niet op de gang. En ik kijk door het raam en hij staat in de keuken. En ik zei, lieverd, wat doe je hier? Ik wil een snoepje, zei hij. Eerste waar hij denkt, word wakker, ik wil een snoepje. Nou, weet je, wij zijn zo gewend om te luisteren naar ons lichaam en onze ziel. We worden wakker, we willen ontbijten, je wil iets bij de koffie, je wil dit, je wil... Sommige mensen moeten überhaupt koffie, anders kunnen ze nog niet ontbijten. En ze hebben van alles nodig. En middag eten, en een koek, en dit, en avondeten, en s'avonds iets op de bank. En sommige mensen denken als ze een dag vasten dat ze doodgaan. De eerste keer dat ik een dag vaste, dacht ik dat ik doodging. Ik dacht om 5 uur 's middags, jongens, ik red het niet. Ik sterf, het is mijn laatste dag op aarde. En om mezelf te redden, moet ik nu de frituurpan aanzetten. Wie heeft dezelfde ervaring als dat de eerste keer dat hij ging vasten? Zie je, de rest liegt. Nou, maar... Nee hoor, zegt niemand. Maar wat leert je? We zijn zo gewend om te luisteren naar onze ziel. En naar onze lichamelijke verlangens. En onze natuurlijke zintuigen. Ik voel. Honger. Ik zie. Eten. En al die dingen beïnvloeden je. En Jezus zegt, je moet leren om bidden en vasten. Want wat doet bidden en vasten? Je negeert je natuurlijke zintuigen en omstandigheden. Niet jij, niet je lichaam regeert, niet je ziel regeert, je geest regeert. En je bepaalt vanuit je geest. En je leert leven vanuit je geest. En bidden en vasten filtert troep uit je. En uit je geest. Want je begint te bidden, je begint om te gaan met God. Je begint het woord te lezen. En in één keer komen die zorgen, die angst en die twijfel. Die filter je er veel makkelijker uit, want je bent veel scherper in je geest.
1: Bedankt voor het luisteren naar een nieuwe uitzending van Faith Today. Begin je dag met God.
3: Wil jij je leven aan Jezus geven? Of heb jij gebed nodig voor genezing, bevrijding, de vervulling met de Heilige Geest? Of heb je ergens anders gebed voor nodig? Bel met de Frontrunners Gebedslijn. We zitten klaar om voor je te bidden. Kijk voor de openingstijden en het telefoonnummer op frontrunners.nl/gebed.
2: Wist jij dat de Bijbel in 3 Johannes 1 vers 8 zegt dat je een medearbeider wordt van de waarheid als je partner wordt van de bediening? Dat is geweldig nieuws, want dat betekent dat jij door jouw maandelijkse bijdrage hebt meegewerkt aan het bereiken van miljoenen mensen via ons onderwijs en dat mensen gered, genezen, bevrijd, veranderd en vervuld worden met de Heilige Geest. Bovendien help je door jouw partnerschap mee aan de honderdduizenden gratis boeken die we weggeven en de duizenden mensen die we trainen in onze Bijbelscholen. Al die vrucht en al het resultaat wordt ook de vrucht op jouw leven als je partner bent van Frontrunners. Dat is de kracht van partnerschap. Wil jij ons helpen om nog meer mensen te bereiken en wil je deel hebben aan de vrucht? Word dan partner en vul je maandelijkse gift in via frontrunners.nl.
4: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
5: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled, goed ontmoeten.
6: Wat als deze zomer een bijzondere ontmoeting met God op je wacht? Van 12 tot en met 16 augustus vindt in Amsterdam de eerste internationale Glory Power Encounter plaats. Georganiseerd door Winners Harvest Worship Center. 5 dagen vol krachtige aanbidding, gebed en inspirerend Bijbels onderwijs. Samen met gelovigen uit verschillende kerken en landen. Iedereen is van harte welkom. De toegang is gratis. Meld je aan via Eventbrite. Zoek op Glory Power Encounter of mail naar registration@winnersharvest.com. The Glory Power Encounter. The place of His appearing. In Winners Harvest Worship Center Amsterdam.
7: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
8: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
1: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
6: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. In verschillende delen van de wereld worden tekenen van instabiliteit zichtbaar. Economische systemen veranderen, politieke spanningen nemen toe en sociale structuren staan onder druk. Wat ooit vanzelfsprekend leek, blijkt kwetsbaar. De Bijbel spreekt over een periode waarin alles wat gemaakt is aan het wankelen wordt gebracht. Deze ontwikkeling raakt niet alleen de buitenwereld, maar ook het innerlijk van de mens. De Schrift wijst op een dieper probleem: moreel verval. Mensen richten zich op zichzelf, op bezit en op genot, terwijl God naar de achtergrond verdwijnt. Dit wordt in de Bijbel benoemd als zonde. Het is niet slechts gedrag, maar een houding waarin de mens zichzelf centraal stelt. De confrontatie is onvermijdelijk. Ieder mens zal rekenschap moeten geven van zijn leven. Jezus wordt niet alleen gepresenteerd als redder, maar ook als rechter. Dat betekent dat keuzes gevolgen hebben. Het negeren van deze realiteit verandert niets aan de uitkomst. Toch blijft de boodschap niet zonder hoop. Dezelfde Jezus die oordeelt, biedt ook vergeving. Wie zich bekeert en gelooft, ontvangt genade en een nieuw begin. Dat vraagt concrete stappen. Erkennen van zonde, kiezen voor waarheid en leven in gehoorzaamheid. De urgentie is duidelijk. Er is een moment vastgesteld waarop oordeel komt. Dat moment is onbekend, maar zeker. Daarom is vandaag de dag van beslissing. Wacht niet op omstandigheden, maar handel nu. Dit was het goede nieuws.
9: And just when it seems impossible to hold out, that's the time to hold out. Don't give in. Don't give up. God is faithful.
6: Hij wordt door velen gezien als een van Gods generaals van de vorige eeuw. Derek Prince was een pionier, een bijbelleraar met uitzonderlijke helderheid. Een man die wereldwijd miljoenen mensen heeft toegerust in geloof, gebed, geestelijke strijd, bevrijding en gehoorzaamheid aan Jezus Christus. Al meer dan 20 jaar is hij bij de Heer, maar zijn onderwijs spreekt nog altijd. Daarom hoor je iedere werkdag op God Radio het bijbelonderwijs van Derek Prince in het Nederlands. Luister iedere werkdag tussen 8:30 en 9:00 naar Derek Prince Ministries Nederland. Hier op God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland.

0: U luistert naar Dagelijks Brood. Dagelijks voedsel voor uw geest.
1: De mens zal niet van brood alleen leven, maar van ieder woord dat komt uit de mond van een levende God. Hallo, mijn naam is Moses Semuze en welkom naar Dagelijks Brood, Dagelijks Voedsel voor je geest. En we zijn bezig met het boek van Colossense. En we zijn inmiddels nog steeds bij Colossense 3. We hebben maandag en dinsdag alleen Colossense 3, vers 1 tot met 4 gedaan. En we gaan verder naar vers 5. Natuurlijk, ik heb nog veel om te zeggen over Colossense 3, vanaf vers 1 tot met vers 4. Het is belangrijk om te zien wie wij zijn in Christus. En Paulus, door zijn brieven heen, geeft hij heel veel nuggets over ons plaats, waar we zijn in Christus, onze autoriteit eigenlijk. Where we are seated, waar we zijn gezeten met hem. We zijn gezeten met hem in hemelse gewesten. Nou, laten we toch doorgaan vanaf vers 5. Dood dan uw leden die op de aarde zijn. Hij zegt, dood dan uw leden die op de aarde zijn. Ontucht, onreinheid, hartstocht, kwade begeertes en de hebzucht die afgoderij is. Hij zegt, dood dan uw leden die op de aarde zijn. Waar heeft hij het hier over? Hij heeft het hier over dat deze dingen in ons lichaam die proberen te komen, ontucht, onreinheid, hartstocht, kwade begeertes, hebzucht, afgoderij, al deze dingen. Hij zegt, jij moet het uithongeren. Dus met andere woorden, jij moet er niet aan overgeven. Je moet er niet aan toegeven. Dood dan. Hij zegt dan, dood dan. Mortify the deeds of the body, zegt de Engelse vertaling. Mortify. Stop. Jij moet het zelf stoppen. Jij moet zelf de slechte neigingen, de slechte dingen die proberen op te komen bij u. Zeg, stop het zelf. Niet zeggen, oh God, help mij, stop het van mij. Nee, het is ons verantwoordelijkheid om dat zelf te doen. Om te stoppen met allerlei soorten begeertes die ons eigenlijk willen, ja, die ons willen aanvallen. Dus met andere woorden, die ons willen doen wat we eigenlijk niet willen doen. Hij zegt dus, dood dan uw leden die op de aarde zijn. Ontucht, onreinheid, hartstocht, kwade begeertes en de hebzucht die afgoderij is. En dan zegt hij vers 6, door deze dingen komt de toorn van God over de ongehoorzamen, over zij die niet willen geloven. Dan vers 7. In deze dingen hebt u ook voorheen gewandeld toen u in deze dingen leefde. Nou, we hebben allemaal al deze dingen gedaan vroeger, oké? Niemand kan zeggen, ik ben heilig. Misschien ben je opgevoed, gelovig, oké? Maar je hebt nog steeds dingen gedaan wat tegen God inging. Want de Bijbel zegt, allen, Romeinen 3 vers 23, allen hebben gezondigd en daardoor missen de heerlijkheid van God. Allen. Niemand uitgesloten. Niet de voorganger, niet de paus, niet de imam. Allen hebben gezondigd en missen daardoor de heerlijkheid van God. Zeg, in deze dingen hebt u ook voorheen gewandeld toen u in de dingen leefde. Maar nu legt ook u dit alles af. Namelijk toorn, woede, slechtheid, lasten en schandelijke taal uit uw mond. Nou, hij zegt schandelijke taal uit uw mond. Liegen en schelden hoort niet bij jou als een gelovige. Nogmaals, liegen en schelden of vuile taal is niet voor u als een gelovige. U bent gestorven met Christus en u bent opgewekt met hem. Dat heeft geen plaats in uw lichaam of in uw leven. Waarom? Jij moet er zelf mee stoppen. Je bent met Christus opgestaan. Zeg in vers 5 nogmaals, dood dan deze dingen. Zelf, jij moet er zelf mee stoppen. En zeg nee, ga het niet meer doen. Je moet dat ding uithongeren. Zeg, ligt niet tegen elkaar, vers 9. Zie, ligt niet tegen elkaar. Aangezien u de oude mens met zijn daden uitgetrokken hebt en de nieuwe mens aangetrokken hebt, die vernieuwd wordt tot kennis overeenkomstig het beeld van hem die hem geschapen heeft. Dit is een mooie tekst. Hij zegt, aangezien, ligt niet tegen elkaar, aangezien u de oude mens met zijn daden uitgetrokken hebt. Omdat u, aangezien u de oude mens met zijn daden, u heeft de oude mens uitgetrokken. Toen u stierf, de oude mens was weggegaan van u. U was een nieuwe schepping geworden. En zeg, je hebt de nieuwe mens aangetrokken. De nieuwe mens wordt vernieuwd door kennis. Zie je dat? Door kennis. Overeenkomstig het beeld van hem die hem geschapen heeft. Dus met andere woorden, hoe meer kennis je ontvangt van God, en niet alleen maar hoofdkennis. Wij hebben gezegd dat kennis maakt opgeblazen, dat is hoofdkennis. Het is een kennis die diep tot je hart gaat en het bepaalt je manier van leven. Kijk, wat bedoel ik met hoofdkennis? Wat bedoel ik precies met hoofdkennis nogmaals? Hoofdkennis is, je weet iets, maar je doet het niet. Dat is geen echte kennis, dat is gewoon hoofdkennis. Dat gaat je niet helpen. Daadwerkelijke kennis is, je weet het en het verandert ook jouw leven. En je gaat ernaar leven. Dat noemt de Bijbel, de Griekse woord is dat woord epignosis. Weet je, in het Nederlands of in het Engels hebben wij maar één woord ervoor. Knowledge, kennis. In het Nederlands heb je kennis. De Griekse woord zijn meerdere woorden. Ik kan eigenlijk 4 tellen, 4 of 5. Oké? En Paulus gebruikt ze de hele tijd door zijn brieven heen. De eerste kennis is gnosis in het Grieks. Gnosis is gewoon wetenschappelijke kennis. Dat is gewoon hoofdkennis. Hij zegt, de kennis maakt opgeblazen. Gnosis maakt opgeblazen. G-N-O-S-I-S. Gnosis maakt opgeblazen. Dat is gewoon, ik weet het. Oké? Stel je voor, je hebt een tv of je hebt een cadeau ontvangen. En de cadeau is verpakt. De cadeau is nog verpakt, oké? Nou, je weet, je bent door de kennis van, je bent door de gnosis gekomen van, ik heb een cadeau, want de cadeau is in je hand, het is verpakt. Nou, dat is gnosis. Je hebt gewoon kennis. Je weet gewoon, oké, ik heb een cadeau. Maar je weet nog niet wat het is. Nou, stel je voor,

0: Alleen maar gewoon de doos en de verpakkingspapier was er omheen. Dus je wist niet wat het was, maar je wist wel, ik heb een cadeau. Dat is Genosis. Oké? Okay? Nu heb je dat verpakkingspapier weggehaald. Nu zie je van, oh, het is een telefoon. Dat is Genosco. Nu maak je de doos open en je haalt de telefoon eruit. Nu heb je Eido. E-I-D-O. Dit is de derde Griekse woord die voor kennis worden gebruikt. Het is Eido. Want nu heb je de telefoon in je hand. Je hebt de verpakkingspapier weggehaald. Je hebt de doos weggehaald. En nu heb je dat ding in je hand. Je kan er kijken. Je ziet, je bent bewust ervan. Je bent bewust ervan, oké? En nu maak je de telefoon, zet je hem aan. En begin je te scrollen. Begin je dingen te downloaden. Dat is epignosis. Nu ben je in interactie met de telefoon aan het hebben. Dat is de kennis wat God wil dat wij hebben. De epignosis. Epignosis, de diep interactieve kennis. Dat kennis die ons duwt om een fellowship, om een gemeenschap met hem te hebben. Dat is epignosis. Oké? Okay? Nou, je ziet al in de Bijbel, ik kan je eigenlijk doorheen laten zien in het hele Nieuw Testament, al deze woorden waar het gebruikt wordt. Maar dat is eigenlijk niet waar deze week of deze les over gaat. Als jij eventjes aan ChatGPT vraagt, kan die je helpen. Maar ChatGPT is niet zozeer goed met Bijbelse theologie, vind ik. Er zijn anderen die beter zijn, oké? Okay? Bijvoorbeeld Cloud AI, CLAUDE.AI. Dat is beter, eigenlijk die is wat meer beter. Laat me zeggen, beter theologisch. En ook wanneer je AI vraagt over dingen van de Bijbel, vraag hem niet naar zijn mening. Zeg gewoon puur, laat mij zien waar de teksten. Vraag altijd naar Bijbelversen. Niet van, oh, wat is dat? Nee, liever niet. Als je zoiets vraagt, zeg ook erbij, geef mij een onderbouwing vanuit de schriften. Dus met andere woorden, geef mij de Bijbelversen en ga zelf de Bijbelversen checken. Want ik heb wel eens gezien bij ChatGPT, ze geven verkeerde Bijbelteksten. En als je niet zelf gaat lezen in je Bijbel, dan word je misleid. Oké? Okay? Heel belangrijk, heel belangrijk. Dus vraag altijd om de Bijbelvers. En ga zelf de Bijbelvers in je eigen Bijbel lezen. Amen. Laten we doorgaan. Hij zegt, en een nieuw mens aangetrokken heb die vernieuwd wordt tot kennis overeenkomstig het beeld van hem die hem geschapen heeft. God wil dat je epignosis hebt. Dat je een diepe, interactieve kennis hebt. Niet gewoon een kennis, niet gewoon genosis. Een head knowledge. Een hoofdkennis. Nee. En ook niet genosco. Genosco is goed, want nu weet je wat meer. En ook niet Eido of Eida, hoe je het wilt noemen. E-I-D-O. Eido. Of Eida. E-I-D-A. Okay? Ook niet die, want dat is ook goed. Want nu ben je wat meer bewust. Hij wil dat je een epignosis hebt. De diepere, intieme kennis. De interactieve kennis. Een kennis die jou dwingt. Eigenlijk, het is de kennis die jou dwingt om met God in gemeenschap te zijn. Het is kennis die jou dwingt om dingen te veranderen. Weet je, sommige mensen, ze weten donders goed. Sommige dingen moeten ze niet doen. Maar dat is hoofdkennis. Daarom doen ze dat ding nog steeds en ze hebben spijt daarna. Dat is hoofdkennis. Wat moet je gaan doen? Je moet gaan mediteren. Daarover. Denk na daarover. En wanneer je erover mediteert, wat gebeurt er eigenlijk precies? Het gaat helemaal tot je geest komen. En dat is epignosis. Kennis die jou beweegt. Kennis die jou wordt beweegt. En het is ook nauw verbonden met wijsheid. Ook wijsheid in de Bijbel, in het Nieuwe Testament, zijn er drie woorden die Paulus voor gebruikt. Maar in het Engels en het Nederlands heb je maar één woord ervoor. Dat is gewoon wijsheid of wisdom. Maar in het Grieks heb je Sophia. Sophia is gewoon wijsheid. Ik weet wat ik moet doen. Dan heb je sunesis. Oké, dat is, ik kan dingen bij elkaar brengen. Dat is, je kan dingen samen, je kan connect the dots. Je kan dingen gewoon bij elkaar voegen. Bijvoorbeeld gisteren was ik aan het uitleggen over, je bent met Christus opgewekt uit de dood. En dan gingen wij lezen naar Romeinen. Gingen wij lezen in 1 Johannes 3. We konden de schriften bij elkaar brengen en precies uiteenzetten wat Paulus bedoelt, wat God eigenlijk, wat de Heilige Geest wilde uitleggen door Paulus heen. Dat is sunesis. En dan heb je de diepste vorm van wijze, dat is phronesis. Dat is een bepaalde mindset. Dat is een mindset. Dat is je eerste reactie. Je eerste reactie is Gods woord. Niet van, oh, wat zou Jezus doen? Nee. Dan ben je nog niet in de diepste manier van wijsheid. Je eerste reactie is embedded. Het is ingewroven in het woord van God. Nou, laten we doorgaan met Colossenzen 3 vanaf vers 11. Dan zegt hij, daarbij is niet de Griek en een Jood van belang. Besneden en onbesneden. Barbaar en Siet. Slaaf en vrij. Maar Christus is alles en in allen. Hij zegt, wanneer jij nu de nieuwe mens hebt aangetrokken, die geschapen, die vernieuwd wordt tot kennis overeenkomstig het beeld van hem die hem geschapen heeft. Hij zegt, dat nieuwe mens, daar is geen Griek of Jood van belang, of besneden of onbesneden, of je barbaar, met andere woorden, je bent barbaars of niet barbaars. Nou, natuurlijk, barbaars in de tijd was wat anders. Dat betekent dus besneden of onbesneden, zoals het eigenlijk betekent, slaaf of vrij. Maar Christus is alles en in allen. Dus met andere woorden, in de nieuwe mens die wij hebben aangetrokken, we hebben niet verschillen. We zijn allemaal één. Christus is alles en in allen. We zijn allemaal één in Christus, oké? En dan zegt hij, kleed u zich dan als uitverkorenen van God, heiligen en geliefden. Man, je bent al heilig. Dit is niet wat ze ons soms onderwijzen. Soms ze zeggen vaak tegen ons van, ja, je moet heilig worden en bla, bla, bla. De Bijbel zegt, ik ben al heilig. Als Paulus deze dingen niet heeft opgeschreven, zou ik dat niet weten. Paulus zegt, ik ben heilig. U bent heilig. Jij bent heilig al. En u bent al geliefden. God houdt al van u zoals u bent. Man. Hij zegt, kleed u zich dan aan als uitverkorenen. Je bent ook uitverkoren. Je bent ook gekozen. Man, deze tekst is zo loaded. Deze tekst zegt je eigenlijk, you are chosen, je bent uitverkoren, je bent heilig en je bent geliefd. Gekozen, heilig en geliefd. Met alle drie. Je bent gekozen, dus met andere woorden, je heeft God niet gekozen, hij heeft u gekozen. Dat is een grote verschil. Wanneer jij denkt dat jij God hebt gekozen, dan denk jij dat, oké, je kan hem ook laten. Als je hem kan kiezen, kan je hem ook loslaten. Alles wat je kan kiezen, kan je ook zeggen, ik wil het niet meer in het leven. Alles wat je kiest, wat je zelf kan kiezen, kan je ook loslaten. Maar het is nu God die je heeft gekozen, je hebt geen keus. Je hebt nergens om naartoe te gaan. He chose you, hij heeft jou gekozen. En daarom is het belangrijk, wanneer je gaat trouwen, laat de Heer voor jou kiezen. Tuurlijk kies jij ook, oké? Maar weet Gods wil. En dan weet je van, oké, de Heer heeft deze vrouw voor mij voortbestemd. Dan kijk je vanuit een eeuwigheidsperspectief. En dan kan je niet meer zeggen op een gegeven moment van, ja, we willen van elkaar af. Nee, jullie weten dat. Dus God heeft jullie bij elkaar samengebracht. Jullie hebben niet elkaar, hoe moet ik het zeggen? Tuurlijk hebben jullie voor elkaar gekozen in de zin van, je maakt de bewuste keuze van, ik ga met je trouwen. Maar er is een hogere dimensie. Je moet zien dat het is de Heer die jullie paarden bij elkaar heeft samengebracht. Voor de grondlegging van de wereld. En natuurlijk, fysiek heb jij zelf gezegd, ja, ik wil. Dat weten we, oké? Maar ik wil dat je verder kijkt dan de natuurlijke. Zie het eeuwigheidsperspectief. En dan kan je niet meer van elkaar afgaan. Want je weet dat het is Gods wil dat jullie bij elkaar zijn samengevoegd. Nou, mijn tijd is alweer bijna om vandaag. Dan ga je me afsluiten. Maar ik geloof dat je een gezegende dag gaat hebben. Of je hebt een gezegende dag gehad. En morgen gaan we door met het boek van Colossenzen 3. En voor nu wil ik zeggen, God zegen en tot morgen. God zegen.
1: Wordt u gezegend met dagelijks brood? En wilt u meer weten over ons werk? Bezoek ons website www.choicenation.nl.
0: Hallo, mijn naam is Moses Muze, pastor van Choice Nation Netherlands. Luister elke werkdag om 8 uur 's ochtends naar Dagelijks Brood op God Radio voor dagelijkse bemoedigingen en inspiratie. Ontvang voedsel voor je geest en word geïnspireerd.
2: God. De werkweek zit erop. Woehoe! De laptop mag dicht. De druk mag even van je schouders. Het is tijd om het weekend in te stappen met geloof en de beste christelijke muziek. Iedere vrijdagmiddag hoor je de Weekendshow met Robin Prijs op Guard Radio. 3 uur lang muziek, bemoediging, nieuwe tips en precies die sound die je nodig hebt om je weekend goed te beginnen. Vrijdagmiddag van 3 tot 6. En heb je hem gemist? Dan hoor je de herhaling op zaterdagmiddag van 1 tot 4. De Weekendshow met Robin Prijs. Vrijdag en zaterdag op God Radio. The Weekend Show. The Weekend Show.
3: Welkom bij Begin je dag met God. Een serie van Wilkin van den Kamp met 365 overdenkingen en waardevolle pareltjes uit de Bijbel. Laat je een jaar lang onderdompelen in onderwijs over identiteit, vrijheid en eenheid in Christus.
4: David schrijft in Psalm 34 over een van de levensbedreigende momenten in zijn leven. In deze psalm zingt hij hoe God hem beschermd en verlost heeft. In vers 6 roept hij dan uit: wie naar God opzien, stralen van vreugde, schaamte zal hun gezicht niet kleuren. Schuld en schaamte zijn emoties die voortkomen uit de zonde. Toen Adam en Eva gezondigd hadden, gingen hun ogen open en merkten zij dat ze naakt waren. Omdat ze zich voor elkaar schaamden, verstopten ze zich voor God en voor elkaar. Als iemand zich schaamt voor wat hij verkeerd heeft gedaan, ervaart hij vooral dat hij als mens niet goed is. De Nederlandse hoogleraar Rein Nauta spreekt over schaamte als: ik ben niet geweest wie ik had willen zijn. Schaamtegevoel tast je identiteit aan. Je wilt je handen voor je gezicht slaan. Je wilt er even niet meer zijn. Volgens Paulus is schaamte een emotie die wordt veroorzaakt door een gezond zondebesef. Een leugenaar behoort zich te schamen, zegt hij in Romeinen 6, vers 20, 21. Maar gevoelens van blijvende schaamte kunnen het zicht op Gods troon van genade vertroebelen. De duivel weet dit. Hij klaagt je aan. Hij wil je naakt te kijk zetten met alle fouten die je hebt gemaakt. Hij overlaat je met schaamtegevoelens om ervoor te zorgen dat je niet voor de troon van Gods genade durft te verschijnen. Toen Jezus aan het kruis jouw zonde op zich nam, werd hij te kijk gezet in jouw plaats. Jezus heeft niet alleen jouw schuld verzoend, maar ook jouw schande en schaamte gedragen. 6 uur lang hing Jezus naakt aan een kruis, zodat jij met hem bekleed zou worden. Jij mag jouw schaamte inruilen voor zijn gerechtigheid en zijn geborgenheid. Je hoeft je niet langer te schamen. Je mag er echt helemaal zijn. God zegt met de woorden uit Jesaja 54, vers 4 en verder tot jou: wees niet bang. Je zult niet worden beschaamd. Ik zal me weer over je ontfermen met eeuwigdurende liefde. Gerechtigheid zal je fundament zijn.
3: Bedankt voor het luisteren. Voor meer onderwijs, video's, conferenties en onze online Bijbelschool, ga naar vrijzijn.nl.
5: God Radio. Je bent niet alleen.
6: In Matteüs 25, vers 36 staat een merkwaardige tekst. Daar staat: ik ben in de gevangenis geweest en gij zijt tot mij gekomen. En dan zullen we vragen: wanneer hebben we u in de gevangenis gezien en zijn tot u gekomen? En de koning zal antwoorden en zeggen: voorwaar, ik zeg u, in zoverre gij dit aan een van deze mijn minste broeders hebt gedaan, hebt ge het mij gedaan. Een levenslange in Duitsland schreef me eens een brief. Eens per maand mag ik schrijven. Maar ik heb niemand in de hele wereld. Mag ik aan u schrijven? Wat een eenzaamheid. Natuurlijk kon ik wel ja zeggen en schrijven aan die man. Maar ik ben een zwerfster. Soms werk ik in landen waar de post mij heel langzaam of helemaal niet bereikt. Daarbij begreep ik dat deze man één van de vele eenzamen was die leven achter de gesloten deuren van gevangenissen. Ik bracht die brief bij de Heer en hij gaf me wijsheid. Toen schreef ik aan mijn blad dat ik iedere 3 maanden in Duitsland aan mijn vrienden stuur. Hallo vrienden. En dus schreef ik over deze brief. En ik vroeg of er iemand was, of misschien meerdere, die wilde corresponderen met de gevangenen. Ik vond een vriend die het organiseren wilde. En zo kwamen er verschillende mensen die dit gingen doen. En het resultaat ervan was dat ik heerlijke brieven kreeg. Een eenvoudige vrouw die meedoet, schreef me: ik was enthousiast over uw plan. Ik heb al jarenlang gebeden voor de mensen die achter prikkeldraad leven, maar nu kan ik iets voor ze doen. Ik correspondeer regelmatig met 6 gevangenen. Ik stuur ze allemaal een Nieuw Testament. En dan als u eens een brief schrijft aan ons, dan stuur ik ze dat ook. Dat hallo vrienden. En het is zo'n heerlijke gelegenheid ze te vertellen van de liefde van de Heer Jezus voor zondaars en ze de weg te wijzen om een nieuw leven te beginnen in hem. Het werk is zeker niet te vergeefs. Gisteren kreeg ik een brief van een man die al een hele tijd alleen in een cel zit. Hij schreef me: mijn leven was 1 ruïne. Maar nu heb ik de Heer Jezus gevonden en heb ik door hem genade ontvangen van God. Ik dank hem elke dag daarvoor en ik wil hem trouw blijven. Het is verbazingwekkend hoe vlug ik leerde om in den Heer Jezus te geloven. Dat wonder is gebeurd. Ik stond voor het kruis van Jezus en ik begreep ineens: hij ging ook door diep lijden en grote nood. Hij kan me begrijpen. Ik wil hem lief hebben en hem dienen. Er is nu ineens doel in mijn leven gekomen. Ik schrijf dit om u te tonen hoe gelukkig ik ben. Alsjeblieft, vertel me meer over de Bijbel en wat erin staat. De vreugde die Jezus geeft en de redding van een enkel mens zijn meer waard dan alle rijkdommen van de wereld. Het kruis van Jezus was altijd iets dat ver, heel ver weg was van me. Maar nu is het ineens vlak bij me. En het is of het tot me spreekt. Ja, ik weet dat God het hart veranderen kan van ieder mens, zoals hij mijn hart veranderd heeft. Dit kan ik met grote zekerheid zeggen. Mijn hart is vol vreugde. Een ander schreef: ik nam de hand van Jezus aan. Altijd als ik een brief van u krijg, vergeet ik dat ik achter de tralies ben. Als ik 's morgens mijn ogen open, verlang ik naar Jezus. Maar ik weet zo weinig van hem. Vertel me meer over hem. Ik dank hem elke dag. Jezus hoort me als ik tot hem spreek. Ziet u ze zitten? Die man die der moedersziel alleen in zijn cel zit. Hoort u hem spreken met Jezus? Hoe kwam hij daartoe? Het was een eenvoudige vrouw die eerst bad voor gevangenen en toen begon met haar brieven. Wat zal die vrouw blij zijn als eens Jezus tot haar zegt: ik was in de gevangenis en jij hebt me bezocht. U moet ook maar eens vragen of u iets kunt doen. Begin maar net als die vrouw, eerst bidden voor de gevangenen en dan iets doen. Wat? Nou, misschien een brief schrijven. Weet u, u zult wijsheid nodig hebben, ook om de weg te vinden. Maar dat is zo fijn dat de Bijbel ons zulke heerlijke beloften geeft. In Jacobus 1, vers 5 staat: indien iemand van u in wijsheid tekort schiet, dan bidde hij God daarom die aan alle geeft, eenvoudig weg en zonder verwijt. En zij zal hem gegeven worden. Denk eens in. Als u eens zou horen: ik was in de gevangenis en je hebt me niet bezocht. Dan zullen ze hem antwoorden en zeggen: Heer, wanneer was u in de gevangenis en hebben u niet gediend? En dan zal hij antwoorden: voorwaar, ik zeg u, in zoverre gij dit aan één van deze minsten niet gedaan hebt, hebt ge het ook aan mij niet gedaan. Heer Jezus, ik bid u, maak ons trouw door uw Heilige Geest en maak ons vindingrijk door uw liefde. Amen.
5: Dit is God Radio. De beste gospel en christelijke muziek. Het geluid van hoop.

0: Derek Prince Ministries Nederland.
1: Goedemorgen. Mijn naam is Kees Floorsen en het onderwerp van vandaag is: ben ik een discipel of alleen maar kerklid?
2: I've been asked sometimes if I had a message to leave for posterity, what would it be? I always say I can give it to you in three words: God is faithful.
0: Je luistert naar Leven vanuit Gods Woord, een programma van Derek Prince Ministries Nederland. Iedere werkdag om 8:30 op Gods Radio, op YouTube en als podcast.
1: Derek Prince zegt: mijn vrouw Rut en ik, wij trekken ons regelmatig terug om te reflecteren op ons functioneren. Tijdens een van die momenten herinnerde de Heer ons allebei persoonlijk aan zonden waar we vele jaren geleden bij betrokken waren geweest. We beseften dat we die zonden nooit echt volledig hadden afgehandeld. Voor zover ik weet, zegt Derek, hebben we dat toen nog alsnog gedaan. Ik denk dat dit ook bij sommige mensen zal gebeuren die deze woorden horen. Je zult je bewust worden van zonden die je hebt getolereerd, of misschien zelfs vergeten bent. Maar Jezus is ze niet vergeten. Hij houdt ze niet tegen je, maar ze zijn ook niet werkelijk weggenomen zolang je ze niet erkent, je ervan bekeert en ze belijdt. Ik geloof dat velen van jullie in deze dagen, terwijl we samen zijn, geconfronteerd worden met de vraag: ben ik een discipel of ben ik alleen maar kerklid? Je kunt een heel goed kerklid zijn. Misschien doe je alles wat hoort. Je leest de Bijbel, je geeft tienden, je bezoekt alle samenkomsten en je doet niemand kwaad. Maar de vraag is: hoeveel mensen doe je eigenlijk goed? Daar komen we later nog op terug. Maar laten we eerst nog één gedeelte lezen over discipelschap. In Lucas 14, vers 25 tot 27 staan ongelooflijk pijnlijke woorden, maar ze staan er wel. En als we niet bereid zijn die pijn onder ogen te zien, geloof ik ook niet dat we de bevrijding zullen ervaren. Daar staat: en grote menigten trokken met hem mee. Let op! Ze gingen met hem mee, maar ze volgden hem niet werkelijk. Ze waren geen discipelen. Het waren grote groepen geïnteresseerde mensen. En toen draaide Jezus zich om en zei tegen hen: als iemand tot mij komt en niet haat zijn vader en moeder, vrouw en kinderen, broers en zusters, ja zelfs zijn eigen leven, dan kan dat persoon mijn discipel niet zijn. En wie zijn kruis niet draagt en mij navolgt, die kan mijn discipel niet zijn. Het is dus onmogelijk om een discipel van Jezus te worden en te zijn zonder aan die voorwaarden te voldoen. Misschien schrik je van het woord haten, of heb je er moeite mee? We worden niet opgeroepen om actief onze vader, moeder, vrouw, broers of zusters te haten. Maar zoals ik het begrijp, zegt Derek, betekent het dit: wanneer onze relatie met mensen ons in conflict brengt met gehoorzaamheid aan Jezus Christus, dan moeten we nee kunnen zeggen. We moeten alles haten wat ons ervan weerhoudt Jezus met heel ons hart te volgen. Daarna zegt hij: ja, zelfs je eigen leven, of letterlijk ook, je eigen ziel. Dat is de bescherming hierin. Je hebt niet het recht iets of iemand anders te haten, zolang je niet eerst je eigen zielenleven afwijst. Je ego, het eisende ik dat zegt: ik wil, ik denk, ik voel, ik ben belangrijk, ik vind. Zet mij op de eerste plaats, zegt hij. Hou rekening met mij. Maak het met mij comfortabel. Laat alles passen bij mijn gemak. Beheerst dat vandaag de dag niet veel mensen? Ik denk het wel. Daar moeten we erg voorzichtig zijn dat we onze relatie met Jezus niet als vanzelfsprekend gaan zien.
0: En dan nu de proclamatie van deze week.
3: Guess how we're going to begin.
4: Raad eens waarmee we gaan beginnen.
3: With a proclamation.
4: Proclamatie.
0: Het woord van God uit jouw mond is net zo krachtig als het woord van God uit de mond van God zelf. Omdat het zijn woord is, zijn autoriteit, zijn koningschap. Dus proclameer mee.
5: Ik ben aanvaard en geliefd. God de Vader heeft mij aangenomen als zijn kind. Christus heeft mij aanvaard. En God heeft mij aanvaard in zijn geliefde Zoon. Ik mag al mijn zorgen bij God neerleggen, want Hij heeft hart voor mij. Jezus is met mij alle dagen, juist omdat Hij zelf, toen Hij op de proef werd gesteld, het lijden doorstaan heeft, kan Hij ieder die beproefd wordt bijstaan. God is vader van wezen en beschermer van weduwen. Hij geeft eenzamen een thuis en gevangenen vrijheid en voorspoed. Elke morgen schenkt Hij nieuwe weldaden. Veelvuldig blijkt zijn trouw. Ik ben van de Heer, zegt mijn hart. Hij blijft mijn hoop. Ik laat mij niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede. Ik heb lief, omdat God mij eerst heeft lief gehad. Amen.
0: Laten we nu eerst samen bidden. Want we zijn niet op zoek naar meningen, maar naar openbaring. Niet naar informatie, maar naar leven. Laten we ons hart richten op God.
1: Heere, laat mij zien, ben ik een discipel of slechts een kerklid? En als ik slechts een kerklid ben, Heere, help mij dat te veranderen. Laten we bidden. Ja, Vader, ik besef dat uw geest ons dagelijks opwekt om onszelf, onze motieven en handelingen te onderzoeken. Leer mij te onderscheiden waarin ik mijn denken moet veranderen om steeds weer vernieuwd te worden. En mijn denken moet vernieuwen om steeds weer veranderd te worden. Dank u voor uw geduld en genade voor mij. Heer Jezus, ik wil u van dichtbij volgen als een deelnemende discipel en niet als een ver weg toeschouwer. Amen.
6: Iedere dag willen wij de tijd nemen om stil te staan bij de mensen die God zijn kwijtgeraakt en bij Hem zijn weggelopen. Iedere dag willen wij speciaal voor deze mensen een moment nemen om de gelegenheid te bieden om terug te keren naar Hem. Misschien luister je vandaag en weet je, ik ben ooit begonnen, maar ik ben onderweg afgedwaald. Soms door teleurstelling, soms door zonde, soms omdat het leven harder ging dan je aankon. De Bijbel spreekt over een schaap dat wegliep, maar ook over een herder die niet ophield met zoeken, die bleef en die blijft. Dit moment is voor jou. Niet om je vast te zetten op je verleden, maar om ruimte te maken voor terugkeer. De tijd is kort en de uitnodiging is eenvoudig. Kom thuis bij God. Je gaat zo meteen luisteren naar een gebed van Derk Prins. Ik zal zijn woorden voor je naar het Nederlands vertalen, zodat je het kunt meebidden. Wacht niet langer. Het heeft al zo lang geduurd. Kom thuis. Keer terug tot God. En voor de mensen die al thuis zijn, bid op dit moment voor alle luisteraars die op het punt staan terug te keren tot Hem.
2: And I want you to know God loves you.
6: Ik wil dat je weet dat God van je houdt.
2: He's never given up on you. You understand?
6: Hij heeft je nooit opgegeven, begrijp je?
2: You may have given up on him, but he has never given up on you.
6: Je kunt hem opgegeven hebben, maar hij heeft jou nooit opgegeven.
2: Thank you, Lord.
6: Dank u, Heer.
2: I would like all of you to just say this simple prayer after me.
6: Ik wil jullie allemaal vragen dit eenvoudige gebed na te bidden.
2: Praying to Jesus, not to me.
6: Je bidt tot Jezus, niet tot mij.
2: I'll give you the words. You say them after me.
6: Ik geef je de woorden. Jij bidt me na.
2: Lord Jesus, I'm sorry.
6: Heere Jezus, het spijt me.
2: That I turn my back on you.
6: Dat ik u de rug toe heb gekeerd.
2: I went my own way.
6: En mijn eigen weg ben gegaan.
2: Tonight I repent.
6: Vandaag bekeer ik me.
2: I turn back to you.
6: Ik keer terug tot u.
2: I submit myself to you.
6: Ik onderwerp mijzelf aan u.
2: And I ask you to have your way in my life.
6: En ik vraag u om uw wil te doen in mijn leven.
2: Take me as I am.
6: Neem me zoals ik ben.
2: And make me what you want me to be.
6: En maak me wat u van mij wil maken.
2: I want you to say those last words again. Take me as I am.
6: Ik wil dat je dat laatste opnieuw zegt. Neem me zoals ik ben.
2: And make me what you want me to be.
6: En maak me wat u van mij wil maken.
2: In the name of Jesus.
6: In de naam van Jezus.
2: Amen.
6: Amen. Welk mens onder u die 100 schapen heeft en er één verliest, verlaat niet de 99 in de woestijn en gaat achter het verlorene aan, totdat hij het vindt? En als hij het gevonden heeft, legt hij het vol blijdschap op zijn schouders. En als hij thuiskomt, roept hij zijn vrienden en buren bijeen en zegt tegen hen: wees blij met mij, want ik heb mijn schaap gevonden dat verloren was. Ik zeg u dat er evenzo blijdschap zal zijn in de hemel over één zondaar die zich bekeert, meer dan over 99 rechtvaardigen die de bekering niet nodig hebben. Als jij dit gebed net gebeden hebt en als je met iemand wil napraten, dan nodigen we je uit om ons te bellen op 085-005-1049. Dat is 085-005-1049. Wij zijn bereikbaar op werkdagen tussen 9 en 1 uur. Welkom thuis.
0: Je luisterde naar Leven vanuit Gods Woord. Een programma van Derek Prins Ministries Nederland. Iedere werkdag om 8:30 op Gas Radio, op YouTube en als podcast. Voor meer informatie, de boeken en proclamatiekaarten van Derek, of om dit werk mee te ondersteunen, ga je naar derekprins.nl.

0: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
1: Nog miljoenen mensen in Senegal moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
3: Nu te zien op New Faith Network.
4: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
5: Apparently the best writing comes straight from the heart.
6: So what's in your heart?
3: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
1: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
7: Publieke themakanalen krijgen miljoenen om in de lucht te blijven. Maar God Radio bestaat dankzij vrijwillige steun. Kijk op god.radio/zaaimee.
8: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
7: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De huidige tijd laat een duidelijke verschuiving zien. Zekerheden verdwijnen, structuren veranderen en wat stabiel leek, wordt onzeker. De Bijbel beschrijft dit als een wereldwijde schudding waarin zichtbaar wordt wat werkelijk stand houdt. Deze schudding legt ook het hart van de mens bloot. Trots en zelfgerichtheid vormen volgens de schrift de kern van veel problemen. Wanneer de mens zichzelf centraal stelt, ontstaat verwijdering van God. Dat is wat de Bijbel zonde noemt. Het is geen verouderd begrip, maar een actuele realiteit die zichtbaar wordt in keuzes en gedrag. De confrontatie is persoonlijk. Niemand kan zich verschuilen achter systemen of omstandigheden. Jezus maakt duidelijk dat ieder mens verantwoordelijk is voor zijn reactie op de waarheid. Wie hoort en niet handelt, bouwt zonder fundament. Dat leidt uiteindelijk tot instorting, hoe solide het ook lijkt. Er is echter een alternatief. God biedt een fundament dat niet wankelt. Dat fundament is gehoorzaamheid aan zijn woord. Wie zich bekeert en zijn leven richt op Jezus Christus, ontvangt stabiliteit die niet afhankelijk is van omstandigheden. De oproep is helder. Blijf niet vertrouwen op wat zichtbaar is, maar richt je op wat blijvend is. Begin vandaag met het bouwen op waarheid. De tijd is beperkt en de gevolgen zijn blijvend. Kies bewust en handel daarnaar. Dit was het goede nieuws.
3: Mazel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazeltovreizen.nl. Nu te zien op New Faith Network.
4: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
9: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
3: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.

Er is een nieuw radiostation in Nederland voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hoi, ik ben Tessa van Holst en wat leuk dat je luistert naar God Radio. Weet dat God in je worstelingen met je is, maar je ook wil voorzien van leiding, vertroosting en antwoorden. In Romeinen 8, vers 28 staat dat God alles te goede keert voor hen die geloven. Het is de vijand, de duivel, die komt om te roven, te stelen en te vernietigen. Maar het is Jezus die komt om leven te geven en overvloed. Wat jou probeert neer te halen en je de afgrond wil intrekken, komt niet van God. Je mag weigeren te luisteren naar de stem die je probeert in schuld en schaamte te blijven duwen en die tegen je zegt dat het nooit meer goed zal komen. Dit zijn leugens die ons willen kapotmaken en gevangen willen houden en zelfs van Jezus willen weghouden. Jezus is gekomen om je vrij te zetten, je bij te staan in zijn genade en wonderen te doen in je leven. Bij hem is vergeving, redding en herstel. Ren naar hem en kom in de vrijheid. Laat gedachten die je proberen neer te halen afbreken door zijn waarheid en liefde. Je bent meer dan overwinnaar door hem die jou lief heeft.

0: had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
1: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
2: What did you mean about going to Lazarus?
3: I said what I said.
1: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
4: Lord, why did you come?
3: Take away the storm. What did he do?
1: Download nu de gratis app en start met kijken.
5: The Battled, voor gezins- en jeugdvakanties. Inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. The Battled, goed ontmoeten.
6: And just when it seems impossible to hold out, that's the time to hold out. Don't give in. Don't give up. God is faithful.
7: Hij wordt door velen gezien als een van Gods generaals van de vorige eeuw. Derek Prince was een pionier. Een bijbelleraar met uitzonderlijke helderheid. Een man die wereldwijd miljoenen mensen heeft toegerust in geloof, gebed, geestelijke strijd, bevrijding en gehoorzaamheid aan Jezus Christus. Al meer dan 20 jaar is hij bij de Heer. Maar zijn onderwijs spreekt nog altijd. Daarom hoor je iedere werkdag op God Radio het bijbelonderwijs van Derek Prince in het Nederlands. Luister iedere werkdag tussen 8:30 en 9:00 naar Derek Prince Ministries Nederland. Hier op God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland.
8: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

0: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
1: Levensveranderend studeren? Caris Bible College is dé bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
2: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame. En helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
3: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
4: Waar publieke zenders belastinggeld ontvangen, leeft God Radio van mensen die geloven in dit geluid. Zaai mee via God.radio.
5: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
6: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd worden tekenen van onrust en verandering steeds zichtbaarder. Economieën verschuiven, politieke spanningen nemen toe en sociale verbanden verzwakken. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat wankelbaar is, zal worden geschud, zodat het onwankelbare zichtbaar wordt. Deze ontwikkeling maakt duidelijk dat veel zekerheden tijdelijk zijn. De mens zoekt vaak houvast in structuren en systemen. Maar de schrift wijst op een diepere oorzaak. Een hart dat zich afkeert van God. Dat wordt zonde genoemd. Het is een bewuste of onbewuste keuze om niet te leven volgens Gods norm. Daarmee komt de verantwoordelijkheid dichtbij. Ieder mens staat voor de keuze hoe hij leeft en waarop hij vertrouwt. Jezus maakt duidelijk dat hij niet alleen redder is, maar ook rechter. Dat betekent dat niemand buiten deze realiteit staat. Het uitstellen van een beslissing verandert niets aan de uitkomst. Toch is er een duidelijke hoop. God biedt vergeving en een nieuw fundament. Wie gelooft en zich bekeert, ontvangt een leven dat gebouwd is op waarheid. Dat vraagt actie. Luisteren naar Gods woord, het toepassen in het dagelijks leven en vertrouwen op Jezus Christus. De urgentie is niet te negeren. De tijd van genade is nu beschikbaar, maar niet onbeperkt. Vandaag is het moment om te kiezen. Wat niet op de juiste basis staat, zal verdwijnen. Wat op waarheid gebouwd is, blijft. Dit was het goede nieuws.
7: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten, boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
8: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, ik ben Tessa van Holst en wat leuk dat je luistert naar God Radio. Wist je dat lachen ervoor zorgt dat er positieve stofjes, ook wel gelukshormonen genoemd, in je hersenen worden aangemaakt die ervoor zorgen dat je blijer wordt? Het blijkt zelfs zo te zijn dat je er meer ontspannen van raakt, dat je energie een boost krijgt en dat het je helpt positiever in het leven te staan. Wauw, maar wist je dat dit ook al zo is als je alleen al oprecht glimlacht naar mensen? En wees eerlijk, we worden allemaal vrolijker van glimlachende en lachende mensen. Een lach heeft dus een enorm positief effect. Niet alleen op anderen, maar ook op jezelf. Zoals in Spreuken 17, vers 22 van de Bijbel zo mooi staat: een blij hart bevordert de genezing, maar een neerslachtige geest doet de beenderen verdorren. Ik zeg hiermee absoluut niet dat je moeilijkheden moet ontkennen, maar ik nodig je wel uit door alles heen bewust regelmatig te lachen en te glimlachen, zodat het je helpt positiever en krachtiger in het leven te staan.

0: 18 jaar lang bleef het stil. Maar nu keert de herstelconferentie terug. Op zaterdag 12 september 2026 komt Herstelteam Nederland opnieuw samen in Nijkerk. Niet als herinnering aan vroeger, maar als bediening met een actuele roeping voor vandaag. Een dag van aanbidding, Bijbels onderwijs, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videoboodschap van Derek Prince. De conferentie wordt volledig live uitgezonden op God Radio. En op locatie vind je verkoopstands van Derek Prince Ministries Nederland en de Zalfoliewinkel. Voor iedereen die verlangt naar herstel, vrijheid en geestelijke groei. Meld je vandaag nog aan via herstelteam.nl. Klik op conferenties en registreer je voor de herstelconferentie 2026. Wat God herstelt, doet Hij niet voor gisteren, maar voor vandaag en morgen. Wat als deze zomer een bijzondere ontmoeting met God op je wacht? Van 12 tot en met 16 augustus vindt in Amsterdam de eerste internationale Glory Power Encounter plaats. Georganiseerd door Winners Harvest Worship Center. 5 dagen vol krachtige aanbidding, gebed en inspirerend Bijbels onderwijs. Samen met gelovigen uit verschillende kerken en landen. Iedereen is van harte welkom. De toegang is gratis. Meld je aan via Eventbrite. Zoek op Glory Power Encounter of mail naar registration@winnersharvest.com. The Glory Power Encounter. The place of His appearing. In Winners Harvest Worship Center Amsterdam.
1: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
2: Counting down!
0: De christelijke top 33 keert terug. De 33 meest gestreamde en meest bekeken christelijke platen van dit moment, allemaal in één grote hitlijst.
2: Top 33!
0: Iedere eerste vrijdag van de maand, live tussen 3 en 6 uur in de weekendshow. Kijk snel op christelijketop33.nl.
3: De gospelzender van Nederland. God Radio.

0: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
1: Nog 3 miljard mensen moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
3: Nu te zien op New Faith Network.
4: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
5: Apparently the best writing comes straight from the heart.
6: So what's in your heart?
3: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
1: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
7: Als het geluid van God Radio jou bemoedigt, help dan mee om het verder te brengen. Zaai mee via God.radio.
8: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
9: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld bevindt zich in een fase van toenemende druk. Instabiliteit groeit, zekerheden verdwijnen en systemen blijken kwetsbaar. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat wankelbaar is zal worden geschud. Niet willekeurig, maar doelgericht, zodat zichtbaar wordt wat werkelijk stand houdt. Die schudding raakt niet alleen structuren, maar ook het hart van de mens. De vraag is niet wat er gebeurt, maar hoe u leeft. De Schrift stelt het scherp. Als alles vergaat, wat blijft er dan zichtbaar in uw leven? Veel mensen leven alsof er geen rekenschap komt, maar dat is zelfbedrog. Zonde is niet slechts gedrag, maar een houding waarin God wordt genegeerd. Heilig leven wordt uitgesteld, terwijl de Bijbel het presenteert als noodzaak, niet als optie. De confrontatie is direct. U kunt niet blijven leven zoals u wilt en verwachten dat alles stand houdt. Bekering is geen suggestie, maar een opdracht. Het uitstellen daarvan is een keuze tegen waarheid. Maar er is ook hoop. God roept niet alleen tot verandering, hij geeft ook genade om te veranderen. Hij is bereid te herstellen, te reinigen en opnieuw te beginnen. Begin concreet. Breng uw leven in lijn met zijn woord. Neem afstand van wat onrein is en kies bewust voor gehoorzaamheid. De tijd is kort. Morgen is geen garantie. Vandaag is de dag van beslissing. Dit was het goede nieuws.
10: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltovreizen.nl.
3: Nu te zien op New Faith Network.
4: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
11: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
3: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Holst en ik wil je bemoedigen als je last hebt van eenzaamheid. Weet dat God altijd bij je is en je nooit verlaat. Ik hoor vaak mensen zeggen dat ze twijfelen of God bij hen is, omdat ze het niet voelen. Maar je mag weten dat deze gevoelens je niet de waarheid vertellen als het gaat over de nabijheid van God in je leven. In Matthäus 28, vers 20 staat: en zie, ik ben met u al de dagen tot de voleinding van de wereld. Dus kies ondanks wat je voelt om de waarheid van God over zijn nabijheid in je leven aan te nemen en red tot hem. En bid dat hij liefde en genezing brengt in de eenzaamheid die je voelt. Want zoals David tegen zijn zoon Salomo zegt, zo zeg ik tegen jou vandaag: wees sterk en moedig en doe het. Wees niet bevreesd en wees niet ontsteld, want de Heere God...

0: relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
1: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
2: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
3: What did you mean about going to Lazarus?
4: I said what I said.
2: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
5: Why didn't you come?
4: Take away the storm. What is he doing?
2: Download nu de gratis app en start met kijken.
6: Heb jij altijd al een sterk muziekprogramma willen maken? Maar dan met impact? God Radio, landelijke christelijke radio, zoekt ervaren DJ's voor hedendaagse christelijke muziek. Wij zoeken geen sprekers, geen onderwijsprogramma's, maar echte radiomakers. Mensen die flow begrijpen, energie voelen en een luisteraar moeiteloos meenemen in muziek, sfeer en beleving. Heb jij ervaring op lokale of regionale radio? En weet jij hoe je een muziekprogramma interessant maakt? Stuur je demo en motivatie naar robin@god.radio. En laat horen wat jij toevoegt aan God Radio.
7: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

0: In een tijd waarin veel stemmen om je aandacht vragen, is er opnieuw een vertrouwd geluid. Herstel Magazine. Een magazine vol Bijbels onderwijs, eerlijke getuigenissen, geestelijke bemoediging en praktische toerusting voor het leven met God. Niet oppervlakkig, niet vluchtig, maar woorden die richting geven, geloof versterken en wijzen op Jezus Christus. Herstel Magazine verschijnt 4 keer per jaar en komt rechtstreeks bij je thuis. Neem nu een abonnement voor slechts €27 per jaar. Ga naar herstelteam.nl. Klik op Magazine en bestel vandaag nog. Herstelteam, Nederland, waar het woord leven wordt. Wat als deze zomer een bijzondere ontmoeting met God op je wacht? Van 12 tot en met 16 augustus vindt in Amsterdam de eerste internationale Glory Power Encounter plaats. Georganiseerd door Winners Harvest Worship Center. 5 dagen vol krachtige aanbidding, gebed en inspirerend Bijbels onderwijs. Samen met gelovigen uit verschillende kerken en landen. Iedereen is van harte welkom. De toegang is gratis. Meld je aan via Eventbrite. Zoek op Glory Power Encounter of mail naar registration@winnersharvest.com. The Glory Power Encounter. The place of His appearing. In Winners Harvest Worship Center Amsterdam.
1: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
0: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten, boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was. Publieke themakanalen krijgen miljoenen om in de lucht te blijven. Maar God Radio bestaat dankzij vrijwillige steun. Kijk op god.radio/zaaimee.
2: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
0: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd groeit de spanning. Economieën verschuiven, relaties staan onder druk en vertrouwen in systemen neemt af. De Bijbel beschrijft dit als een periode waarin God alles laat wankelen wat geen blijvende basis heeft. Die realiteit legt een ongemakkelijke waarheid bloot. Veel mensen bouwen hun leven op tijdelijke dingen. Succes, comfort, eigen inzicht. Maar wanneer de druk toeneemt, blijkt wat werkelijk stand houdt. De schrift maakt duidelijk dat niet alleen systemen, maar ook levens getest worden. En die test is eerlijk. Wat gebouwd is zonder gehoorzaamheid aan God, zal niet blijven. Dat vraagt om een scherpe confrontatie. Heiliging wordt vaak gezien als iets voor later, maar de Bijbel zegt het anders. Zonder heiligheid is er geen gemeenschap met God. Zonde is niet neutraal. Wat u toelaat in uw leven, vormt uw toekomst. Het negeren daarvan verandert niets aan de uitkomst. Tegelijk is er genade. God nodigt uit tot herstel, niet tot wanhoop. Wie zich bekeert, wordt niet afgewezen, maar aangenomen. Hij vraagt geen perfectie, maar bereidheid om te veranderen. Begin vandaag. Breng uw keuzes onder zijn gezag. Laat los wat u weet dat niet klopt. Richt uw leven op Jezus Christus en zijn woord. De oproep is dringend. Wacht niet tot de druk u dwingt. Kies nu bewust voor wat standhoudt. Dit was het goede nieuws.
3: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
4: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op akaper.nl/zaaigoed.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Os en ik wil je vandaag meegeven dat Gods liefde er altijd is. Dat je mag weten dat je geliefd bent en dat je ertoe doet. Je bent van waarde voor Hem. Hij ziet je altijd en je kunt met alles bij Hem terecht. Niks is te gek of te groot voor God. In 1 Petrus 5 vers 7 staat, werp al je zorgen op de Heer, want Hij zorgt voor jou. Wanneer het goed gaat, maar ook als het niet goed gaat. We kunnen soms zo worstelen met dingen. En dat niet alleen. Vaak schamen we ons ook voor bepaalde zaken in ons leven. Dingen die we niet goed doen. Misschien worstel je met verslaving, pornografie, boosheid, bitterheid of andere dingen waardoor je je schaamt om naar God te gaan. Laat je door schaamte niet weghouden bij God, want God is juist degene die zoveel van je houdt dat Hij je wil helpen. Hij wil niet dat dit soort dingen je de afgrond intrekken. Hij wil je ervan vrijzetten in zijn liefde, zodat je leeft ten volle. Bij Hem is vergeving herstel en kracht. Bij Hem is ware vrijheid. Ren naar Hem toe met al wat in je is en laat je grijpen door zijn liefde.

0: Nu te zien op New Faith Network.
1: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
2: Apparently the best writing comes straight from the heart.
3: So what's in your heart?
0: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland. Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltovreizen.nl. Nu te zien op New Faith Network.
1: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
4: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
0: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
5: Counting down!
6: De christelijke top 33 keert terug. De 33 meest gestreamde en meest bekeken christelijke platen van dit moment, allemaal in één grote hitlijst.
5: Top 33!
6: Iedere eerste vrijdag van de maand. Live tussen 3 en 6 uur in de weekendshow. Kijk snel op christelijketop33.nl.
7: Er is een nieuw radiostation in Nederland voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
1: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
2: Bouw aan je relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
3: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
4: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
5: What did you mean about going to Lazarus?
6: I said what I said.
4: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
7: Lord, why did you come?
8: Take away the storm. What is he doing?
4: Download nu de gratis app en start met kijken.
9: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
10: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De huidige tijd wordt gekenmerkt door onzekerheid en verandering. Wat vast leek, blijkt tijdelijk. De Bijbel spreekt over een wereldwijde schudding waarin alles wat gemaakt is, wordt getest op duurzaamheid. Die test is niet alleen extern. De Schrift richt zich direct op de mens. Wat leeft er in uw hart? Waarop bouwt u werkelijk? Veel mensen hebben een vorm van geloof, maar zonder kracht. Ze kennen de woorden, maar leven er niet naar. Dat is volgens de Bijbel geen kleine afwijking, maar een gevaarlijke illusie. De confrontatie is helder. Het is mogelijk religieus te zijn en toch niet veranderd. Zonde blijft bestaan waar geen bekering is. En bekering betekent niet alleen weten wat goed is, maar het ook doen. Wie blijft uitstellen, kiest feitelijk tegen gehoorzaamheid. Maar juist daar ligt hoop. God vraagt geen perfect begin, maar een oprechte stap. Wie zich keert tot Hem, ontvangt genade en kracht om anders te leven. Dat begint met concrete keuzes. Stoppen met wat verkeerd is, het woord serieus nemen en handelen naar waarheid. De tijd dringt, de test is gaande. Wat echt is, zal blijven. Wat schijn is, zal verdwijnen. Vandaag is het moment om uw leven te richten op wat niet wankelt. Dit was het goede nieuws.
11: De werkweek zit erop.
12: Woehoe!
11: De laptop mag dicht. De druk mag even van je schouders. Het is tijd om het weekend in te stappen met geloof en de beste christelijke muziek. Iedere vrijdagmiddag hoor je de Weekendshow met Robin Prijs op God Radio. 3 uur lang muziek, bemoediging, nieuwe tips en precies die sound die je nodig hebt om je weekend goed te beginnen. Vrijdagmiddag van 3 tot 6. En heb je hem gemist? Dan hoor je de herhaling op zaterdagmiddag van 1 tot 4. De Weekendshow met Robin Prijs. Vrijdag en zaterdag op

van de weekendshow. We zijn weer helemaal begonnen, helemaal in de weekendsferen, zeg maar. En ja, voor veel mensen is het rond deze tijd natuurlijk ook een beetje vakantie. Hè? Of je hebt al vakantie, of de vakantie gaat binnenkort beginnen. Of je vakantie begint vandaag, zoals bij mij. Heerlijk. Ja, Praise Panda dus, Your Love. Je hoorde hem zojuist in de weekendshow. Een gloednieuwe release van vorige week. Hij is nog maar een week jou, dus zeg welkom bij de weekendshow op God Radio. 3 uur lang nieuwe christelijke muziek, stevige hits en natuurlijk de tracks waarvan ik denk, nou, houd die maar even in de gaten, zeg maar. Zeg, volgende week vrijdag, 7 augustus, gebeurt hier iets bijzonders, want dan keert de internationale christelijke top 33 terug op God's Radio. En dat, dat heeft even mogen duren. Want in de zomer van 2024 heb ik de laatste top 33 gepresenteerd. En dat toen bleef het gewoon 2 jaar stil, zeg maar. En laat dit nou ook weer een mooi moment zijn om ook weer in de zomer terug te keren. Ja, nou goed, zometeen meer daarover. Volgende week dus, hoor je ze allemaal op de radio weer. Van 33 helemaal naar nummer 1. Maar eerst ga ik het even over wat anders hebben. Ja, dat heeft toch weer een beetje een raakvlak met de top 33. Want ik heb een geweldige plaat voor je klaarstaan van Tiki Lau. Ja, het is een plaat die ik nog niet zo heel erg lang geleden tegenkwam. En ja, die naam Tiki Lau, dat zei me eigenlijk helemaal niks, als ik heel eerlijk moet zijn. Maar ze hebben een gigantische leuke single uitgebracht. En het is een EDM-single. En EDM, eventjes voor de goede orde, staat voor Electronic Dance Music. Dus het is gewoon een lekkere dansplaat. Die dansplaten die doen het meestal niet zo lekker in christelijke charts. Hè? In de christelijke top 40, 50 of 33. Maar deze is daar echt een uitzondering op. Ik heb echt een heel sterk vermoeden dat hij volgende week gaat binnenkomen in de top 33. Omdat hij zo vreselijk goed scoort. We gaan er in ieder geval naar luisteren. Spirit.

Achtereenvolgens hoorde je een van de meest veelbelovende singles van dit moment, Tiki Lau met Spirit Breakout. En daarna natuurlijk gevolgd door die plaat die je zojuist hoorde, Jamie McDonald. Ja, de naam Tiki Lau, dat betekent overigens zoiets als Celebration of Life. Hè? Het leven vieren, zeg maar. En dat hoor je ook. Tropische energie, geloof en dansvloer. En dat allemaal in één verpakking. Ja, het klinkt gewoon ontzettend lekker. En Jamie McDonald, ja, die kiest dan met Ain't No Way juist voor de piano, de R&B, pop en het gospelkoor. Ja. Ook dat is een keuze natuurlijk. Het nummer komt voort trouwens uit haar persoonlijke overtuiging dat God haar nog nooit heeft laten vallen. En een heel mooi detail overigens. Jarenlang stond ze zelf vooral achter andere artiesten als achtergrondzangeres. Nou, inmiddels gaat ze zelf mee op tournee met Phil Wickham. Ja, dat is inmiddels ook wel een redelijk grote naam in de Verenigde Staten of America, zeg maar. Ja, dat noemen ze dan ineens een overnight succes. Nou, al weet iedere muzikant dat daar natuurlijk wel meestal jaren werk achter zitten. En laat dat nou precies de titel zijn van de volgende plaat van Sarah Reeves.

Sarah Reeves, Elevation Worship met Chandler Moore en Thoren Wells achter elkaar. En Thoren heeft met Breed On It bepaald geen klein tussendoortje gemaakt. Het gelijknamige album telt 16 tracks en duurt ruim een uur. Ja, dat is nauwelijks meer een klein projectje te noemen. Dan het grote christelijke muzieknieuws van deze week. Want de nominaties voor de Dove Awards zijn bekend. Phil Wickham voert de mannen aan met 9 nominaties. Cici Winans de vrouwen met 7 nominaties. Ja, the usual suspects zou ik bijna zeggen. Het is bijna zo'n inner circle van de christelijke muziek. Het is niet dat het slecht is, maar het zijn wel altijd dezelfde, zeg maar, die de erkenning krijgen. Voor Artist of the Year staan onder andere Phil Wickham, Brandon Lake, Lauren Diegel en Joshua Queen tegenover elkaar. En die laatste hoor je later dit uur overigens ook nog. Hey, eerst nog een verse tip van Bunray. Dat is echt wel een lekkere plaat. Een echte familieband en een titel die weinig uitleg nodig heeft. Time to Rise.

achterin volgens hoorde je Bon Ray met Time to Rise. En natuurlijk de plaat die je zojuist hoorde, The Uprising met 365 Running Back to You. Ja, bij die laatste titel zit eigenlijk al een complete geloofsboodschap. Hoe vaak je ook afdwaalt, de weg terug blijft open. Nu nog wel in ieder geval. In de christelijke hip-hop wereld gebeurde er deze week trouwens iets historisch. Miles Minnick verscheen in de cipher van de XXL Freshman Class van 2026. Ik heb geen idee wat het is, maar ja, het is nieuws. Voor het eerst kreeg een uitgesproken Christian hip-hop artist zo'n plek op een invloedrijk mainstream rap-platform. Ja, dat schijnt het dus te zijn. En hij maakte zijn geloof niet kleiner om daar tussen te passen. Nee, hij ging gewoon staan en hij deed gewoon zijn eigen geloofsboodschap naar voren laten komen, zeg maar. En dat vind ik toch altijd knap als je midden in tussen de gewone, reguliere artiesten staat, zeg maar. Zeg, dat is ook precies de ontwikkeling die deze muziek nodig heeft. Niet alleen goed voor christelijke begrippen, maar gewoon goed. Ja, laten we eerlijk zijn. We blijven in die hoek met Halvey en daarna Young Crew.

Je luistert naar de weekendshow op God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland. Zojuist hoorde je Halvey met Dave. En de verse single New Thing van Young Chris. En Young, dat schrijf je overigens Y-U-N-G. Eventjes voor het geval dat je hem op wilde zoeken. Het is uitgebracht op 10 juli. Dat is nog niet zo heel erg lang geleden, nee. Young Chris bouwt zijn publiek vooral via sterke visuals, live optredens en momenten die online in ieder geval snel worden opgepikt. Dus ik zou hem zeker even opzoeken als je dat leuke muziek vindt. Maar nu naar iemand die dit jaar definitief van veelbelovend naar gevestigde naam lijkt te bewegen. En dan hebben we het natuurlijk over Joshua Queen. Hij is genomineerd voor de Dove Award voor Artist of the Year. Tussen namen als Phil Wickham, CeCe Winans, Brandon Lake en Lauren Diego. Ja, dat zijn niet de minste. Niet slecht voor een artiest die volk, Americana en christelijke pop op een heel eigen manier bij elkaar brengt. En dat ook nog zonder al te veel hulp van de grote platenmaatschappijen. Zijn track heet Demons, bewust klein geschreven, maar inhoudelijk bepaald niet klein. Daarna hoor je overigens Alexander's DiSaggio met The Battle Is Won. Oh,

Achtereenvolgens hoorde je Joshua Queen en daarna Alexander DiSaggio. De plaat die je zojuist hoorde, The Battle Is Won. En daarmee zijn we bijna aan het uur van het einde van het eerste uur. Zo, hey, doe maar praten. Ik draai er hem even om. Zometeen gaan we even over naar de reclame en het nieuws. En daarna zijn we natuurlijk graag bij je terug met het tweede uur van de Weekend Show. Volgende week klinkt de Weekend Show overigens anders, want dan presenteer ik voor het eerst weer de internationale christelijke top 33. De lijst staat inmiddels online op www.christelijketop33.nl. Dus je kunt hem alvast bekijken. En ja, natuurlijk volledig oneens zijn over de volgorde. Ja, dat hoort bij een hitlijst. Belangrijk, Airplay, dat telt niet mee in die lijst. Dus dat even gezegd hebben. Dit zijn ook daadwerkelijk de echte luisteraantallen. Dus niet het aantal keren dat een radiostation, Gods Radio of de Weekend Show het heeft gedraaid. Maar het aantal keren dat de luisteraars de plaat heeft geluisterd. Dus daar gaat het weer om. Het gaat echt om jou, om de luisteraar. We kijken naar de aantoonbare prestaties op streaming en videoplatforms, zodat de lijst niet simpelweg weerspiegelt wat radiostations zelf wil draaien. Nou, straks meer daarover. Nu eerst gaan we even naar Vic Lucas met het Afro Gospel Energy in Walk With God. En daarna, als er nog een beetje tijd over is, de Dorf koploper Phil Wickham samen met Kane.

0: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
1: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties. Inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
2: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
3: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
4: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
5: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
6: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Over de hele wereld worden tekenen van instabiliteit zichtbaar. Structuren veranderen, zekerheden verdwijnen en druk neemt toe. De Bijbel beschrijft deze fase als een noodzakelijke schudding waarin alles wat niet vast is, zal wankelen. Die schudding heeft een doel. Niet alleen om systemen te testen, maar om het hart van de mens zichtbaar te maken. De schrift stelt een confronterende vraag. Wat voor persoon bent u in het licht van wat komt? Veel mensen leven zonder rekening te houden met deze realiteit. Zonde wordt gebagatelliseerd, terwijl de Bijbel het benoemt als afwijking van Gods norm. De waarheid is scherp. Heiliging is geen optie. Wie God wil kennen, moet bereid zijn zich te reinigen van wat verkeerd is. Dat vraagt actieve keuzes. Wat u toelaat in uw denken en leven, bepaalt uw richting. Neutraal blijven is geen optie. Maar er is ook een zachte kant. God roept niet alleen tot verandering, hij helpt ook om te veranderen. Hij is een vader die nabij wil zijn, maar wel op zijn voorwaarden. Wie zich verootmoedigt en gehoorzaamt, ontvangt genade. De oproep is duidelijk. Wacht niet tot omstandigheden u dwingen. Begin vandaag met het ordenen van uw leven naar Gods waarheid. De tijd is beperkt en de gevolgen zijn blijvend. Dit was het goede nieuws.
7: Heb jij altijd al een sterk muziekprogramma willen maken, maar dan met impact? God Radio, landelijke christelijke radio, zoekt ervaren DJ's voor hedendaagse christelijke muziek. Wij zoeken geen sprekers, geen onderwijsprogramma's, maar echte radiomakers. Mensen die flow begrijpen, energie voelen en een luisteraar moeiteloos meenemen in muziek, sfeer en beleving. Heb jij ervaring op lokale of regionale radio en weet jij hoe je een muziekprogramma interessant maakt? Stuur je demo en motivatie naar robin@god.radio en laat horen wat jij toevoegt aan God Radio.

Hey, wat leuk dat je erbij bent. Dit is het tweede uur van de weekendshow op God Radio. Het is 4 uur geweest en je luistert heerlijk mee naar een verse aflevering weer van de weekendshow, zoals ik al zei. HNG10 opende met Hold Me Up en dat is natuurlijk wel een lekkere knaller om het uur mee te beginnen. Laten we eerlijk zijn. In het uur hoor je onder andere Dax, Switchfoot komt nog langs, KB en natuurlijk 363. En die laatste naam is belangrijk, want 363 is na jaren stilte terug met een compleet nieuw album. Voyage. Ja, Voyage, zou je bijna zeggen. Ja, het klinkt Frans, hè? En volgende week heb ik John Ellis zelf in het programma om te praten over die terugkeer. John Ellis is de zanger, de zinger van 363. En die gaat met me in gesprek over de terugkeer van de band, de lange weg ernaartoe en wat er geestelijk en muzikaal veranderd is. En dat is nogal wat. Een heel mooi verhaal overigens. Ik heb er al het een en ander van meegekregen. Bovendien keert volgende week in deze uitzending de christelijke top 33 terug. En dat is allemaal genoeg om naar uit te kijken dus. Zeg, nu eerst elektronische geloofsenergie, zoals het dan heet. Lunexus met Never Be, gevolgd door een rauwe...

Ik denk dat er maar weinig mensen zijn die zich hier niet in herkennen. Dex met God Can You Hear Me. Een titel die niet netjes om twijfel heen loopt, maar de vraag gewoon hardop stelt. En nu, na 363, Voyage is het eerste volledige album van de band in 11 jaar tijd maar liefst. John Ellis vertelde dat hij na een burn-out, teleurstelling en zelfs een geloofscrisis lange tijd nodig had om opnieuw te ontdekken hoe christelijke muziek er voor hem uit kon zien. De titeltrack ontstond uit een gesprek met een bevriende pastor over geloof als reis. Niet een route zonder vragen, maar blijven geloven terwijl je onderweg bent. Volgende week praat ik uitgebreid met John over die jaren en over de terugkeer van 363. Maar hier is alvast Voyage. Daarna Matt Maher met Gonna.

Ja, drie op een rij zeggen we dan. Hè. 363 hoorde je zojuist met Maher daarna. En de laatste plaat in het rijtje, die hoorde je zojuist Matthew West. En in Good rekent Matthew West af met het idee dat genade een ladder is. Die je door beter je best te doen omhoog moet beklimmen, zeg maar. Nou, dat is gelukkig niet hoe genade werkt. Gelukkig. Straks hoor je Switchfoot met Shake the Dust. En die band beleefde deze week een opmerkelijk moment overigens. Switchfoot maakte op 23 juli zijn debuut in de Grand Ole Opry. Als ik het... de Grand Ole Opry, als ik het goed zeg zo. En dat is een van de heilige huisjes van de Amerikaanse country muziek, zeg maar. En dan hebben we het niet over de christelijke Amerikaanse country muziek. Ze speelden daar onder andere Dare You to Move en Only Hope. En kregen daar zelfs een staande ovatie. En werden tijdens Beautiful Life verrast door country superstar Lainey Wilson. En geen voor de hand liggende combinatie overigens. En juist daarom ook wel een mooie erkenning voor een band die al 30 jaar genre grenzen negeert. Gewoon keihard negeert.

Achtereenvolgens hoor je natuurlijk de bekende klanken van Switchfoot met Shake the Dust, een gloednieuwe single. En daarna Wildflower met Fear No Evil. Een elektrische track die Psalm 23 zonder kerkorgel naar de dansvloer brengt. Ja, dat hebben we net meegemaakt. We blijven even bij de muziek die buiten de traditionele Christian Contemporary Music lijntjes kleurt. Hè, zoals het dan heet. Miles Minnick schreef geschiedenis als eerste Christian hip-hop artiest die in de XXL freshman klas verscheen. Dat is belangrijk omdat XXL geen christelijke onderontje is. Dus ook hier gebeurt weer iets waarbij een christelijk artiest in een niet-christelijke omgeving toch opgemerkt wordt, zeg maar. Een serieus platform binnen de mainstream hip-hop cultuur. Zero, ik kan het niet eens uitspreken. Hè? Dat zal vast wel komen omdat ik hard aan vakantie toe ben. Of wacht, die is net begonnen voor mij. Heerlijk. De volgende twee artiesten, laten we daar maar over verder gaan. We weten trouwens ook hoe je geloof en rap combineert. Zonder de scherpe randjes ervan af te veilen. KB en No Big Deal hebben samen inmiddels miljoenen streams verzameld met Gala Reason. En daarna een spliksplinter nieuwe track van Pastor Mike Jr. Uitgebracht op 10 juli, Suddenly. As long as I'm breathing.

Door de Pastor Mike Jr. met Suddenly in de weekendshow op Gods Radio. Ja, vorige week was de uitzending volledig in het teken van het overlijden van Brian Doerksen. Vorige week verloor de wereldwijde aanbiddingsbeweging een van haar belangrijkste liedjeschrijvers. En de Canadese worship leader overleed op 60-jarige leeftijd. Ja, zijn naam die kent misschien niet iedereen, maar zijn liederen vrijwel zeker wel. Come Now Is The Time To Worship, Refiner's Fire en Faithful One. Vineyard Worship noemde hem terecht een van de vaders van die beweging. Zijn kracht zat niet in de ingewikkelde muziek, maar in teksten die complete gemeenten konden dragen. En dat is misschien wel de hoogste vorm van succes voor een christelijke songwriter. Wij gaan verder met Andrew Rip en Jervis Campbell. Hold Me Up. Daarna Worship in elektronische vorm, moet ik eigenlijk zeggen. Geremixed door Simon Miles.

En volgens hoorde je Andrew Rip en Jervis Campbell, gevolgd door de Simon Miles remix van Worship in Our Hearts. Nog één week en dan keert de christelijke top 33 hier terug op dit tijdstip op deze zender. De nieuwe lijst staat nu al online op www.christelijketop33.nl. En het bijzondere is dat we niet meten wat één station vaak draait, maar vooral kijken naar het publiek gedrag op streaming- en videoplatforms. En daardoor kunnen Amerikaanse hedendaagse gospelartiesten, Britse worship, Afrikaanse gospel, christelijke hip-hop en elektronische dansmuziek werkelijk naast elkaar terechtkomen. Ja, dat betekent ook dat bekende namen soms lager staan dan hun reputatie doet vermoeden. Cijfers zijn onbeleefd eerlijk. Laten we dat zomaar eventjes zeggen. Goed, ik ga even heel eventjes ruimte maken voor de reclame en het nieuws. Daarna zijn we natuurlijk graag bij je terug met het derde en tevens laatste uur.

0: Nu te zien op New Faith Network.
1: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
2: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
0: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
3: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
4: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
5: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
6: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
7: What did you mean about going to Lazarus?
8: I said what I said.
6: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
9: Lord, why did you come?
8: Take away the storm. What is he doing?
6: Download nu de gratis app en start met kijken.
10: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio. God
11: Radio. Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer.
12: De wereld laat een duidelijke verschuiving zien. Onrust neemt toe. Structuren veranderen en zekerheid wordt schaars. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat wankelbaar is, zal worden geschud, zodat het blijvende zichtbaar wordt. Deze ontwikkeling stelt een persoonlijke vraag. Waar staat u? Veel mensen leven alsof tijd onbeperkt is en keuzes geen directe gevolgen hebben. Maar de Schrift maakt duidelijk dat ieder mens verantwoording aflegt. Zonde is niet slechts een fout, maar een richting. En die richting bepaalt de uitkomst. De confrontatie is onvermijdelijk. Het is niet voldoende om te weten wat goed is. Gehoorzaamheid is de maatstaf. Wie blijft leven naar eigen inzicht, bouwt zonder fundament. Dat wordt zichtbaar wanneer de druk toeneemt. Maar er is hoop. God biedt een onwankelbaar fundament. Hij nodigt uit tot bekering en geeft genade om opnieuw te beginnen. Hij vraagt geen volmaakt verleden, maar een bereid hart. Neem vandaag een beslissing. Breng uw leven in lijn met zijn woord. Kies voor gehoorzaamheid, ook als het moeite kost. Vertrouw op Jezus Christus en bouw daarop verder. De tijd is nu. Uitstel is geen neutrale keuze. Wat blijft, wordt vandaag bepaald. Dit was het goede nieuws.
13: Hello, this is Andrew Womack and I want to let you know that we are now taking my television programs and we're putting them on God Radio there in the Netherlands. We will have some information on the screen about exactly what time it is, how you get hold of it. But I want to really encourage you to do this. This will make it more available. You'll be able to access it easier. I think it could be a real blessing to you. I tell you, the Word of God that I'm sharing is changing lives. So check it out, the Gospel Truth on God Radio there in the Netherlands.

Goedemiddag, van harte welkom terug in het laatste uur van de weekendshow. Het is 5 uur geweest, dat betekent dat heel veel mensen weekend hebben gekregen. Sommige mensen vakantie, ik onder andere. Heerlijk gevoel gewoon. Ja, soms moet dat even, hè. Een paar weken even helemaal niks.nl. 5 uur dus, de derde en laatste uur. Sydney Alexander opende met Something Good. Frisse, christelijke pop met elektronische en funk invloeden. Ja, nou ja, gewoon lekker dus. Volgende week om deze tijd zitten we midden in het beslissende uur van de terugkerende christelijke top 33. Namelijk op weg naar de nieuwe nummer 1. De volledige lijst kun je inmiddels online bekijken op www.christelijketop33.nl. Maar de radio-uitzending geeft natuurlijk wel net weer wat meer spanning dan zelf alvast naar beneden scrollen. Ja, laten we eerlijk zijn. Nou ja, naar beneden scrollen, naar boven scrollen. We beginnen altijd bij nummer 1 en dan scrollen we door naar beneden. Naar, ja goed, anyways. Dat hoor je allemaal volgende week dus. In dit uur hoor je onder meer Jeremy Camp, Toby Mac, L. Limebear en opnieuw 363. Maar eerst Forrest Frank. Zijn Jesus Generation Tour verkocht volgens zijn team meer dan 470.000 kaarten. Nou, dat is dus geen niche verschijnsel.

Frank en For King and Country in de weekendshow op God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland. Ja, misschien ben je onderweg naar huis. Misschien heb je vakantie en ben je gewoon lekker rondjes aan het rijden met die radio aan. Dat is toch heerlijk? Ja. Het succes van Forrest Frank. Ja, de plaat die zojuist hoorde zo'n beetje. Zegt veel over waar christelijke muziek nu naartoe beweegt, uiteindelijk. Het beweegt een beetje, laten we zeggen, buiten het inner circletje om steeds meer. En dat bevalt me eigenlijk wel. Het wordt minder afhankelijk van traditionele radio. Sterker gebouwd via streaming, via social media. En heel veel jong live publiek. En dit is gewoon waar ik al die tijd op heb zitten wachten, lieve mensen. Want weet je, zoveel werd gedomineerd door radiostations. Door hoeveel radiostations een plaat draaiden. Door hoe hard een label pushte. Maar er zijn dus artiesten zoals een Forrest Frank die buiten dat hele gedoe om alsnog goed weten te scoren. Meer dan 470.000 verkochte tourtickets. Dat is gewoon een industriesignaal waar niemand er mee kan. Straks hoor je Jeremy Camp met zijn nieuwe single Revival. Hij omschrijft dat nummer als een strijdkreet en als een oproep om de controle los te laten. Gebrokenheid onder ogen te zien en God nieuw leven te laten brengen. Daarna Kane met Living Water. Een nummer dat de groep al debuteerde op het podium van de Grand Ole Opry. Ook zij hebben daar gestaan. En vervolgens Toby Mac, die na ruim 3 decennia nog altijd weet hoe een christelijke

0: Radio met zojuist Jeremy Camp, Kane en Toby Mac. De plaat die je zojuist hoorde, Lord It Feels Good, staat oorspronkelijk op Toby Mac's album Heaven On My Mind, maar kreeg dit jaar opnieuw aandacht via de uitgebreide Guest List Edition. Dat is eigenlijk wat die gasten doen, hè? Dat zal ik je vertellen. Dus dan maken ze een plaat en dan half jaar later dan publiceren ze gewoon nog een keer. Dan zingt zijn moeder mee en dan zingt zijn zusje mee, dan zingt zijn broertje mee, dan zingt de buurvrouw mee. En iedere keer is er een nieuwe editie, zeg maar. En dan publiceren ze opnieuw en dan krijgen ze weer aandacht, want het zijn bekende namen, zeg maar. Dus dat is een beetje hoe dat werkt, zeg maar, in dat christelijke inner cirkeltje. Niet dat het slecht is, weet je, maar ja, ik weet niet hoe het met jullie is, maar na één keer heb ik de plaat op een gegeven moment wel weer gehoord. Nou ja, goed. Op die versie staan samenwerking met onder andere Forrest Franks, C.C. Winans, Verday, Jamie McDonald en John Reddick. Allemaal leuke namen, maar als ze allemaal hetzelfde liedje gaan zingen samen met Toby Mac, ja, dan hebben we het liedje op een gegeven moment wel een keer gehoord. Goed. Even mijn rant terzijde. De kern van het nummer is gelukkig eenvoudig. Gods liefde hoef je niet te verdienen. Nou, daar kan ik 100% achter staan. Straks trekken we de energie weer omhoog. Eerst MC Nice. MCNICE. Zo schrijf je dat dan. Met Move A Little. Dat is een gloednieuwe single. Nog steeds een tip. Nog geen hit. Maar wie weet is dat volgende week wel het geval. Stilzitten is daarbij in ieder geval officieel niet toegestaan. Daarna Line Saddle met, Bepsy trouwens, met Saving Grace. Christelijke house die niet bang is voor de stevige baseline. En dat zijn wij dus hier ook niet.
1: Calling all believers. MC Nice. If you're a believer, I need you to get up and move.

MC Nice, daarna Lions at All met Saving Grace. Ja, en nu twee vrouwelijke artiesten met ieder een heel ander verhaal. Tasha Layton maakte rond Meet Me in the Valley niet alleen een lied, maar ook een korte documentaire. Ze trok 3 dagen Death Valley in om afstand te nemen van de drukte, te bidden, te vasten en God te zoeken. En dat maakte de titel ineens behoorlijk letterlijk. Niet zingen over de vallei vanuit een comfortabele studio, maar er daadwerkelijk middenin in gaan staan. Ja, dat is bijzonder. Daarna hoor je Ellen Limebear, ja, met Give Me Joy. En bij die plaat hoort misschien wel het opmerkelijkste Europese christelijke muzieknieuws van deze week. Dat hoor je zo meteen.

Je luistert naar de weekendshow op God Radio met zojuist L. Limebeer en Give Me Joy. L heeft deze week een historisch contract getekend trouwens, hè, bij Decca Records. Ja, het is het bijna 100 jaar oude Britse label, heeft een lange geschiedenis met klassieke, sacrale en koormuziek. Maar Limebeer is de eerste contemporary Christian artist, dus eigenlijk gewoon de hedendaagse christelijke popartiest, zeg maar, die het label officieel tekende. Dat is best bijzonder te noemen. Dat is groter dan zomaar een nieuwe platenmaatschappij. Een gevestigde major investeert bewust in moderne christelijke pop vanuit Europa. En, want normaal gesproken gebeurt dat dus allemaal vanuit Amerika, want die domineert eigenlijk gewoon, hè, alle christelijke muziek zo'n beetje. Niet dat het slecht is, maar ja, er is meer dan alleen Amerika. Give Me Joy markeert het begin van die nieuwe samenwerking. En dat, ja, dat doen ze dus met een productie die duidelijk mikt op een breder publiek. Een interessante kandidaat om de komende maanden te volgen. Ook richting de christelijke top 33 natuurlijk. Goed, We The Kingdom en Rescue Me. Dat is de plaat die hier aan de beurt is. En daarna ga ik gewoon Tiki Lau nog een keer draaien. De meest belovende, veelbelovende EDM-plaat van dit moment.

hou deze plaat heel goed in de gaten. Tiki Lau en Spirit Breakout. Je hoorde hem zojuist in de weekendshow op God Radio. Volgende week zou die zomaar de top 33 binnen kunnen komen, want de streams zijn waanzinnig hoog. Zoek hem maar eens op YouTube. Kijk zelf maar eens eventjes wat voor nummers daar onder die video's staan. Zeker een legitieme reden om toch eens even goed te kijken of die een plaatsje in de top 33 verdient. Goed, wij zijn aan het einde gekomen van de weekendshow voor deze week. Ik wil nog heel eventjes zeggen dat volgende week dus de top 33 eraan komt. Volgende week heb ik ook een interview met John Ellis van 363 over de terugkeer van de band. En verder rest mij niets anders dan je een heel gelukkig en heel fijn en heel gezegend weekend toe te wensen. En tot volgende week bij een nieuwe aflevering van de weekendshow, inclusief de

0: had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
1: Levensveranderend studeren? Caris Bible College is dé bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
2: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties. Inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
3: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
4: Waar publieke zenders belastinggeld ontvangen, leeft God Radio van mensen die geloven in dit geluid. Zaai mee via God.radio.
5: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
6: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd neemt de druk op mensen toe. Economische onzekerheid, langdurige conflicten en persoonlijke crisis zorgen voor groeiende onrust. Tegelijk waarschuwt de Bijbel dat juist in tijden van verwarring en moreel verval het onderscheid tussen waarheid en gevoel vervaagt. Wat zichtbaar is, lijkt vaak bepalend, terwijl het onzichtbare genegeerd wordt. Binnen christelijke kringen klinkt regelmatig de gedachte dat geloof een gevoel moet zijn. Wanneer dat gevoel ontbreekt, concluderen velen dat hun geloof tekortschiet. Maar daarmee wordt een fundamentele waarheid gemist. Geloof is geen emotie, maar een keuze. Wie zijn leven laat leiden door gevoelens, blijft gevangen in wisselende omstandigheden. De mens wordt daarmee zelf verantwoordelijk voor het vasthouden aan een onjuiste maatstaf. Dat is geen onschuldige vergissing, maar een vorm van misleiding die geestelijk verlammend werkt. Tegelijk is er hoop, en die is concreet. De Bijbel leert dat geloof begint met een beslissing. Vertrouwen op Gods woord. Ook wanneer het tegenovergestelde zichtbaar of voelbaar is. Dat vraagt bekering. Een verandering van denken. Niet morgen, maar vandaag. Wachten op een beter moment is uitstel van verantwoordelijkheid. De oproep is helder. Richt je denken op waarheid. Spreek wat God zegt en handel daarnaar. Niet omdat het goed voelt, maar omdat het waar is. De tijd is beperkt. De keuze ligt nu. Dit was het goede nieuws.
7: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
8: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.

is een nieuw radiostation in Nederland. Voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert. Ik ben Tessa van Holst en ik heb gemerkt dat er een krachtig principe schuilt in de uitdrukking: alles wat je aandacht geeft, groeit. Ik hoor deze populaire uitspraak veel, maar dat is ook omdat het klopt. Alles wat we aandacht geven, krijgt meer ruimte. En alles wat meer ruimte krijgt, kan ook beter groeien. Vergelijk het met zaad in de grond. Als we het zaad voldoende water en voeding geven, goed verzorgen, voldoende zonlicht toelaten en onkruid verwijderen, dan kan het zaad goed groeien en vrucht dragen. Met andere woorden, als we goede dingen willen zien opkomen in ons leven, moeten we ook onze tijd en energie erin steken. Wil je meer rust, balans, meer positiviteit? Of wil je je gelukkiger voelen? Geef dan aandacht aan datgene wat die dingen de ruimte geeft. En geef God de ruimte. God laat niet voor niets zijn licht graag over je schijnen. Hij wil dat jij tot bloei komt. En zijn goedheid voor jou niet wordt overschaduwd of verstikt door onkruid. Verwijder dus het onkruid, richt je op het goede en leef ten volle.
2: Order number 17.
3: Boys and girls, the Lord Jesus Christ is the one who gives us new life, and he's doing a new thing for us.

0: Nu te zien op New Faith Network.
1: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
2: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
0: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
3: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
4: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
5: And just when it seems impossible to hold out, that's the time to hold out. Don't give in. Don't give up. God is faithful.
6: Hij wordt door velen gezien als een van Gods generaals van de vorige eeuw. Derek Prince was een pionier, een bijbelleraar met uitzonderlijke helderheid. Een man die wereldwijd miljoenen mensen heeft toegerust in geloof, gebed, geestelijke strijd, bevrijding en gehoorzaamheid aan Jezus Christus. Al meer dan 20 jaar is hij bij de Heer, maar zijn onderwijs spreekt nog altijd. Daarom hoor je iedere werkdag op God Radio het bijbelonderwijs van Derek Prince in het Nederlands. Luister iedere werkdag tussen 8:30 en 9:00 naar Derek Prince Ministries Nederland. Hier op God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland.
7: Geloof, hoop en liefde. God Radio.

0: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
1: Nog 3 miljard mensen moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: Nu te zien op New Faith Network.
3: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
4: Apparently the best writing comes straight from the heart.
5: So what's in your heart?
2: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
6: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltovreizen.nl.
1: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
7: Als het geluid van God Radio jou bemoedigt, help dan mee om het verder te brengen. Zaai mee via god.radio.
8: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en god.radio.
9: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld wordt gekenmerkt door toenemende onzekerheid. Mensen zoeken houvast in systemen, emoties en eigen inzicht, maar ervaren dat deze geen blijvende zekerheid bieden. De Bijbel beschrijft deze ontwikkeling als een tijd waarin mensen meer vertrouwen op wat zij zien dan op wat waar is. Ook binnen het geloofsleven ontstaat verwarring. Veel christenen beoordelen hun geloof op basis van gevoel. Wanneer omstandigheden zwaar zijn en emoties ontbreken, ontstaat de gedachte dat geloof tekortschiet. Dit leidt tot ontmoediging en stilstand. Maar deze benadering is fundamenteel onjuist. Geloof is geen gevoel dat komt en gaat, maar een bewuste keuze om te vertrouwen op Gods woord. Wie blijft wachten op bevestiging via gevoel, leeft feitelijk op zicht en niet op geloof. Daar ligt een duidelijke confrontatie. De verantwoordelijkheid voor geestelijke groei kan niet worden afgeschoven op omstandigheden of emoties. Bekering betekent verandering van denken. Zolang die stap niet gezet wordt, blijft de mens gevangen in dezelfde patronen. Dat is geen kwestie van zwakte, maar van keuze. Er is echter ook een duidelijke weg vooruit. Geloof wordt zichtbaar in wat iemand doet. Spreek waarheid, handel ernaar en laat gevoel volgen in plaats van lijden. De Bijbel maakt duidelijk dat geloof zekerheid is van wat nog niet zichtbaar is. De urgentie is duidelijk. Het moment om te kiezen is niet later, maar nu. Genade is beschikbaar, maar niet onbeperkt in tijd. Dit was het goede nieuws.
10: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
11: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
12: What did you mean about going to Lazarus?
13: I said what I said.
11: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
14: Lord, why did you come?
15: Take away the storm. What did he do?
11: Download nu de gratis app en start met kijken.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hoi, ik ben Tessa van Olst en wat leuk dat je luistert naar God Radio. Bij God is alles mogelijk. Misschien ga je door omstandigheden die moeilijk zijn. Of worstel je met gedachten en emoties die maken dat je niet blij bent. Of is er een ziekte in jouw leven die jou belemmert. Misschien voel je je eenzaam of onbegrepen. Of anders. Weet dan dat God zegt dat je met alles bij hem kunt komen. Dat wat bij mensen onmogelijk is, mogelijk is bij God. Vergeving, genezing, herstel, bevrijding zijn in zijn naam. En dus in zijn wil voor jou. Hij is een God van wonderen en zijn beloftes zijn ja en amen. Hij is dezelfde gisteren, vandaag en tot in de eeuwigheid. Zijn tegenstander, de duivel, gaat rond als een brissende leeuw en probeert te roven, te stelen en te vernietigen. Maar God heeft het beste voor met jou. Bid hem om inzicht en oplossingen. Bid hem om de goede mensen in je leven. Bid en vraag om de wonderen die je nodig hebt. Want bij hem is alles mogelijk voor wie gelooft.

0: meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
1: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
2: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
3: Heb jij altijd al een sterk muziekprogramma willen maken, maar dan met impact? Gold Radio, landelijke christelijke radio, zoekt ervaren DJ's voor hedendaagse christelijke muziek. Wij zoeken geen sprekers, geen onderwijsprogramma's, maar echte radiomakers. Mensen die flow begrijpen, energie voelen en een luisteraar moeiteloos meenemen in muziek, sfeer en beleving. Heb jij ervaring op lokale of regionale radio en weet jij hoe je een muziekprogramma interessant maakt? Stuur je demo en motivatie naar robin@god.radio en laat horen wat jij toevoegt aan God Radio.
4: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

0: Nu te zien op New Faith Network.
1: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
2: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
0: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
3: Wat als deze zomer een bijzondere ontmoeting met God op je wacht? Van 12 tot en met 16 augustus vindt in Amsterdam de eerste internationale Glory Power Encounter plaats. Georganiseerd door Winners Harvest Worship Center. 5 dagen vol krachtige aanbidding, gebed en inspirerend Bijbels onderwijs. Samen met gelovigen uit verschillende kerken en landen. Iedereen is van harte welkom. De toegang is gratis. Meld je aan via Eventbrite. Zoek op Glory Power Encounter of mail naar registration@winnersharvest.com. The Glory Power Encounter. The place of His appearing. In Winners Harvest Worship Center Amsterdam. In een tijd waarin veel stemmen om je aandacht vragen, is er opnieuw een vertrouwd geluid. Herstel Magazine. Een magazine vol Bijbels onderwijs, eerlijke getuigenissen, geestelijke bemoediging en praktische toerusting voor het leven met God. Niet oppervlakkig, niet vluchtig, maar woorden die richting geven, geloof versterken en wijzen op Jezus Christus. Herstel Magazine verschijnt 4 keer per jaar en komt rechtstreeks bij je thuis. Neem nu een abonnement voor slechts €27 per jaar. Ga naar herstelteam.nl. Klik op Magazine en bestel vandaag nog.
4: Herstelteam, Nederland, waar het woord leven wordt.
5: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
3: Waar publieke zenders belastinggeld ontvangen, leeft God Radio van mensen die geloven in dit geluid. Zaai mee via God.radio.
6: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
3: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. In een tijd van voortdurende druk en onzekerheid zoeken mensen naar oplossingen die direct zichtbaar resultaat geven. Tegelijk laat de praktijk zien dat veel situaties langdurig vastlopen. De Bijbel beschrijft dit als een realiteit waarin mensen gericht raken op het zichtbare en het onmiddellijke, terwijl het geestelijke uit beeld verdwijnt. Binnen het geloof ontstaat daardoor een verkeerd beeld van geloof zelf. Veel mensen gaan ervan uit dat geloof sterk moet aanvoelen. Wanneer dat gevoel ontbreekt, wordt geconcludeerd dat er geen geloof is. Dit leidt tot schuldgevoel en stilstand. Maar deze redenering klopt niet. Geloof is geen emotionele zekerheid, maar een keuze om te handelen op basis van Gods woord. Wie wacht tot hij iets voelt, stelt geloof feitelijk uit. Daar ligt een directe verantwoordelijkheid. De mens kiest zelf of hij zijn leven baseert op gevoel of op waarheid. Bekering betekent dat denken wordt aangepast aan wat God zegt, niet andersom. Zonder die stap blijft verandering uit. Dat is geen kwestie van tijd, maar van richting. De Bijbel biedt tegelijk een duidelijke hoop. Geloof, hoe klein ook, is voldoende wanneer het echt is. Het wordt zichtbaar in daden, niet in gevoelens. Begin met spreken wat waar is en zet concrete stappen, ook als dat ongemakkelijk is. De oproep is urgent. De tijd om te kiezen is vandaag. Morgen is niet gegarandeerd. Richt je op wat waar is en handel daarnaar. Dit was het goede nieuws.
7: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
8: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Wat leuk dat je luistert. Ik ben Tessa van Holst en weet je dat God van je houdt en je wonderlijk heeft gemaakt? Maar echt, weet je dat? Besef je dat? Of twijfel je hieraan omdat je jezelf vaak tekort voelt schieten? Weet dan dat God goed is en je met een bedoeling op deze aarde heeft gezet. Je bent bedoeld en bestemd. Hij maakte absoluut geen fout toen hij jou schiep. Hij is een goede vader en weet precies waar hij mee bezig is. Het is door de gebrokenheid van deze wereld en onze vervelende ervaring dat vaak niet alleen ons zelfbeeld, maar ook het beeld van God en de manier waarop wij denken dat hij naar ons kijkt, verstoord kan raken. Daarom wil ik de woorden van David uit Psalm 139, vers 13 en 14 met je delen. U was het die mij nieren vormde, die mij weefde in de buik van mijn moeder. Ik loof u om het ontzaglijke wonder van mijn bestaan. Wonderbaarlijk is wat u gemaakt hebt. Ik weet het tot in het diepste van mijn ziel. Dit mag je weten. Je bent wonderlijk gemaakt en bedoeld door God zelf.

0: Nu te zien op New Faith Network.
1: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
2: Apparently the best writing comes straight from the heart.
3: So what's in your heart?
0: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland. Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltovreizen.nl.
4: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
5: And just when it seems impossible to hold out, that's the time to hold out. Don't give in. Don't give up. God is faithful.
4: Hij wordt door velen gezien als een van Gods generaals van de vorige eeuw. Derek Prince was een pionier, een bijbelleraar met uitzonderlijke helderheid. Een man die wereldwijd miljoenen mensen heeft toegerust in geloof, gebed, geestelijke strijd, bevrijding en gehoorzaamheid aan Jezus Christus. Al meer dan 20 jaar is hij bij de Heer, maar zijn onderwijs spreekt nog altijd. Daarom hoor je iedere werkdag op God Radio het bijbelonderwijs van Derek Prince in het Nederlands. Luister iedere werkdag tussen 8:30 en 9:00 naar Derek Prince Ministries Nederland. Hier op God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland.
6: God Radio. Je bent niet alleen.

0: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
1: Nog 3 miljard mensen moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties. Inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
3: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
1: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
4: Publieke themakanalen krijgen miljoenen om in de lucht te blijven. Maar God Radio bestaat dankzij vrijwillige steun. Kijk op god.radio/zaaimee.
5: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
4: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De huidige tijd laat een groeiende kloof zien tussen wat mensen voelen en wat werkelijk waar is. In zowel maatschappelijke als persoonlijke situaties blijkt dat emoties vaak leidend zijn geworden. De Bijbel waarschuwt dat dit leidt tot misleiding, omdat het hart niet betrouwbaar is als kompas voor waarheid. Ook in geloofszaken heeft deze ontwikkeling gevolgen. Veel mensen meten hun geloof af aan wat zij ervaren. Wanneer omstandigheden zwaar zijn en antwoorden uitblijven, ontstaat twijfel. Men concludeert dat geloof tekortschiet. Maar daarmee wordt een verkeerde basis gehanteerd. Geloof is geen gevoel dat bevestigd moet worden, maar een keuze om vast te houden aan wat God heeft gezegd. Dit vraagt om een duidelijke confrontatie. Wie blijft wachten op gevoel voordat hij handelt, leeft niet in geloof. Dat is een vorm van ongeloof die vaak onopgemerkt blijft. Bekering betekent dat dit denken wordt doorbroken en vervangen door waarheid. Dat is geen proces zonder keuze, maar een bewuste beslissing. De hoop ligt in de eenvoud van geloof zelf. Zelfs wanneer gevoel ontbreekt, kan iemand kiezen om te vertrouwen en te handelen. Dat is het punt waarop verandering begint. Vaak eerst onzichtbaar, maar wel werkelijk. De oproep is helder en dringend. Wacht niet op een beter moment. Kies vandaag om je denken te richten op waarheid en je leven daarop af te stemmen. De tijd is beperkt. Dit was het goede nieuws.
6: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
7: What did you mean about going to Lazarus?
8: I said what I said.
6: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
9: Lord, why did you come?
8: Take away the storm. What is he doing?
6: Download nu de gratis app en start met kijken.
10: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hoi, ik ben Tessa van Os en wat leuk dat je luistert naar God Radio. Er is kracht in het woord van God, ook voor jou. De Bijbel is geen gewoon boek. De woorden zijn als een medicijn voor je ziel, een lamp voor je voet en een licht op je pad. Het heeft de kracht om je leven te veranderen. Er zit leven in het woord. Het leert je hoe je de leugens van de vijand kunt herkennen en neerhalen. En tegelijkertijd leert het je te wandelen in de kracht van God. In deze onrustige wereld zoeken we naar allerlei wijsheid en inzichten voor ons leven. Maar Paulus zegt niet voor niets dat geloof wordt gebouwd in geest en kracht. En niet in wijsheid van mensen. Wijsheid is krachteloos als het puur vanuit mensen komt. Maar wijsheid die van God komt, geeft werkelijk kracht en bouwt je leven op in Hem. Zo mogen we ook zijn woord lezen, wetende dat het niet alleen woorden zijn in een boek, maar dat ze zijn doordrenkt met leven en kracht en dat het ons geloof bouwt. Het rust ons toe en zet ons vrij.

0: 14 jaar lang bleef het stil. Maar nu keert de herstelconferentie terug. Op zaterdag 12 september 2026 komt Herstelteam Nederland opnieuw samen in Nijkerk. Niet als herinnering aan vroeger, maar als bediening met een actuele roeping voor vandaag. Een dag van aanbidding, Bijbels onderwijs, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videoboodschap van Derek Prince. De conferentie wordt volledig live uitgezonden op God Radio. En op locatie vind je verkoopstands van Derek Prince Ministries Nederland en de Zalfoliewinkel. Voor iedereen die verlangt naar herstel, vrijheid en geestelijke groei. Meld je vandaag nog aan via herstelteam.nl. Klik op conferenties en registreer je voor de herstelconferentie 2026. Wat God herstelt, doet Hij niet voor gisteren, maar voor vandaag en morgen.
1: Aan je relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
0: Wat als deze zomer een bijzondere ontmoeting met God op je wacht? Van 12 tot en met 16 augustus vindt in Amsterdam de eerste internationale Glory Power Encounter plaats. Georganiseerd door Winners Harvest Worship Center. 5 dagen vol krachtige aanbidding, gebed en inspirerend Bijbels onderwijs. Samen met gelovigen uit verschillende kerken en landen. Iedereen is van harte welkom. De toegang is gratis. Meld je aan via Eventbrite. Zoek op Glory Power Encounter of mail naar registration@winnersharvest.com. The Glory Power Encounter. The Place of His Appearing. In Winners Harvest Worship Center Amsterdam. De werkweek zit erop. Woehoe! De laptop mag dicht. De druk mag even van je schouders. Het is tijd om het weekend in te stappen met geloof en de beste christelijke muziek. Iedere vrijdagmiddag hoor je de Weekendshow met Robin Prijs op God Radio. 3 uur lang muziek, bemoediging, nieuwe tips en precies die sound die je nodig hebt om je weekend goed te beginnen. Vrijdagmiddag van 3 tot 6. En heb je hem gemist? Dan hoor je de herhaling op zaterdagmiddag van 1 tot 4. De Weekendshow met Robin Prijs. Vrijdag en zaterdag op God Radio.

Er is een nieuw radiostation in Nederland voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
1: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
2: Nu te zien op New Faith Network.
3: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
4: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
2: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
5: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
6: Levensveranderend studeren? Caris Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
7: Dit is God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
8: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd ervaren mensen toenemende druk door omstandigheden die buiten hun controle liggen. Tegelijk groeit de neiging om antwoorden te zoeken in wat direct zichtbaar of voelbaar is. De Bijbel maakt duidelijk dat dit een beperkte benadering is, omdat het zichtbare slechts een deel van de werkelijkheid laat zien. Binnen het geloof leidt dit tot een veel voorkomende misvatting. Geloof wordt vaak gezien als iets dat sterk moet worden ervaren. Wanneer dat niet het geval is, ontstaat de conclusie dat geloof ontbreekt. Maar deze gedachte is onjuist. Geloof is geen gevoel, maar een keuze om te vertrouwen op Gods woord, ongeacht omstandigheden of emoties. Daarmee komt de verantwoordelijkheid scherp in beeld. De mens kiest zelf of hij geleid wordt door gevoel of door waarheid. Wie blijft handelen op basis van wat hij voelt, blijft vastzitten in dezelfde situatie. Bekering betekent een verandering van denken, en zonder die verandering blijft echte vooruitgang uit. Tegelijk is er een duidelijke weg naar herstel. Geloof wordt zichtbaar in daden. Spreek wat waar is. Handel daarnaar en laat je niet sturen door wisselende emoties. De Bijbel leert dat geloof zekerheid is, juist wanneer bewijs nog ontbreekt. De urgentie kan niet worden genegeerd. De keuze om te veranderen ligt niet in de toekomst, maar in het heden. Vandaag is het moment om te kiezen voor waarheid en vertrouwen. Morgen is geen garantie. Dit was het goede nieuws.
9: Hello, this is Andrew Womack, and I want to let you know that we are now taking my television programs and we're putting them on God Radio there in the Netherlands. We will have some information on the screen about exactly what time it is, how you get hold of it. But I want to really encourage you to do this. This will make it more available. You'll be able to access it easier. I think it could be a real blessing to you. I tell you, the Word of God that I'm sharing is changing lives. So check it out, the Gospel Truth on God Radio there in the Netherlands.

0: Welkom bij Begin je dag met God. Een serie van Wilkin van den Kamp met 365 overdenkingen en waardevolle pareltjes uit de Bijbel. Laat je een jaar lang onderdompelen in onderwijs over identiteit, vrijheid en eenheid in Christus.
1: De avond voor zijn sterven bad Jezus deze woorden tot zijn Vader in de hemel. Johannes 17 vers 1. Vader, nu is de tijd gekomen. Toon nu de grootheid van uw Zoon. Dan zal de Zoon uw grootheid tonen. Vandaag de dag verbaast menig niet-christen zich erover waarom het kruis voor christenen zo belangrijk is. Het is voor hen een gruwelijk symbool van de afschuwelijke manier waarop Jezus en talloze anderen zijn doodgemarteld. Toen de film The Passion of the Christ van Mel Gibson uitkwam, reageerde iemand als volgt. Ik vind het verschrikkelijk om te zien hoe iemand zo'n zinloze dood kan sterven. Wat had het nou voor nut? Ik kan me hier zo boos om maken dat ze aardige mensen op zo'n volstrekt nutteloze manier laten sterven. Dit is wat het kruisbeeld bij veel mensen oproept. Iemand die lijdzaam zijn tragische lot ondergaat. Zo vergaat het iedereen die zich koning noemt in het gebied van de keizer. Ze nagelen hem aan een kruis. Als koning zonder kleren. Een zielige vertoning waar de wereld niet op zit te wachten. Maar Jezus was geen Joodse martelaar die met de moed der wanhoop naar het kruis is gegaan. Nee, God heeft zijn Zoon de dood niet ingejaagd, maar hem juist tot in detail voorbereid op de laatste 18 uur van zijn leven. Een half jaar voor zijn sterven stuurde God Mozes en Lia uit de hemel om Jezus voor te bereiden op zijn levenseinde die hij in Jeruzalem zou volbrengen. Je kan het lezen in Lucas 9, vers 30. Mozes en Elia hebben stap voor stap de laatste 18 uur met Jezus doorgesproken. Het moeitevol lijden, maar ook de vreugde die voor hem lag. De evangelist Matthäus beschrijft hoe Jezus op dat moment bekleed werd met bovennatuurlijke kracht. Jezus werd door de hemel bevestigd en versterkt in de lijdensweg die hij te gaan had. De laatste 18 uur is een magistraal paasepos, waarin we een soevereine Jezus zien die zich openbaart als het Lam van God en hoge priester tegelijk. Die vernedering en bespotting op koninklijke wijze doorstaat. De laatste 18 uur van Jezus getuigen van een ongekende moed, liefde en kracht. Aan het kruis laat Jezus ons zien wat volmaakte liefde is en wordt Gods grootheid openbaar. Het was zuivere liefde die Jezus aan het kruis genageld hield. Een liefde die nooit eerder is gezien. Hij gaf zijn leven om de dood op eigen terrein te verslaan. En na 3 dagen weer op te staan. De dood jaagt ons geen angst meer aan.
0: Bedankt voor het luisteren. Voor meer onderwijs, video's, conferenties en onze online Bijbelschool, ga naar vrijzijn.nl.

0: Dit is de Corrie ten Boom podcast. Met daarin een selectie van de mooiste toespraken die Corrie ten Boom heeft opgenomen voor TBR.
1: Ik wou nu eens iets vertellen over een gevangene in Nieuw-Zeeland van wie ik een heleboel geleerd heb. Soms hoor je de mooiste preken van mensen die hun straf in een gevangenis uitzitten. Ik had gepreekt over de tekst: Gij zijt het licht der wereld. Kun je dat zeggen tegen gevangenen? Zou het niet beter zijn te zeggen: Je bent de duisternis van de wereld? Ik zal u eens wat zeggen. In vele landen heb ik voor gevangenen gesproken. Ik heb in de oorlogstijd aan de lijve ondervonden wat het betekent achter een deur te zitten die je alleen maar van buiten kunt openen. Misschien daarom voel ik zoveel voor ze. En nu heb ik in vele gevangenissen evangelisten leren kennen. Ik denk aan een kerel in Mexico. Het was een zware jongen. Hij had een vonnis van 18 jaar. Nou, dat krijg je niet als je alleen maar een auto steelt. Nu was er in zijn leven iets geweldigs gebeurd. De Heer Jezus had zijn hand op zijn leven gelegd. En hij had eens gebeden: Kom in mijn hart, Heer Jezus. En toen was Jezus gekomen. Dat staat in Openbaring 3, vers 20. Zie ik staan de deur en een klop, indien iemand naar mijn stem hoort en de deur opent, ik zal bij hem binnenkomen. En dat was gebeurd. En die man werd toen de evangelist van zijn gevangenis. Toen ik daar kwam, had hij al de helft van zijn medegevangenen tot de Heer gebracht. Ik hoop dat u in de hemel komt en ik u daar zal ontmoeten. En dan geloof ik zeker dat ik u zal kunnen voorstellen aan heel wat vurige evangelisten die ik in gevangenissen ontmoet heb. Kerels die nu nog hun tijd uitzitten. Maar dat niet alleen. We zullen er velen vinden die door hun de weg naar de hemel gevonden hebben. Een van de mannen daar in Nieuw-Zeeland die mijn preek hadden gehoord, zei na afloop: Vanmorgen bladerde ik zo een beetje in de Bijbel. En toen vond ik de geschiedenis van 3 moordenaars. 1 heette Mozes. 1 heette David. 1 heette Paulus. Hè? Waren dat moordenaars? Jazeker. We kennen ze als helden Gods. Maar alle 3 zijn moordenaars geweest. En de gevangene zei: Kerels, er is hoop voor jullie en mij. Wat kan God doen met een totaal overgegeven moordenaar? Ja. Wat kan God met u doen die luistert? Wat kan God doen met een totaal overgegeven, fatsoenlijke zondaar? Wilt u overgeven? Dan zullen er wonderen gebeuren. Want u bent het licht der wereld. Dank u, Heer, dat dat mogelijk is. Dank u dat u zondaars, geredde zondaars, schoongewassen zondaars, gereinigd door uw bloed, dat u die kunt gebruiken als uw licht in deze donkere wereld. Halleluja. Amen.
0: Bedankt voor het luisteren naar deze Corrie ten Boom podcast. Wilt u meer horen? Ga dan naar tbr.nl of kijk in uw favoriete podcast app. Reageren kan via contact@tbr.nl.
2: Radio, het geluid van hoop.
3: Dit is Gospel Truth met Andrew Womack op God Radio.
4: Today I'm continuing to teach on harnessing your emotions. And I tell you, this has been a powerful, powerful series. If you don't learn how to control your emotions, they will control you. It's one of the two. And you would be much better served to be in the driver's seat rather than in the passenger seat when it comes to your emotions. I've been teaching on this. I've got this book entitled Harnessing Your Emotions. And I tell you, this is a powerful, powerful teaching. And then I've also got this teaching on CD and DVD that was taken from television. And we're doing an entire package. Matter of fact, one of my employees, we were talking about what to name this. And he says, you ought to call it Get a Grip Package. And so we even have this mug that goes along with it that says Get a Grip. And so this whole Get a Grip package includes all of the teaching on harnessing your emotions, this little book on self-centeredness, the source of all grief, another teaching on anger management, which this is really good. I know that that title is a little misleading maybe. And then I've got this one on how to be happy, and the subtitle is especially if you're a Christian. Sad to say, a lot of Christians think that somehow or another there's something wrong with having a lot of joy. And so this whole package would be really good for you to get. Let me just jump back into these scriptures. For the last few days, I've just been going through scriptures on pride. Let me turn back over here and read the definition of pride. When used as a verb, the word pride means to indulge in self-esteem or glory. And actually, the teaching that I'm offering today is entitled Self-Esteem versus Christ-Esteem. And I've been saying that our society today has basically just embraced selfishness and actually promotes it. And we have some of the most popular people, some of the people who make the most money and who are acclaimed and all of these things. They are absolute egomaniacs. They promote themselves. Humility is a lost thing. Most people don't care anything about humility. And pride has been embraced under this banner of self-esteem. And I've been showing scriptures that show that self-esteem, as presented in our society today, is not the right thing. Jesus talked about denying.

0: In een tijd waarin veel stemmen om je aandacht vragen, is er opnieuw een vertrouwd geluid. Herstel Magazine. Een magazine vol Bijbels onderwijs, eerlijke getuigenissen, geestelijke bemoediging en praktische toerusting voor het leven met God. Niet oppervlakkig, niet vluchtig, maar woorden die richting geven, geloof versterken en wijzen op Jezus Christus. Herstel Magazine verschijnt 4 keer per jaar en komt rechtstreeks bij je thuis. Neem nu een abonnement voor slechts €27 per jaar. Ga naar herstelteam.nl. Klik op Magazine en bestel vandaag nog.
1: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
2: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
3: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
4: What did you mean about going to Lazarus?
5: I said what I said.
3: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
6: Lord, why did you come?
7: Take away the storm. What is he doing?
3: Download nu de gratis app en start met kijken.
0: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
8: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
0: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd nemen spanningen toe. Economieën wankelen, conflicten escaleren en maatschappelijke structuren staan onder druk. Wat lange tijd stabiel leek, blijkt kwetsbaar. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat geschud kan worden, daadwerkelijk geschud zal worden, zodat zichtbaar wordt wat stand houdt. Deze realiteit legt een diepere laag bloot. De kern van de crisis ligt niet alleen in systemen, maar in de mens zelf. Trots, eigenbelang en het zoeken naar zekerheid buiten God vormen de basis van veel instabiliteit. De schrift noemt dit zonde, afwijken van de norm die God heeft gesteld. Dat is geen abstract begrip, maar een persoonlijke realiteit. Ieder mens wordt geconfronteerd met de vraag waarop zijn leven gebouwd is. Wie hoort en niet handelt naar waarheid, bouwt zonder fundament. Daarmee wordt de verantwoordelijkheid direct. Het is niet voldoende om kennis te hebben of religie te beleven. Bekering betekent een verandering van denken en leven. Het uitstellen daarvan is geen neutrale keuze, maar een beslissing met gevolgen. Tegelijk is er hoop. De Bijbel spreekt over een koninkrijk dat niet wankelt. Wie zijn leven bouwt op het woord van God, vindt een fundament dat stand houdt, ongeacht de omstandigheden. Dat begint met concrete stappen. Luisteren naar Gods stem, gehoorzaam handelen en vertrouwen op Jezus Christus. De tijd om te kiezen is nu. Wat gebouwd wordt op waarheid, blijft. Wat gebouwd wordt op iets anders, zal vallen. Morgen is niet gegarandeerd. Dit was het goede nieuws.
9: And just when it seems impossible to hold out, that's the time to hold out. Don't give in. Don't give up. God is faithful.
0: Hij wordt door velen gezien als een van Gods generaals van de vorige eeuw. Derek Prince was een pionier, een Bijbelleraar met uitzonderlijke helderheid. Een man die wereldwijd miljoenen mensen heeft toegerust in geloof, gebed, geestelijke strijd, bevrijding en gehoorzaamheid aan Jezus Christus. Al meer dan 20 jaar is hij bij de Heer, maar zijn onderwijs spreekt nog altijd. Daarom hoor je iedere werkdag op God Radio het Bijbelonderwijs van Derek Prince in het Nederlands. Luister iedere werkdag tussen 8:30 en 9:00 naar Derek Prince Ministries Nederland. Hier op God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland.

Het is avond. De dag ligt achter je. Dit is een heilig moment om stil te worden. Op God Radio nemen we je de komende 3 uur mee in ononderbroken aanbidding. Geen stemmen, geen ruis, geen afleiding. Welkom in 3 uur non-stop worship.

That's right, because of you I see. Come on.

Het is avond. De dag ligt achter je. Dit is een heilig moment om stil te worden. Op God Radio nemen we je de komende 3 uur mee in ononderbroken aanbidding. Geen stemmen, geen ruis, geen afleiding. Welkom in 3 uur non-stop worship.

Het is avond. De dag ligt achter je. Dit is een heilig moment om stil te worden. Op God Radio nemen we je de komende 3 uur mee in ononderbroken aanbidding. Geen stemmen, geen ruis, geen afleiding. Welkom in 3 uur non-stop worship.

0: 14 jaar lang bleef het stil. Maar nu keert de herstelconferentie terug. Op zaterdag 12 september 2026 komt Herstelteam Nederland opnieuw samen in Nijkerk. Niet als herinnering aan vroeger, maar als bediening met een actuele roeping voor vandaag. Een dag van aanbidding, Bijbels onderwijs, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videoboodschap van Derek Prince. De conferentie wordt volledig live uitgezonden op God Radio. En op locatie vind je verkoopstands van Derek Prince Ministries Nederland en de Zalfoliewinkel. Voor iedereen die verlangt naar herstel, vrijheid en geestelijke groei. Meld je vandaag nog aan via herstelteam.nl. Klik op conferenties en registreer je voor de herstelconferentie 2026. Wat God herstelt, doet Hij niet voor gisteren, maar voor vandaag en morgen.
1: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
2: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
3: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
0: Wat als deze zomer een bijzondere ontmoeting met God op je wacht? Van 12 tot en met 16 augustus vindt in Amsterdam de eerste internationale Glory Power Encounter plaats. Georganiseerd door Winners Harvest Worship Center. 5 dagen vol krachtige aanbidding, gebed en inspirerend Bijbels onderwijs. Samen met gelovigen uit verschillende kerken en landen. Iedereen is van harte welkom. De toegang is gratis. Meld je aan via Eventbrite. Zoek op Glory Power Encounter of mail naar registration@winnersharvest.com. The Glory Power Encounter. The place of His appearing. In Winners Harvest Worship Center Amsterdam.
4: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
0: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld bevindt zich in een periode van toenemende onzekerheid. Instellingen die jarenlang als betrouwbaar werden gezien, verliezen hun stabiliteit. Tegelijk groeit de druk op individuen en gezinnen. De Bijbel beschrijft deze ontwikkeling als een tijd waarin God alles wat wankelbaar is aan het licht brengt. Deze schudding is geen toeval, maar heeft een doel. Wat niet gebaseerd is op waarheid, zal uiteindelijk instorten. Dat geldt niet alleen voor systemen, maar ook voor levens. De mens is geneigd zekerheid te zoeken in geld, status of eigen inzicht. Maar de Schrift maakt duidelijk dat dit geen blijvende basis is. Afwijken van Gods norm is zonde. En zonde heeft consequenties. Die realiteit wordt vaak genegeerd, maar blijft bestaan. Daar ligt een directe confrontatie. Ieder mens leeft onder verantwoordelijkheid. Het is niet voldoende om te weten wat juist is. Het gaat om wat gedaan wordt. Jezus maakt duidelijk dat wie zijn woorden hoort en niet toepast, uiteindelijk geen stand houdt. Dat is geen dreiging, maar een feit. Toch is er een duidelijke weg vooruit. God biedt een onwankelbaar koninkrijk aan. Wie zich bekeert en zijn leven richt op Jezus Christus, ontvangt een fundament dat niet instort. Dat vraagt concrete keuzes. Gehoorzaamheid, vertrouwen en het loslaten van valse zekerheden. De oproep is dringend. De tijd van uitstellen is voorbij. Vandaag is het moment om te kiezen waarop je bouwt. De storm komt voor iedereen, maar niet iedereen blijft staan. Dit was het goede nieuws.
5: Heb jij altijd al een sterk muziekprogramma willen maken? Maar dan met impact? God Radio, landelijke christelijke radio, zoekt ervaren DJ's voor hedendaagse christelijke muziek. Wij zoeken geen sprekers, geen onderwijsprogramma's, maar echte radiomakers. Mensen die flow begrijpen, energie voelen en een luisteraar moeiteloos meenemen in muziek, sfeer en beleving. Heb jij ervaring op lokale of regionale radio en weet jij hoe je een muziekprogramma interessant maakt? Stuur je demo en motivatie naar robin@god.radio en laat horen wat jij toevoegt aan God Radio.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat gaaf dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Os en ik wil je heel graag bemoedigen. Zeker als je het momenteel moeilijk hebt, stress ervaart of zorg hebt in je leven. Omstandigheden kunnen ons namelijk echt overweldigen en soms zelfs het gevoel geven dat er geen hoop meer is. Maar je mag weten dat God je hoort als je het uitroept naar Hem. Laat me dat ook bevestigen met een tekst uit de Bijbel. In Psalm 34, vers 18 tot en met 20 staat namelijk het volgende. Wanneer zijn kinderen roepen, luistert de Heere. Hij bevrijdt hen uit elke moeilijke situatie. De Heere is heel dicht bij mensen met groot verdriet. Hij helpt hen die te neergeslagen zijn. Vele zorgen en problemen kunnen de gelovigen treffen, maar de Heere zal altijd voor uitredding zorgen. Wat je omstandigheden ook zijn, weet dat je het altijd mag uitroepen naar God. En dat Hij altijd naar je om zal zien en voor een uitkomst zal zorgen in je leven als je je vertrouwen stelt in Hem.

0: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl. Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
1: Nu te zien op New Faith Network.
2: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
3: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
1: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.

0: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
1: Bouwen aan je relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerrelaties.nl.
2: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltovreizen.nl.
3: Nu te zien op New Faith Network.
4: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
5: Apparently the best writing comes straight from the heart.
6: So what's in your heart?
3: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
7: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
8: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
9: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. In verschillende delen van de wereld worden tekenen van instabiliteit zichtbaar. Economische systemen veranderen. Politieke spanningen nemen toe. En sociale structuren staan onder druk. Wat ooit vanzelfsprekend leek, blijkt kwetsbaar. De Bijbel spreekt over een periode waarin alles wat gemaakt is aan het wankelen wordt gebracht. Deze ontwikkeling raakt niet alleen de buitenwereld, maar ook het innerlijk van de mens. De schrift wijst op een dieper probleem. Moreel verval. Mensen richten zich op zichzelf, op bezit en op genot, terwijl God naar de achtergrond verdwijnt. Dit wordt in de Bijbel benoemd als zonde. Het is niet slechts gedrag, maar een houding waarin de mens zichzelf centraal stelt. De confrontatie is onvermijdelijk. Ieder mens zal rekenschap moeten geven van zijn leven. Jezus wordt niet alleen gepresenteerd als redder, maar ook als rechter. Dat betekent dat keuzes gevolgen hebben. Het negeren van deze realiteit verandert niets aan de uitkomst. Toch blijft de boodschap niet zonder hoop. Dezelfde Jezus die oordeelt, biedt ook vergeving. Wie zich bekeert en gelooft, ontvangt genade en een nieuw begin. Dat vraagt concrete stappen. Erkennen van zonde, kiezen voor waarheid en leven in gehoorzaamheid. De urgentie is duidelijk. Er is een moment vastgesteld waarop oordeel komt. Dat moment is onbekend, maar zeker. Daarom is vandaag de dag van beslissing. Wacht niet op omstandigheden, maar handel nu. Dit was het goede nieuws.
10: De werkweek zit erop. Woehoe! De laptop mag dicht. De druk mag even van je schouders. Het is tijd om het weekend in te stappen met geloof en de beste christelijke muziek. Iedere vrijdagmiddag hoor je de Weekendshow met Robin Prijs op God Radio. 3 uur lang muziek, bemoediging, nieuwe tips en precies die sound die je nodig hebt om je weekend goed te beginnen. Vrijdagmiddag van 3 tot 6. En heb je hem gemist? Dan hoor je de herhaling op zaterdagmiddag van 1 tot 4. De Weekendshow met Robin Prijs. Vrijdag en zaterdag

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hoi, ik ben Tessa van Olst en wat leuk dat je luistert naar God Radio. God draagt ons op om dankbaar te zijn. En daarom wil ik vandaag iets moois met je delen over dankbaarheid. Want naast dat het onze ziel losbreekt van vastzitten in onze focus op zorgen en problemen, is het zelfs vanuit wetenschappelijk onderzoek bekend dat het een stressverlagend effect heeft op ons lichaam. De hoeveelheid stresshormonen in ons bloed neemt af als we actief dankbaar zijn. Wauw. Pak dus een schrift of maak een notitie in je telefoon en noteer vandaag eens 5 punten van dankbaarheid. Denk aan de mensen waar je van houdt, de glimlach van een vreemde, die financiële meevaller, de leuke collega's op je werk. En kijk eens of je hier een dagelijkse gewoonte van kan maken. Want voor je het weet, ben je weer meegesleurd in de waan van de dag en vergeet je bewust te kijken naar de mooie dingen waar je dankbaar voor mag zijn. En dit is eigenlijk heel jammer, want het is niet alleen voor onze geest en ziel, maar het is ook voor ons lichaam enorm opbouwend, versterkend en gezondheidsbevorderend.

In een tijd waarin veel stemmen om je aandacht vragen, is er opnieuw een vertrouwd geluid. Herstel Magazine. Een magazine vol Bijbels onderwijs, eerlijke getuigenissen, geestelijke bemoediging en praktische toerusting voor het leven met God. Niet oppervlakkig, niet vluchtig, maar woorden die richting geven, geloof versterken en wijzen op Jezus Christus. Herstel Magazine verschijnt 4 keer per jaar en komt rechtstreeks bij je thuis. Neem nu een abonnement voor slechts €27 per jaar. Ga naar herstelteam.nl, klik op magazine en bestel van

0: voor gezins- en jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar Battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
1: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
2: What did you mean about going to Lazarus?
3: I said what I said.
1: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
4: Lord, why did you come?
3: Take away the storm. What are they doing?
1: Download nu de gratis app en start met kijken.

0: the Lord a good shout of praise.
1: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is.